0: dacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke snipersafaris. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
1: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlayoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, veel kans op regen of buien deze nacht. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Studio Brussel, live.

0: Studio Brussel.
1: 3 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat president Trump verplicht om voor verdere militaire acties in Iran toestemming te vragen aan het congres. 4 Republikeinse senatoren stemden mee met de Democraten. De wet is wel vooral symbolisch, want Trump heeft nog vetorecht. Begin deze maand verklaarde Trump nog dat de gevechten in Iran voorbij waren. Daardoor omzeilde hij de verplichte goedkeuring van het congres na 60 dagen. In Iraks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europe Playoffs van het voetbal is gisteravond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
1: Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
3: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
1: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Het kan fel regenen deze nacht. Het kwikt zakt niet onder de 8 graden. Ook in de ochtend zijn nog buien mogelijk. Later op de dag meer opklaringen bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat, waarnemend directeur Walter Quirijnen.
2: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie, dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen, nog tijdens het strafonderzoek.
1: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Binnen de EU is een akkoord bereikt over de uitvoering van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump om de wederzijdse spanningen weg te nemen en bedrijven meer zekerheid te bieden. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Begin deze maand gaf de Amerikaanse president de Europese Unie nog tot 4 juli, de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, om het handelsakkoord goed te keuren. Hij dreigde anders de Amerikaanse invoerrechten weer fors te verhogen, onder meer op Europese auto's. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo. Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke sniper-safaris. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
3: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
1: Op de slotspeeldag, komende zaterdag, neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal gisteravond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En de Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en droogt het op. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump. Maar het parlement en lidstaten moesten dat nog goedkeuren. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Onder druk van het parlement zijn er nog enkele extra voorwaarden ingebouwd die de Europese Unie meer slagkracht moeten geven, zoals een einddatum in 2029 en de mogelijkheid om delen van de deal op te schorten als Trump zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger enterde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot en pakte de opvarenden op. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen opgepakt, onder andere uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering een krachtig signaal stuurt.
2: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè. Geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
1: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren lang waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo, terwijl Racing Genk niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
3: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen. Gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. We doen ons werk. En nu nog 1 keer vlammen. Hè.
1: Het weer dan. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en wordt het droger. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Het is met Dries van Eva en Dries. Ik ben hier al iets vroeger dan 6 uur. Maar straks zijn we er met 2. Maar nu kom ik al even zeggen dat we dus in het programma Eva en Dries een gast hebben. 3 gasten zelfs. Ik mag van Eva wel nog niet zeggen wie de gasten zijn, over wat het gaat of zo. Maar het heeft iets te maken met een hele warme periode op het einde van het jaar. Een warme periode van 7 dagen, een week. Maar meer mag ik absoluut niet zeggen. Bijvoorbeeld absoluut niet dat het gaat over het thema van de... Nee, dat mag niet. Tot zo, dag.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Jonas Maas.
2: Extinction Rebellion blokkeert treinsporen. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen tegengehouden in internationale wateren en nam iedereen mee naar de gevangenis. Onder hen zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering nu een krachtig signaal stuurt.
3: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn. Dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
2: Na maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen sprak vorige zomer af met de Amerikaanse president Trump dat de EU de handelstarieven zou schrappen op de meeste Amerikaanse producten. In ruil beloofde Trump dan een tarief van 15% op de meeste Europese producten. Maar door de opgelopen spanningen met de VS stond het Europees Parlement maandenlang op de rem om die deal dan toch goed te keuren. Arsenal met de Rode Duivel Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen in het voetbal geworden in Engeland. Manchester City, nummer 2 in de stand, kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Bournemouth. En zo kon Arsenal met nog 1 speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. Voor Arsenal, dat ook nog de finale van de Champions League speelt, is het de eerste landstitel in het voetbal sinds 2004. En in ons voetbal is Standaar leider geworden in de Europe Playoffs met nog 1 speeldag te gaan. Standaar won met 1-2 bij Westerlo, terwijl concurrent Racing Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerpen. Charleroi en Leuven speelden nog 1-1 gelijk. De winnaar van deze playoff speelt tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs om het laatste Europese ticket. Bewolkt met buien, in de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen en temperaturen tot zo'n 19 graden. Morgen dan droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer met veel zon en tot 25 graden of meer.
4: Update jezelf
5: op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: vandaag, 20 mei, wordt op uw gemakje lekker wakker, maar weet dat er hier in de studio al snode plannen gesmeerd zijn.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Een kleine celebratie met Coeli. Bijna 10 over 6. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Ja, hier worden dus plannen gesmeerd en boterhammen gesmeed. Dankjewel, Tanné uit Wustwezel, voor de rechtzetting. We hebben een kapoenenstreek, hè.
4: Een kapoenenstreek, ja, straks. Hè.
0: Straks gaan we een kapoenenstreek uithalen in deze show. Het is leuk als je erbij zou zijn, dus leuk dat je al aanwezig bent. Ik schrik wel even, want je hebt mij net het nieuws verteld van de mooiste lach, de vrolijkste lach van Vlaanderen.
5: Amai.
0: Ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb het... Ja. Margriet Hermans nieuws gemist.
4: Ja, wat een prachtige lach als ik die zo terughoor. Ja, ze is ziek, ze heeft een zeldzame vorm van kanker en ze stopt onmiddellijk met optreden daardoor. Zeer begrijpelijk. Heel jammer, maar ze kijkt ook terug op haar leven dat het heel mooi is geweest. En ze zegt zelf, ik heb een prachtige en bloeiende carrière gehad met heel veel kansen waar ik heel dankbaar voor ben. Dus
0: ja, dat is nu echt een goed mens.
4: Ja, maar
0: elke keer als ik die tegenkom, dan geeft hij mij kussen, dan zegt hij iets over wat ze leuk vindt dat wij aan het doen zijn, stelt ze haar man voor en zo.
4: Dus die is echt zo als ze is.
0: Ja. Ja, daar ben ik nu even verdrietig van dat nieuws. Dries Leenaerts, jij daarentegen staat strak.
4: Ik ben heel strak en klaar voor mijn snode plan straks om 5 over 7. Ja, soms zijn onze snode plannen hier een schot in de roos in de show. Soms ook
0: meestal niet.
4: Meestal niet. Maar vandaag weten we dat het wel zo zal zijn.
0: Oké, is er nog ander radiotalent behalve onszelf aanwezig? Dan mag je, dat weet je, we zijn daarnaar op zoek in de grote prijs Fien Germijns. Dus als je zoiets hebt van wat Eva en Dries kunnen, dat kan ik ook. Dat zal ook wel zo zijn. Dan moet je je even gaan inschrijven op VRT Max. Hoe gaat het met de Maasbaas Jonas van het nieuws die 1000 kilometer gefietst heeft door Kom-op tegen kanker?
6: Elke dag een beetje beter.
0: Ah, ik wou zeggen slechter.
6: Nee, wel een beetje beter, maar het hangt er wel nog altijd echt wel in. Meer dan andere jaren toch.
0: Hij strompelt naar zijn nieuwstoel elk uur, maar dat doet hij speciaal voor alle aanwezigen.
4: En de verzuring, Jonas?
6: Verzuring valt mee, zijn de pijntjes aan de gewrichtjes zo'n beetje.
4: Ah ja, oké. Maar ik heb het niet over je benen en gewoon over je als mens. Maar...
0: Anti-verzuringspil in de ochtend. Administratief medewerker Jos.
7: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, niet te kou in je top.
7: Nee, ça va.
0: Nee, ça va. Oké, ze zit hier half bloot, maar ze is zich aan het voorbereiden op het goede weer van de komende dagen. Ja. Joske, wie luistert mee?
7: Johan uit Lokeren luistert mee. Die zegt, hop hop, de trein op met volle goesting. Team uit Semst, goedemorgen. De vogeltjes fluiten buiten op een wat bescheiden manier. Maar ze weten nog niet dat het zeer binnenkort hoog zomer wordt. En Griet uit Edegem, die zegt, wakker voor de wekker, check. Goedemorgen, vandaag wordt leuk. Heel leuk, ik voel het.
0: Maar Griet weet...
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.

0: Bulletproof La Roue. Nog één regenachtige woensdag en dan zijn we ready for summer. 6:15, Jos, hoe is het op ons aanwezigheidslijstje?
1: Er zijn een paar mensen aanwezig. Katrien uit Sint-Truiden, Anna uit Soersel, Freya uit Assenede, Yves uit Antwerpen, Bert uit Kampenhout, Joris uit Galmaarden, Tim uit Bilzen, Philippe uit Aalter, die zegt boterhammetjes gesmeerd, tandjes gepoetst, we gaan ervoor. Ah. Matthias uit Zedelgem, die is opnieuw onderweg naar Strombeek-Bever, maar ik heb niemand aan de lijn gekregen.
0: Ah, wel, want ik was net aan het tellen, dat zijn wel geteld 9 luisteraars waar we nu radio voor aan het maken zijn. Ik durf te beweren dat er nog pitoekes zijn die toch aanwezig zijn. 078-365-365. Geef ze een belletje.
2: Ja, mijn oma is ook aan het luisteren, dus dat zijn er 10 dan. Maar die stuurt nooit in de app.
0: Ah ja, dag oma Rina.
2: Voilà, dus 10 hebben we al.
0: Ja, dus je belt gewoon even naar 078-365-365. Je zegt keurig goeiemorgen en wij zeggen keurig goeiemorgen.
2: Ah, iemand stuurt in de app. Joren uit Deerlijk is ook aanwezig. 11 hebben we al. Hebben een 12e luisteraar.
0: Een 12e... Sten.
2: Sten.
0: Sten uit Menen is erbij gekomen. Ah, wel, ja, zijn jullie verlegen vanochtend misschien? Dat mag, hè. Nog, ga ik één keer het nummer zeggen? Ja. Zeg jij het een keer?
2: Ja, 078-365-365.
0: Hallo, met wie? Goedemorgen.
2: Maar dat was snel. Hallo, met wie? Oh, het is een heiger.
0: Ja, we gaan gewoon iemand anders nemen. Hallo, want nu staan onze lijnen plots roodgloeiend. Ben jij de tel nog aan het bijhouden? Want die heiger was nummer 12?
2: 12? Nee, 13 dus.
0: 13. Hallo, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen met Bart.
2: Dag Bart, je bent luisteraar nummer 14. Wat doe je vandaag?
3: Vandaag aan het werk. Aan het werk.
2: Aan het werk.
3: Dank je wel. Ja, aan het werk.
2: Oké, okay. Oh, maar dat is een super rare...
0: Wat een goede enthousiasme, Bart. Wat voor werk is dat dan?
3: Ik ben een vrachtwagenchauffeur.
2: Vrachtwagenchauffeur? Ah ja, oké. Okay. Ik bedoel trouwens niet dat jij raar was, hè, Bart. Ik bedoel een rare manier van te begroeten, maar dat kwam door mij ook. Hè. Bart, en wat doe je vandaag allemaal op de vrachtwagen? Wat ga je leveren?
3: Ja, ik lever vooral chemische producten het hele land rond, België rond.
0: Oké, waar ben je specifiek op dit moment? Want we zitten over 30% regen te bezig in het weerbericht. Ik wil even weten waar jij nu bent en of het daar regent.
3: Op dit moment bevind ik mij ongeveer rond de streek Charleroi.
0: Ja, oké. Daar zijn niemand van onze 13 luisteraars die is in Charleroi, denk ik. Maar is het daar mooi?
3: Daar juist was het water, veel water en regen, maar nu valt het wel mee. Nu is het bijna droog.
2: Prachtig optimisme, Bart.
0: Ja, de Bart is top. Bart, dat is de eerste keer dat wij jou horen in deze ochtendshow, maar niet de laatste. Beloofd?
3: Oké, prima. Dank je wel.
0: Rij veilig.
4: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: al wel even niet meer bijhouden van aanwezige luisteraars. En wat het allerbeste is, na deze prachtige zonnige carry-on van Jungle, een plaat die eerder bij de komende dagen past, hebben wij hier samen met alle aanwezigen van de ochtendshow Eva en Dries, hebben wij een zeer, zeer correcte buienradar. Een live buienradar, zeg maar.
1: Merit uit Brugge zegt, ook hier regen, regen, regen. Vanaf morgen zomer, joepie. Inge laat weten dat het ook in Anderlecht aan het regenen is. En Veerle uit Zandhoven voelt ook nattigheid. Regen over Vlaanderen.
0: En daarnet, de Bart zei in Charleroi, ook nattigjes, hè.
1: Toch, fantastisch.
0: Hey, vinger aan de pols. De vinger in de wolken.
1: Ah, oké, ik dacht even al, wacht. Ja, waar gaat dit naartoe?
0: Waar gaat dit naartoe? Ik wou maar zeggen, als je een vraag hebt of het in jouw regio regent of niet, dat stuur je maar in de app.
1: Ja.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Lily Allen met een grote mooie middelvinger. Birgit uit Harelbeke laat trouwens weten. Goedemorgen, vandaag is het mijn laatste lesdag en daarna begint de blok. Inderdaad, blokkertjes, wij zien en voelen jullie en zijn er ook voor jullie elke ochtend. En terwijl jij al lekker wakker bent en die slaap uit je smoeltje wrijft, weet dat hier onderaan de VRT-toren in een... ja, lelijke stadstuin, zeg maar.
1: Absoluut.
0: Dat daar drie vriendengroepen liggen te slapen buiten in een tentje in de regen. Ze kamperen sinds gisteren op Camping Goud. Dat is een geïmproviseerde festivalcamping met tenten dus, buitendouches en lauwe dranken. En ze slapen daar een hele week, wat een toewijding, zeker deze week, omdat ze het gouden festivalbandje willen winnen. Een festivalbandje waarmee je een hele zomer lang elk weekend naar een festival kan. Die vriendengroepen die krijgen opdrachten die ze moeten doen. Mm-hmm. En over een paar uur is het weer aan hen. Dat zou natuurlijk jammer zijn als ze zich overslapen op zo'n belangrijke dag.
1: Dat is waar. Dat zou hun kansen natuurlijk enorm doen slinken op dat gouden festivalbandje. Dat willen we niet laten gebeuren. Dus ik ga hen straks wakker maken. Voor dag en dauw. Ik twijfel nog wel misschien op welke manier. Als jij ideeën hebt hoe we de festivalgangers van Camping Goud kunnen wekken, stuur maar in de app. Ik heb hier een paar dingen liggen die kunnen dienen. Bijvoorbeeld hier potten en pannen. Ik heb een megafoon. Ik heb er een hele luide box. Ah, ook een origineel luchtalarm uit de Tweede Wereldoorlog. Kan ook wel dienen misschien.
0: Ah, super tof.
1: Ja, of misschien moeten ze wekken met de haan van mijn oma, Bambolino. Die kan ook goed zijn.
0: Of een lekker ontbijt. Ja. Dan is het alarm af.
1: Ja, het gaat niet af. Dat duurt een kwartier. Maar in elk geval, laat maar weten welke wekker wij moeten doen. Welke wekker wij moeten tevoorschijn toveren voor onze Camping Goud vrienden.
0: Ja, voilà. Wees mild, want het is Dries. En dat is al erg genoeg, denk ik, dat jij het eerste gezicht bent dat die mensen daar gaan zien op Camping Goud. Maar dus jullie bepalen inderdaad hoe we die vriendjes van de festivals gaan wekken. Zo meteen stuur ons in de app.
2: Studio Brussel. Festivals à volonté.
3: Zoom. Met Win for Life.

0: in goud kunnen ook naar Suikerrok op onze kosten naar Joost onder andere gaan kijken. Maar we moeten ze nog wekken, die vrienden. En dankjewel voor nu al de topsuggesties in de app. We gaan eerst even, het is 6:30 geworden, luisteren het belangrijkste uit je nieuws, Jonas.
1: In Nederland hebben activisten gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Want het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen tegengehouden in internationale wateren. Dan moet iedereen mee naar de gevangenis. Onder hen zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. En Arsenal met rode duivel Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen in het voetbal geworden in Engeland. Manchester City, de nummer 2 in de stand, kwam gisteravond niet verder dan een gelijkspel tegen Bournemouth. En zo kan Arsenal met nog 1 speeldag te gaan niet meer worden bijgehaald. En in het voetbal bij ons is Standaar leider in de Europe Playoffs met nog 1 speeldag te gaan ook. Standaar won met 1-2 bij Westerlo, terwijl concurrent Racing Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp.
0: Sorry. Het weer moet je niet doen, Jonas.
1: Nee,
0: we hebben een live buienradar dankzij alle aanwezige luisteraars. Dries, kijk eens even wat
2: dus
0: er komt.
2: Tané stuurt dat het in Mechelen of Peuty droog is. Gio zit ook geen enkele druppel in de Westhoek. Rob ziet in Temse zelfs een stralende zon. Zullen, stuurt hem. Chris uit Rotselaar stuurt Rotselaar droog. Even droog als zijn bericht. Sonja uit Meeuwig, Ruitrode. Geen regen, droogder nog. En dan nog Wil uit Nederland. Ook hier in Nederland op de A12 of de A2 richting Almere. Een klein beetje miseregen.
0: Voilà, dus brief dat maar door naar je collega's bij VRT Nieuws.
1: Oké. Ja, en het weer voor de komende dagen niet belangrijk dan?
0: Ja, dat zien we.
1: Ja, wat is goed. Dat zien we. Ja, dag.
0: Dag.
3: Goedemorgen.
4: Eva.
3: En Dries.
0: Ja, en dus Jonas zei het net, hè. Er zijn een paar kampioentjes in Engeland die waarschijnlijk nu nog niet wakker zijn. Want hier hoor je de prachtige stemmen van de spelers van Arsenal.
2: Ja, wat Anderlecht zeggen, hè?
0: Ja, sorry.
2: You wish.
0: Ja, I wish. By the world. Na 22 jaar hebben ze dus de beker van Engeland. Door dat gelijkspel. Wist je dat Remco Evenepoel een gunner is? Dus een fan, een supporter van Arsenal.
2: Nee, dat wist ik niet.
0: En wist je dat Mick Jagger ook een fan was van Arsenal?
2: Wist ik ook niet.
0: Nee, ah, wel, we gaan nu de Rolling Stones luisteren om dat dus te vieren. Het allerfijnste aan dit nieuws. Want ik hoor u al denken, Arsenal, wat kan mij dat schelen? Ik zit hier in de regen te rijden. Het is woensdag slecht weer. Leandro Trossard is een rode duivel.
2: Ja?
0: En die heeft dus echt superveel bepaald daar bij Arsenal. Heeft er mee voor gezorgd, zeg maar echt eigenvoetig, dat Arsenal kampioen is. Dus dit is in mega shape voor het WK binnenkort.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel, live.

0: Dutch girls die in troepen naar Amsterdam gaan om Den Harry te zien. Harry Styles, American Girls.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Sneller dan de beentjes van Leandro Trossard.
2: Hey. Dat is goed gezegd. Sneller betekent trouwens in het West-Vlaams iets anders, wist je dat?
0: Ja, jij bent wel een snel, hè?
2: Dat betekent een knappe. Dus we zoeken oftewel een snelle ochtendluisteraar, oftewel een knappe ochtendluisteraar. Hangt ervan af waar je woont. Om zo meteen mee te spelen met Sneller dan de zang, het muziekspel waarbij je de intro moet raden voor de artiest. Begint met zingen, stuur maar.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
12: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn zo lekker.
13: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
13: Hoogstraten aardbeien.
15: Ik kan niet werken vandaag.
16: Maar, hoezo?
15: Sorry, Martins WK.
17: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
19: Oh, amai, die ceviche was lekker.
20: Ja, hè?
21: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
20: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt is
19: niet. Schat, blijf kalm.
20: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
19: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
20: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
22: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Ready voor deze woensdag, hopen wij. 7:15, gezellig zet u bij.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Goedemorgen, administratief medewerker Jos. Met wie spelen we vandaag sneller dan de zang?
3: We spelen met Stijn uit Menen.
2: Goedemorgen, dag Stijn.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
2: Hey, dag Stijn. Je klinkt vrolijk. Ben je vrolijk vandaag?
4: Ik ben vrolijk vandaag. Dus het is een mooie dag.
0: Hij had al om 6:00 gestuurd dat hij wou meedoen met het spel.
2: Echt?
0: De Stijn. Hey, je bent motivé, hè?
4: Ja, het is mooi weer. Dus de mentaliteit zit goed.
2: Ik heb het gevoel dat het heel Vlaanderen in twee wordt verdeeld. Want de helft van onze luisteraars zegt het is scheid, regen, regen, regen. De ander zegt stralende zon. Wat is dit voor apocalyptische ochtend? Nu al. Maar ik ben heel blij dat je erbij bent, Stan. We spelen sneller dan de zang. En je krijgt zelfs een tip van ons. Want het is vandaag Wereldbijendag. De dag van de bij.
4: Wereldbijendag.
2: Zim, zim, zim, zim, zim. En de artiest die we zoeken heeft daar iets mee te maken.
4: Oké.
0: Ik vrees, hoe oud ben jij, Stan?
4: 21.
0: Ja, het kan alleen maar voor verwarring zorgen, hè, zo'n tip, denk ik. Maar we gaan eens proberen, is die Stan uit Menen met al zijn positiviteit, is die sneller dan de zang? Wie is dit?
4: Bee Gees. Bee Gees.
0: Wow.
2: En het zelfvertrouwen. Het is aanstekelijk, Stan.
0: Amai, hoe wist jij dit?
4: Ik ben een grote fan van Bee Gees.
0: Echt waar? Jij bent een disco-lover.
4: Eigenlijk wel.
0: Amai, ik vind het cool. Het gaat goed met de Gen Z'ers. Dat is een conclusie die we kunnen maken. Nu al 7:15 op 20 mei 2026. Gen Z is doing great. Staying alive is dan ook een leuke manier om iedereen in de regen
2: te maken.
0: Woensdag in te sturen. Maar jij gaat Alive and Kicking die woensdag aanvatten. Als een echte winnaar. Goed gedaan, beste Stan.
2: Heb je het luchtalarm laten afgaan? Oh,
0: ja, nee, sorry, dat is voor straks om die mensen op de camping te wekken. Dag Stan!
4: Salut!

0: Dat is een referentie naar jouw ochtendkoepen. Messi, Lola Jong.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: Gelieve aandachtig te luisteren naar het nieuws van 7 uur. Want onze Jonas heeft een leuke primeur die zeer belangrijk is voor onze show. En we slapen hier, terwijl jij wakker wordt, slapen hier een bende studenten op ons domein hier bij VRT. En die hopen om een gouden festivalbandje te winnen waarmee ze naar elk festival kunnen op onze kosten deze zomer. Je hebt een snootplan dat zal uitgevoerd worden omstreeks 7 uur en 5, Dries.
2: Ja, snoot is mijn tweede naam, dat weet je. Ik ga die mensen namelijk wakker maken. Die mensen die dus dat gouden festivalbandje willen winnen. Want zo gaat het op festivals. Je wordt gewekt door mensen, of je het nu wil of niet.
0: Maar op welke manier? We laten het niet Dries bepalen, want we kennen allemaal zijn karakter. Maar jullie bepalen dat. Jos, wat komt er allemaal binnen?
3: Imke uit Damme die zegt met het luchtalarm Werner uit Poperingen de kandidaten wekken met U2 en It's a Beautiful Day. Mitterheid uit Brugge die zegt met de stem van de kwade buurvrouw omdat ze in haar tuin slapen. Pierrot uit Ronsen die zegt ik ken Bas, Liam en Ruben van het middelbaar wakker maken met een emmer koud water en met de groeten van Pierrot.
2: Allemaal leuke dingen, maar Ben uit Arendonk, jouw idee vind ik nog het fantastischst van al. Vertel eens.
4: Ja, goedemorgen Dries en Eva. Ik moest meteen denken, aangezien je zei dat je een box bij had, om de speaker op 11 te zetten en ze te wekken met Chop Chewy van System of a Down. Vooral omdat het begint met Wake Up als eerste zin.
2: Is dat dan dit nummer?
4: Wake up, wake up. Yes.
2: Ah, maar beste Ben, ik vind dat idee fantastisch. Ik ga mijn box hier op 11 zetten, op 12 zetten misschien zelfs. En ik vertrek nu naar
0: ik ga allemaal naar buiten.
2: Ik ga naar de onderkant van de VRT toe.
0: Oh, dit wordt lelijk. En jij bent daar getuige van. Na het belangrijke nieuws dus van 7 uur. Dag Ben.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja?
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoop, man!
16: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
17: Impressive.
16: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 4T Max.
18: Good shot, baby.
19: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
0: 7 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Heel belangrijk nieuws van Jonas Maas.
6: Een warme thuis voor iedereen. En dat is het thema van de warmste week dit jaar. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst voor pleegzorg. Meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd in ons land. Maar ook 1 op de 3 vrouwen wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. Een warme thuis is dus niet evident. En VRT-gezegde Hakim Chattar, thuisacteur Wannes Lacroix en M&M-DJ Marien van den Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs.
1: Ik ben gelukkig ook opgegroeid in een warm nest, maar wel in een omgeving waar dat ik merkte dat er rondom mij niet iedereen hetzelfde had. Niet iedereen had een warme thuis.
15: Een warme thuis is voor mij sowieso een plek waar je liefde hebt, waar je je veilig voelt in elke situatie dan ook.
2: Je hebt een plekje nodig waar je kan denken, ik ben even mezelf. Ik moet even op niemand letten. Ik ben hier veilig.
6: De warmste week is er van 18 tot 24 december. Studio Brussel en M&M zullen dan radio maken vanuit Mechelen. In Vraanseren in de provincie Oost-Vlaanderen is gisteravond een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval tussen een schoolbus en een vrachtwagen. De vrachtwagen zou de schoolbus in de flank hebben aangereden. De begeleidster van de bus, een vrouw van 57, overleefde die klap niet. In de bus zaten op dat moment geen leerlingen meer. De vrachtwagenbestuurder testte negatief op alcohol en op drugs. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de schepen die met hulpgoederen op weg waren naar Gaza. Het Israëlische leger heeft gisteren nu ook de laatste 10 schepen tegengehouden in internationale wateren en nam iedereen dan mee naar de gevangenis. Onder hen zijn er ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. En de burgemeester van Gent, Mathias de Klerk, noemt die arrestaties onaanvaardbaar en wil dat onze regering een krachtig signaal ook stuurt.
17: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè. Geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
6: Na maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen sprak vorige zomer af met de Amerikaanse president Trump dat de EU de handelstarieven zou schrappen op de meeste Amerikaanse producten. En in ruil beloofde Trump dan een tarief van 15% op de meeste Europese producten. Maar door de opgelopen spanningen met de VS stond het Europese parlement maandenlang op de rem om die deal goed te keuren. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Manchester City, de nummer 2 in de stand, kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Bournemouth gisteravond. En zo kan Arsenal met nog 1 speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. Voor Arsenal, dat ook nog de finale van de Champions League speelt, is het de eerste titel sinds 2004. En in ons voetbal is Standaar leider in de Europa Playoffs met nog 1 speeldag te gaan. Standaar won met 1-2 bij Westerlo, terwijl concurrent Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerpen. Standaar heeft nu 2 punten voorsprong op Genk. We zijn er dus bijna, zegt Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
20: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, de tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg. Maar ja, mooi. Mooi, we doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen.
6: Regelmatig bewolkt met buien vandaag. In de loop van de namiddag wordt het wel droger met opklaringen en tot zo'n 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer met veel zon en tot 25 graden of meer.
0: Joepie! Hajo, we schuiven aan vanochtend. Hallo, hallo. Wacht even, ik kan die verkeerscomputer... Hallo, horen wij daar iemand bij het verkeer? Die zullen net een jatje koffie gaan halen zijn. Wat kan ik hier zeggen? Dat de tunnels gesloten zijn vannacht. Maar dat wist jij waarschijnlijk al. Kijk, straks verkeersinformatie.
21: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Zou jij gewekt willen worden door Dries? Als in Dries live naast je bed. Ik persoonlijk niet, maar straks wordt het wel een realiteit voor een paar hier.
1: Luister naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Tonight, Dua Lipa. Goedemorgen.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: En je bent net op tijd wakker om het nieuwe thema van de warmste week 2026 te horen dat net is aangekondigd aan de hele wereld. Een warme thuis voor iedereen. Straks hebben we de ambassadeurs om al jullie vragen en berichtjes te beantwoorden. Ze komen hier om 7:45. En het is vandaag 20 mei. En onze vraag, die van Jos vooral, is er niemand jarig? Is er geen enkele Studio Brussel luisteraar jarig op 20 mei? We zoeken namelijk nog iemand om piano voor te spelen en voor te zingen, zo meteen na 8:00. En een hele zomer lang gratis naar festivals. Elk weekend opnieuw is een droom. Een prachtige droom, en dat is ook vooral de inzet van het Gouden Festivalbandje. Daarvoor strijden momenteel 3 vriendengroepen hier op het terrein van Studio Brussel. Ze slapen zelfs en kamperen in deze ellendige weerweek op Camping Goud. Dat is zeer geïmproviseerd, want wij hebben hem gebouwd onder de VRT-toren. Maar natuurlijk moeten ze wel op tijd wakker zijn voor de opdrachten die vandaag op hun wachten. En natuurlijk om deze ochtendshow mee te pikken. Hè. Om 12:00 is de opdracht, dus voilà, dan kunnen ze nog 2 uur lekker naar ons luisteren. Dringend tijd om op te staan. Je weet nooit welke files er aan de douche zijn op Camping Goud. Dus Dries, mijn trouwe compagnon, jij staat daar op Camping Goud om die festivalgangers uit hun slaapzakjes te krijgen. Hoe is het daar?
2: Het is hier heel goed, maar ik ga nog niet te luid babbelen, Eva, want ze zijn allemaal nog lekker aan het slapen. Ik zie hier allerlei tenten staan. De camping is nog niet ontwaakt, zo blijkt. Ik ga nu richting de eerste tent en ik heb een gigantische box bij.
0: Ja, ik kan meekijken trouwens. Ik kan meekijken via VRT Max. Is Chop Suey, is dat klaar?
2: Chop Suey staat klaar. Ik heb doorgespoeld naar het stukje van Wake Up. Tikke, pikke, pikke, tikke, pikke. Hier komt hij, hè. 3, 2, 1.
3: Hallo, dag. Camping Goud. Goedemorgen. Goedemorgen, Camping Goud. Het is met opstaan.
4: Eva, ik denk dat ze wakker zijn aan het worden.
0: Dit is vreselijk, hè? Dat besef jij toch, hè? Dan gaan mensen op hun gezicht komen slaan, hè?
3: Ik heb koffie, koekenpap! Snap je, het is niet waar! Ik heb laat hier mee!
0: Wacht, Dries, ik zie...
5: Ja, hallo, goedemorgen. Met wie spreken we hier?
6: Met Liam.
5: Met Liam, hoe heb je geslapen?
6: Super slecht.
5: Amai, deze tent ruikt naar dingen die... naar, ja, van alles wat ik niet mag zeggen. Maar lieve Liam, waarom slaap je in een leren jas?
6: Omdat het super koud was en het was aan het regenen in de tent.
0: Oh.
5: Nee, en uw compaan is toch... Is hij oké?
6: Nee. Hoe put? Ik denk het.
7: Heel pittige nacht voor hem.
5: Oké, pittige nacht, maar ik hoor het hier. Het is allemaal in orde. Ze zijn wakker op Camping Goud, Eva.
0: Amai, maar vreselijk. Wij zullen die Chop Suey ook even vlammen. Voor alle luisteraars die nog moeten gewekt worden. En straks tussen 4 en 6 hoor je bij Nona en Thibaut alles over dat Gouden Festivalbandje. Och, ga me daar.
1: Life is music. Life is music.

0: Dries, je bent terug.
1: Ik ben terug.
0: Ik heb daarnet gevraagd hier aan de mensen die luisteren, wie wil er gewekt worden met Dries Leenaerts live naast zijn of haar bed?
1: Ja?
0: En niemand heeft positief geantwoord en zal dat ook niet meer doen na wat er net gebeurd is op Camping Goud.
1: Maar ik heb ook wel nog niet gezegd tegen de luisteraars hier dat ik ook koffiekoeken mee had met croissants en chocoladebroodjes. Dat ook wel weer. Dus je moet het erbij nemen, de chop choy en de koffiekoeken.
0: Maar ze zijn wakker en heb je ze de radio daar toch aangezet?
1: Absoluut.
0: Dan kunnen ze meespelen voor de wekker. Het is allemaal in hun voordeel natuurlijk. En dan winnen ze misschien ook nog dat gouden festivalbandje op Camping Goud. Daar hoor je straks bij Nona en Thibaut alles over. Maar dus onze wekker, hoeveel is hem waard?
1: 4000 ballen.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn.
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: gratis hier van deze Talk to You van Another. Het is bijna 7:30, dat weten jullie aan jullie gestresseerde berichten in de app van Studio Brussel. Bijna 7:30, dat wil zeggen dat we de wekker gaan raden zo meteen.
1: Amai.
0: Weet je nog gisteren, Ines? Ines uit Lorenië.
1: Ja, zeker wel.
0: Zij was top, maar zij gaf een gok die niet de juiste was. Dus wij konden niet die sluizen geld van maaltijdboxen naar haar geven. Ines die stuurt nu... Collega's, familie en vrienden van mij zitten klaar om mee te spelen en we hebben een nieuwe naam voor de wekker.
1: Dat is fantastisch. Dat is de enige manier waarop je de wekker, waarmee je de wekker kan winnen, is door iedereen in te schakelen. Hallo, dag Sigrid uit Diksmuiden.
2: Hallo, Eva en Dries.
1: Sigrid.
2: Ik ben dus de nicht van... Ja.
1: Je bent de nicht van Ines.
2: De nicht van Ines. En ik zit klaar om mee te spelen.
0: Maar fantastisch, hè. Zo moet het. Zo win je die wekker. Dat is zoals die vriendengroep die de lotto won.
1: Ja.
0: Hè, als je met 13 het fort bestormt van de app van Studio Brussel. Wie weet, geraken jullie dan binnen straks. Sigrid, we gaan u laten. We gaan nog één plaats spelen. En dan is dat iedereen.
3: Hallo, dit is...
4: Oscar de Wolf.
3: Dit is...

0: perfect.
1: Heel veel engele smoeltjes om mee te raden.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
1: Want iedereen op het puntje van zijn ontbijtstoel om die 4000 euro aan eten binnen te halen.
4: Hallo, hallo, het is hier Dries. Om te zeggen dat je mag sturen in de app van Studio Brussel.
2: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: En maak kans op 4000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
2: Eva en Dries.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Half acht, Jonas. Opnieuw protest tegen Israël vanochtend.
5: Ja, gisteravond al hebben actievoerders treinspoor geblokkeerd in Den Haag in Nederland. Uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Want het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen tegengehouden. En vanmorgen zijn pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Al 5 weken lang zijn ze aan het protesteren omdat ze willen dat de UGent alle samenwerking met Israël verbreekt. Vorige week besliste de UGent al om sneller dan gepland uit 5 samenwerkingen te stappen. Maar voor de actievoerders is dat dus duidelijk nog niet genoeg. Het thema van de warmste week is bekend: een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. VRT gezicht Hakim Chattar, thuis acteur Wannes Lacroix en M&M-DJ Marien van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs.
1: En die komen zo op bezoek in onze show om 7:45.
5: Bewolkt, vandaag met regelmatig een bui. Na de middag wel wat droger en tot zo'n 19 graden vandaag. Morgen droog en warmer, al tot 23 graden. Vanaf vrijdag wordt het echt wel zomers weer met veel zon en tot 25 graden of meer.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
1: Ja, 4000 euro, dan durven jullie al eens te drummen en over elkaars voeten te vallen in de app van Studio Brussel. We gaan er één persoon uitpikken die zijn gok mag wagen vandaag.
6: Wel, wel, wel. Wie we daar hebben. De beller. Om 7:30.
7: Huh?
6: Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Jade.
6: Goedemorgen, dag Jade. Mijn vraag is,
7: hallo,
6: wie sla jij te gade? Of is dat geen juist Nederlands?
7: Dit is de voogd.
6: Ah, dit is de voogd. Ja, dat is voor zo meteen. Maar dus, je mag de wekker raden. Het was ook wel een creatieve manier, Eva.
1: Oké, okay, we zullen nog eens luisteren naar hoe die wekker klinkt, Jade.
7: Ja.
6: Hallo, Jade. Wie is de wekker?
7: Ja, Titus de Voogd, denk ik.
1: Acteur Titus de Voogd?
7: Ja.
1: Dat is Titus goed. Niet goed.
7: Nee. Helaas.
1: Ben jij toevallig familielid of collega van die Ines die zo heel haar buurt heeft opgetrommeld?
7: Nee, absoluut niet.
1: Nee. Oké, okay, Jade, dan rekenen wij ook op hetzelfde idee voor jou. Morgen doe je hetzelfde, hè? Dus je collega's, je broers, je zussen, ja, verre familiekennissen die je al lang niet meer hebt gehoord, stuur die allemaal om mee te raden. Bedenk ook even een nieuwe gok. En wie weet komt er dan toch een deeltje van die 4500 euro tegen morgen bij jou, Jade. Merci om mee te spelen.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Luister morgenochtend om 7:30.
2: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
3: En maak kans op 4500 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
2: Studio Brussel.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Studio Brussel, live.

0: Ze hebben een Tiny Desk concert gespeeld. Foo Fighters hier nu met Everlong. En je hebt het daarnet gehoord in het nieuws van Jonas. Een warme thuis is het thema voor de warmste week 2026. Nele uit Edegem stuurt, dat is echt een zalig thema. Zo goed gekozen. Al de ins en uit zo meteen, want de drie ambassadeurs van de warmste week op bezoek. It's the most wonderful. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.

0: Geen probleem, wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op 14 maart.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen je gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis

0: onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Go yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go voor info naar telenet.be.
7: Studio Brussel.

0: Deze Peggy Goo is al voor een kleine mindshift te maken dat het morgen warm gaat worden en dat het niet meer verboden zal zijn om een korte broek te doen.
1: Ah, oh, korte broek.
0: Yes.
2: Studio Brussel.
3: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: En dit is de ochtend waarop wij allemaal wakker worden met een nieuw thema voor de warmste week 2026. Dat thema is net gehoord in alle nieuwsbulletins. Een warme thuis voor iedereen. Bij een nieuw thema horen ook drie nieuwe ambassadeurs die bij ons live in de studio zijn. Goedemorgen, Maureen van Herbergen.
4: Goedemorgen.
0: Van Emmelen. Goedemorgen, weer tegenzicht. Hakim Shatar.
5: Yay.
0: En goedemorgen, ergens in de file. Wat is lekker van Kruis.
6: Hey.
5: Hallo.
0: Hij is wel het luidste. Hij heeft dat te compenseren, maar daar komen we straks op terug. Het thema van de warmste week is dus een warme thuis voor iedereen. Waarom is dat zo belangrijk, Maureen?
4: Ja, mensen vragen zich vaak af van waar komt zo'n thema. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. We hebben de voorbije maanden allemaal heel veel tv gekeken. Ik weet niet of jullie Zorgen voor Mama hebben gezien. Mm-hmm. Daar kon je bijvoorbeeld Amber zien, een jonge vrouw van 18 jaar, zonder dak boven haar hoofd. Dat is heftig als je dat meemaakt. En zij is niet alleen. Nu zijn er 6000 jongeren en kinderen zonder een warme thuis. Dat is veel te veel. Als ik er nog een cijfertje mag bijhalen, er zijn op dit moment 1300 kinderen aan het wachten in de pleegzorg. Dat is ook veel te veel. Die hebben geen warme thuis. Je kon misschien ook al de documentaire zien van En nu is ze dood. Er zijn 1 op 3 vrouwen die ooit worden geconfronteerd met partnergeweld. Ook zij hebben geen warme thuis. Uh-huh. En dat zijn harde cijfers. Terwijl ja, we willen net heel veel warmte creëren dit jaar met de warmste week. Een warme thuis is iets... Je moet dat aan niemand uitleggen. Ieder van ons wil dat graag. Het zou een basisrecht moeten zijn. Ieder wil een plekje voor zichzelf waar je tot rust kan komen, waar het veilig is, waar je gewoon lekker jezelf kan zijn. Dus ja, het spreekt gewoon voor zich, vind
0: ik. Ja, ik denk dat iedereen blij zal zijn dat hij aan zo'n prachtig thema kan zijn steentje bijdragen. Want vanaf vandaag, nu het thema bekend is, Hakim, kan iedereen een project indienen. Leg eens even uit hoe dat in elkaar zit.
1: Ja, dat klopt. Dus vanaf vandaag kan iedereen op dewarmsteweek.be zijn project indienen. En dat project dat wordt dan allemaal verzameld. En dan wordt dat door het DWW-fonds, dat door de Koning Boudewijn Stichting beheerd wordt, gekozen. Dat wordt een project uitgekozen door een onafhankelijke jury. En dan gaan we daarmee aan de slag. En dat project wordt dan gerealiseerd tijdens de week van de warmste week, van 18 tot 24 december. En dan gaan wij daar ook proberen mee te realiseren, mee aan te helpen.
4: Ja, ik heb nu al geen mouwen aan, maar we gaan onze handen dus echt uit de mouwen steken.
1: Ja, we weten nog niet wat het gaat zijn, maar we gaan sowieso onze handen uit de mouwen.
0: Dus net zo als Pulderbos, project 1, komt er opnieuw zoiets, maar dan in het thema een warme thuis voor iedereen.
5: Wat heb je met dat thema, Maureen? Heb je een link met dat thema?
4: De eerste keer dat ik besefte dat niet iedereen een warme thuis had, was toen ik leidster was in Giro. Wij gingen iedereen afzonderlijk inschrijven. En dan besef je ineens, hey, wacht eens, niet iedereen heeft een rustige thuis. Heeft een even mooie of warme of gezellige thuis. Niet iedereen kan terugvallen op ouders om die centjes voor te schieten. Om erbij te horen. En toen heb ik dat voor het eerst beseft. En nu nog meer. En ik denk dat Hakim daar ook over kan meespreken. Hè? Als vader, moeder van jonge kinderen.
1: Ja, klopt. Als vader wil ik sowieso zorgen dat ik altijd een warme nest kan bieden aan mijn kinderen. Ik ben zelf gelukkig opgegroeid in een warm nest. Maar het was niet altijd heel makkelijk of zo. De omgeving waarin we leefden was niet echt evident om daar zorgeloos in op te groeien. Maar we hadden wel een safe haven. En dat was denk ik voor mij, als ik daar nu op terugkijk, heel belangrijk om thuis te komen bij een warm nest en u daar ook veilig te voelen.
0: Ja, Wannes daar in de file, want het is daar echt verschrikkelijk druk, daar blijkbaar rond Lubbe. Je weet toch dat het belangrijk is, want je bent nu ambassadeur voor de warmste week. Een van de belangrijkste eigenschappen, Dries, ga jij het hem zeggen?
5: Ja, het is eigenlijk wel op tijd komen.
7: Ja, de belangrijkste dingen zijn op tijd komen. Ik schaam ook dood. Ik was ook super vroeg vertrokken. Dus ja, mijn ambassadeurschap gaat al niet heel goed in.
0: Ja, dat is niet erg. Echt, er staan hier 1000 luisteraars samen met jou. Nee, als je gewoon even wilt zwaaien naar alle Studio Brussel luisteraars, zou dat heel fijn zijn. Wannes, vertel nog eens even voor mensen, welke taken komen er nog bij kijken bij jullie rol als ambassadeur voor de warmste week?
7: De taken die bij ons komen kijken, of die wij moeten vervullen, zijn natuurlijk het project 1 realiseren. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons. Wat de mensen nu moeten doen, zijn dus die projecten registreren, zodat wij daar lekker kunnen uitkiezen. Maar voor ons is het ook belangrijk dat we de mensen in de kijker, dat we verhalen delen, dat we het thema zichtbaar maken en toch wel een beetje fuzz en buzz en awareness creëren rond alles wat met een warme thuis te maken heeft.
0: Ja, wel fuzz en buzz creëren, Wannes, daar is maar één iemand zo goed in als jij. Dus jullie gaan een top collega hebben Maureen en Hakim. Belangrijk dus, jij die dit hoort. Jij hebt een project waar je misschien al jaren mee bezig bent of net mee wil gaan starten. Dat strijdt voor een warme thuis voor iedereen. Ga gewoon even naar dewarmsteweek.be en dan kunnen wij jullie misschien gaan helpen om geld in te zamelen en dat project te realiseren tijdens de warmste week. We gaan nu luisteren naar Begin Opnieuw van Bazaar live op de warmste week in Genk. Maureen, Hakim en Wannes daar. We wensen jullie nog een fijne ochtend.
1: Dank je.
2: Eva en

0: zingen maar op Narcotic Liquido. Het is hier met live piano te doen, Dries. Is de piano ready?
1: Die is klaar.
0: Ja, het is vandaag 20 mei. Jos, het probleem was vanochtend dat niemand jarig bleek.
2: Ja, nu ondertussen zijn er toch al wat jarigen. Jolien uit Mechelen die wil haar dochter Aster een gelukkige 9e verjaardag wensen. Luna uit Nienhoven die viert haar 15e verjaardag vandaag. Charlotte uit Gent wenst haar broer Frederik een gelukkige verjaardag. Ook een gelukkige verjaardag aan Jeanetska uit Kinrooi. En Sylvie uit Langemark Poelkapelle die laat weten dat haar zoon Mauro vandaag 16 jaar wordt en die heeft al goed gevierd met een echte Sweet 16.
0: Yes, na 8 uur kiezen we er één iemand uit. Sorry voor die dwaze slappe lach, het is het hoofd van Dries.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
8: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
9: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
10: Met mij, Lieven Scheren.
9: En met mij, Hetty Halsmoortel.
8: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
11: Op Domein Tuijenbroek.
8: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
15: Opnieuw pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. In Gent bezetten zo'n 40 gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector van de universiteit. Ze drongen het gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Zij zeiden dat de UGent alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest is al 5 weken aan de gang, maar lijkt nu dus uit te barsten. Actievoerder Julian legt uit waarom.
16: De UGent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
15: Vorige week heeft de UGent nog beslist om versneld uit de 5 laatste projecten met Israëlische partners te stappen. En een warme thuis voor iedereen, dat is het thema van de warmste week dit jaar. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst voor pleegzorg. Meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd in ons land. En ook 1 op de 3 vrouwen wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. Een warme thuis is er dus nu niet voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er daarom dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. VRT gezegd Hakim Chattar, thuisacteur Wannes Lacroix en MM-DJ Marien van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs voor de warmste week.
0: Niet iedereen heeft om te beginnen een huis. En het is ook niet omdat je een huis hebt dat dat als een thuis voelt. Laat staan een warme thuis. Ja, iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een thuis, maar moet je die verlaten om een reden? Dat kan ook. Maar 1 ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis voor iedereen.
15: De warmste week is er van 18 tot en met 24 december. Studio Brussel en M&M zullen dan radio maken vanuit Mechelen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Vorige zomer al was afgesproken dat de EU geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten. En in ruil beloofde de Amerikaanse president Trump dan een tarief van maar 15% op de meeste Europese producten. Maar door de opgelopen spanningen met de VS wilde het Europese parlement die deal niet goedkeuren. Nu zijn er extra voorwaarden als de VS zich niet aan de afspraken zou houden.
17: We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
18: Now we can rest on Sunday.
10: Champions League final. We know it's going to happen. Anything can happen.
15: Arsenal met Rode Duivel. Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Voor Arsenal, dat ook nog de finale van de Champions League speelt, is het de eerste landstitel sinds 2004. Manchester City, de nummer 2 in de stand, kwam gisteravond niet verder dan een gelijkspel tegen Bournemouth. En zo kan Arsenal met nog één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. En in ons voetbal is Standaar leider in de Europe Playoffs, met ook nog één speeldag te gaan. Standaar won met 1-2 bij Westerlo, terwijl concurrent Genk thuis 0-0 gelijk speelde tegen Antwerp. Standaar heeft nu 2 punten voorsprong op Genk. We zijn er dus bijna, zegt Standaar-verdediger Ibe Houtkiet.
11: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, de tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg. Maar ja, mooi, we doen ons werk en nu nog één keer vlammen. Hè.
15: De winnaar van deze playoffs speelt tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs om het laatste Europese ticket. Het is bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de namiddag wordt het wel droger met opklaringen tot zo'n 19 graden. Morgen blijft het droog en is het ook warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we enkele zomerse dagen met veel zon en tot 25 graden of meer.
0: We horen het van veel luisteraars, Hajo, file.
17: Ja, dat klopt. Er waren problemen vanmorgen om 7 uur. Konden we dat eventjes niet meegeven wegens een technisch probleempje hier op de verkeersredactie. We waren voor excuses, maar inderdaad, er waren lange files op de E314 naar Leuven. Door werken bij Halen, dat is vlakbij Diest nu, die zijn intussen wel beëindigd. De files zijn opgelost, maar door omrijders staat er wel nog 25 minuten vertraging op de N2. Dat is de staatsbaan van Herk de Stad naar Diest. Op de E313 naar Hasselt, ook problemen door een beschadigd wegdek. Daar staat 3 kwartier file van Geel-Oost tot Tessenderlo. Hou daar rekening mee. En nog problemen op de E40 naar de kust. Daar sta je 3 kwartier te bumperen van Aalter tot Beernem. Dat komt door een aanrijding op de rechterrijstrook. Alle andere files zijn gebruikelijk en geen incidenten te melden.
18: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: de woensdag in, zoals die schoonspringers in de clip van Sum 41. En weet dat ongeveer in de namiddag de lente terug zal zijn.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: 8 over 8. De ergste files lijken voorbij. En straks ook dat ergste weer in Too Deep van Sum 41. Piano! En jarig is deze Eline uit Lier. Goedemorgen, Eline.
1: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd. Hoe oud word je?
1: 32.
2: Maai, proficiat, Eline. Je hebt een bijnaam, een bijzondere bijnaam die ik nog niet gehoord had ooit. De Kwal, vertel eens.
1: Ja, dat is door vrienden. Wij waren op groepsreis in Griekenland. En ik ben daar in de zee op een kwal of zo gaan zitten, waardoor ik een kwallenbeet op mijn poep had.
2: Wauw.
1: En sindsdien is mijn bijnaam Kwalli.
0: Kwalli. Oké, dat is net nog iets schattiger dan de kwal.
1: Ja, dat zei ik ook. Ja. Pak maar Kwalli, dat is schattiger.
0: Eline uit Lier, we zouden je graag tot hier die hoera horen schreeuwen zo meteen, want hier komt jouw lied.

0: Nee, dat kan enthousiaster, Lien.
1: Ja, kom maar, hè.
2: Ja, sorry, ik zit op mijn werk. Hoera!
1: Maar kwalie, kom maar, nog één keer.
2: Hoera!
0: Ja, allee dan.
1: Wel schattig dat je op je werk zit. Straks krijg je felicitaties van collega's. Zijn er bepaalde mensen die jou echt niet moeten komen zoenen?
2: Niet per se op mijn werk, nee.
1: Nee, oké, we gaan verder naar de cadeautjes. We hebben er 3 klaarstaan, speciaal voor jou. En jij kiest... Prachtige huwelijksopeningsdans, vaak ook With or Without You van U2, stond op 1 op jouw verjaardag, 20 mei in 1987. Eline?
2: Ik ga toch passen.
1: Oh,
2: ik
1: wil
2: het
1: Ja, zonder angsten stapt zij haar nieuwe levensjaar in. Die Eline, Not Afraid van Eminem, zou je kunnen kiezen, stond op 1 op jouw verjaardag in 2010.
2: Moeilijk. Ik ga toch nog eens passen en ik ja voor de derde gaan dan zeker.
1: Daar zijn wij blij mee. Just go ahead now. Vrolijkheid op een verjaardag. Je krijgt Two Princess Spin Doctor stond op 1 op jouw verjaardag in 93. Mijn kwalleke, het was een waar genoegen dat we jou mochten bezingen.

0: geef even toe in de app van Studio Brussel als jij al eens graag heel vals en luid meezingt. Dat je gewoon zingt en alles vrijlaat. We hebben het er zo verder over.
1: Carl Cox keert terug voor zijn enige Belgische show met een 4 uur durende set. Op zaterdag 30 mei in Park Fort Lieselle in Puurs. Tickets en info, labyrinthproductions.be. Carl Cox live, samen met Studio Brussel.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Ketnet, kom naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.

lekker dreunend jouw woensdagochtend in. Bijna 8:30 is het en we gaan samen luisteren zometeen naar de hotshot. Dat is Young Lean met het nummer Storm 2.

0: van zijn Hotshot Week. Goede reacties, maar ook minder goede. Bijvoorbeeld van Laurien uit Aalter, die ons gisteren stuurde in de app. Is dat niet een beetje vals gezongen?
1: Ik snap wat ze bedoelt, Laurien. Zeker in die intro. Like an empty fire. Ja. Like your desire. Maar vals is niet het juiste woord. Like an empty fire. Het is atypisch. Stand tall, go high.
0: Ja. Zo een beetje nonchalant, hè. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten, Yung-Lean pretendeert helemaal geen zanger te zijn. Dat is echt een internetrapper. Wat hij doet, komt volgens ons meer in de buurt van scanderen of roepen in een voetbalstadion bijna. En ik vind dat net zalig, want vind ik daardoor heel laagdrempelig om mee te zingen. Om zo...
1: Ja, dat is wel.
0: Ja, en jij hoort het ook elke dag, Smarter, sorry. Maar ik voel de emotie daardoor heel hard in zijn stem. En wij zijn dus een keer gaan onderzoeken, Dries en ik, of er nog popnummers zijn waar niet 100% volgens het boekje gezongen wordt.
1: Ja, niet volgens de regels van de zangkunst. Maar eerder zo dat de emotie in de stem primeert boven de technische zangkwaliteit.
0: Ja, wel, volgens ons kan je die Yung-Lean perfect plaatsen in dezelfde categorie als bijvoorbeeld... de punkrockers van Pennywise. Totaal niet perfect gezongen, deze bro-hymn. Maar is er één nummer dat we al meer meegebruld hebben dan dit?
1: Of deze. Al die bullies, ja, die zingen ook eigenlijk als hooligans in de jaren nul, maar dat werkt wel, hè?
0: Ja, het was wel een hit en ik word daar toch altijd blij van. Dat is echt zoals Scum dat aan het zingen gaat, die audio bullies. Dan heb je natuurlijk...
1: Yeah!
0: Ja, als zingen door je neus een les was op de muziekschool, dan was Bob Dylan geslaagd met de grootste onderscheiding. Maar je kan moeilijk ook zeggen dat die altijd... Ja, hij is wel toonvast, maar het is met grillen of zo.
1: Ja, met passie boven de kunst.
0: En dat is net zo fijn.
1: Uiteraard. The Offspring met Self-Esteem. Dat is ook niet schoolboek perfect, maar het werkt op een manier wel. En dat is meer dan genoeg.
0: En dan onze lievelingsbelg, die net als in dit nummer Fille du bord de mer een beetje zwalpt als hij zingt, maar prachtig, prachtig. Er is niemand die zoveel emotie in zijn stem weet te leggen als Arno. Maar zeker geen perfecte, perfecte zanger. Ons punt is denk ik gemaakt. Die Yung-Lean is ook geen perfecte zanger, maar volgens ons wel een top performance in onze hotshots.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Generation and Yung-Lean. Storm 2.

0: Jolien met Storm 2. De meningen blijven, ja, blijven verschillend in de app van Studio Brussel. Maar zo gaat dat met kunst, hè. Dat beweegt, dat emotioneert en dat zorgt voor een beetje debat. Storm 2! Geen debat nu, maar pure feiten, want we zijn 8:30 geworden en opnieuw pro-Palestijnse actievoerders vanochtend aan de UGent, Jonas.
1: Ja, zo'n 40 gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders zijn het gebouw van de rector van de Universiteit van Gent binnengedrongen. Ze drongen daar dus binnen, kropen op het dak, brachten ook graffiti-boodschap en spandoek aan. Ze eisen nog altijd dat de UGent alle Israëlische samenwerkingen stopzet. Dat protest is nu al 5 weken aan de gang, maar lijkt nu dus wel te escaleren. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Vorige zomer al was afgesproken dat de Europese Unie geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten. In ruil beloofde de Amerikaanse president Trump dan een tarief van maar 15% op de meeste Europese producten. Maar door de opgelopen spanningen met de VS wilde het Europese parlement die deal eerst niet goedkeuren. Nu zijn er extra voorwaarden toegevoegd als de VS zich niet aan de afspraken zou houden. Bewolkt vandaag met regelmatig een bui. Straks na de middag wordt het wel droger en tot zo'n 19 graden. Morgen droog en warmer en al tot 23 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het echt wel zomers weer met veel zon en tot 25 graden of wat meer zelfs.
2: Eva en Dries. Studio Brussel.
0: Dag belastingbetaler. Vandaag opent de collega's van Win-Win een callcenter om jou te helpen met je belastingsaangifte. Hoe handig is dat? En morgen komt Xavier Taverne hier live in de show ook wat tips geven. Op.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Studio Brussel live.

0: Just the Way You Are van Milky. Sienna Spyro in ons land deze week. Sienna wie?
1: De D.
0: Je hebt dat nummer al wel vaker in onze show gehoord, want...
1: Ja, die draaien we hier heel veel en heel graag.
0: We zijn fan, hè, van Sienna. Ze heeft ook een nummer geschreven dat nu bij mij overal heel de tijd verschijnt. Het zit namelijk in de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Het is dit nummer Material Lover van Sienna Spyro.
1: Amai.

0: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
1: mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: En... Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time, Adam.
6: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: jij dat, Spyro? Material Lover.
1: Ja, ergens hoor ik wel iets Olivia Dienigs.
0: Ja, het is waar. Zo wat diezelfde vibe. Wat doen wij als wij moe zijn en wij willen onze zorgen

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet sleept stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.

0: zich ook wel een voorbeeld van niet zo'n tekstboekperfecte zanger, hè? Onze Stromae.
1: Ja. Ja.
2: Gevaarlijke uitspraak wel.
0: Maar ik I love him. Er is geen grotere Stromae fan dan ik. Ik hou duidelijk van zo wat afwijkende stemmen. Dat is misschien de conclusie van vandaag. Het is 9:15. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de regering heeft laten weten dat ze van 11 juli, de Vlaamse feestdag, dat ze daar een betalende feestdag van willen maken.
2: Ja, doen. Afgeklopt, zou ik zeggen. Hoe meer congé payé, hoe liever, denken wij altijd.
0: Ja, daarom hebben we een hele actie daar rond opgebouwd. En kan jij deze week opnieuw vrij op vrijdag winnen hier bij ons in de show? Dat is alweer een extra lang weekend met die Pinkstermaandag. Je kan je nog steeds inschrijven via het Studio Brussel kanaal op 14 Max. En dan speel je vrijdagochtend een Fanquiz

0: Guns N' Roses.
1: Morgen bij Eva en Dries.
2: Morgen hebben Xavier, Taverne en je belastingsbrief op bezoek. Dan kan je daar misschien ineens die 4.500 euro die je van de wekker wint, daarop aanvullen.
3: Moet je daar belasting op betalen?
2: Of ja, natuurlijk, dat is een schenking.
3: Ah ja.
2: Gewoon een schenking, dus dat zal zonder belastingen zijn. Of hè, gewoon maar om te zeggen, cash, cash, cash. Dat is wat er morgen in de show op jou wacht. We hebben nog twee platen voor jou. En de eerste is een hele, hele schone van Olivia Dean, die kleine babystepjes heeft gezet richting succes. En ondertussen is ze de popprinses. Veel plezier bij Joris.

0: vanavond op VRT 1.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
0: Op VRT 1 onderzoekt Pano sociale huisvesting in Anderlecht. Op VRT Canvas zit Otto-Jan klaar voor weer een legendarische avond in Campus Cup. En op VRT Max kan je de meest actuele fictiereeks De Deal helemaal bekijken. Veel kijkplezier straks.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Meer merk?
5: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Goedemorgen, 9 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Jonas Maas. Opnieuw pro-Palestijnse actievoerders in Gent. Sinds vanmorgen zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit van Gent binnengedrongen. Ze drongen het gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti en spandoeken aan. Ze eisen dat de U Gent alle Israëlische samenwerkingen meteen stopzet. Al 5 weken zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen. Actievoerder Julian legt uit waarom.
10: De U Gent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
8: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit de laatste 5 projecten met Israëlische partners te stappen. Europese commissievoorzitter von der Leyen is opgelucht nu de Europese lidstaten en het parlement een akkoord vonden over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Von der Leyen sprak vorige zomer al met de Amerikaanse president Trump af dat de tarieven op de meeste Amerikaanse producten geschrapt worden in ruil voor een vast Amerikaans tarief op Europese producten van 15%. Dat moest nog wel binnen de Europese Unie goedgekeurd worden en dat liep vertraging op omdat het parlement meer garanties wilde tegen de onvoorspelbare Amerikaanse president Trump. Het akkoord nu moet echt wel rust brengen, zegt Europees parlementslid voor CD&V Wouter Beke.
11: Met Trump kan je geen goede deals maken, maar moet je kijken naar het minst slechte, moet je kijken hoe je de schade kan beperken. En ik denk dat dat is wat er nu gebeurd is. Hè. Dit is in de gegeven omstandigheden allicht de minst slechte uitkomst, waarbij dat we gekozen hebben voor stabiliteit en voorspelbaarheid, dat belangrijk is voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze economische groei ook. En dat dat het uitgangspunt was voor deze onderhandelingen.
8: Het thema van de warmste week van de VRT is bekend. Een warme thuis voor iedereen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen die het slachtoffer worden van geweld van hun partner of familie. VRT-gezicht Hakim Shattar en ook Wannes Lacroix en Marien van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. Hakim legt uit waarom een warme thuis zo belangrijk is.
12: Als vader wil ik sowieso zorgen dat ik altijd een warme nest kan bieden aan mijn kinderen. Ik ben zelf gelukkig opgegroeid in een warm nest, maar het was niet altijd heel makkelijk of zo. De omgeving waarin we leefden was niet echt evident om daar zorgeloos in op te groeien, maar we hadden wel een safe haven. En dat was denk ik voor mij, als ik daar nu op terugkijk, heel belangrijk om thuis te komen bij een warm nest en u daar ook veilig te voelen.
8: In de eindejaarsperiode zal er dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. De warmste week is er van 18 tot en met 24 december. Studio Brussel en M&M zullen dan radio maken vanuit Mechelen. Het is regelmatig bewolkt met ook regelmatig een bui. In de loop van de namiddag wordt het wel droger met opklaringen tot zo'n 19 graden. Morgen blijft het droog en is het al wat warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we enkele zomerse dagen met veel zon en tot 25 graden of meer.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
7: Studio Brussel.
0: Joris Brijs.
8: Vrienden van de woensdag, goedemorgen. Het is de laatste van de week met snert weer, dus kruip nog één keer dicht bij de radio en bij Coldplay.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Adventure of a Lifetime, Coldplay. Goedemorgen. Op de 20ste van mei, de verjaardag van Dan Wilson, die wordt 65 jaar. Wie, vraag je nu misschien? Wel, de man die naar deze Jamaican Bam Bam gaat.

Closing Time van Semisonic, de zanger Dan Wilson, wordt vandaag 65 jaar. In de reeks Song Exploder is er een prachtige podcastaflevering over dat nummer, hoe Dan Wilson het schreef en vooral over wie. Een grote aanrader, die aflevering over Semisonic en Closing Time. Young Yellow is ook aanwezig deze voormiddag. Ben er nog.

0: festivalmedewerkers kiezen de platen deze week, dan weet je dat dat goed komt.
1: Hoogstraten aardbeien. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

0: of Peace. We zijn aan het festivalseizoen begonnen.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Dit weekend al extreme outdoor en gladiolen op de festivalagenda. En omdat daar de werk van de komende weken nu al te belonen, mogen de festivalmedewerkers de platen kiezen deze week. Goedemorgen, Janne.
3: Goedemorgen.
0: Welk festival is voor jou het allermooiste van het land, Janne?
3: Rockherk, natuurlijk.
0: Natuurlijk, waarom is dat zo natuurlijk? Waarom zo speciaal?
3: Ik ben zelf afkomstig van Herk de Stad. Het is een beetje in de paplepel meegegeven.
0: Ja?
3: Mijn papa is vroeger begonnen met de organisatie van Rockherk in de beginjaren.
0: Ah, oké. Heeft hij het uit de grond gestampt?
3: Niet echt uit de grond gestampt, maar is er toch niet begonnen met een aantal andere mannen in Herk de Stad.
0: Ja. En wat deed hij dan?
3: Papa was programmator en dan mede-organisator.
0: Oké. Okay. En

0: Heb jij ook suggesties mogen doen in je jonge jaren bij de papa voor de line-up?
1: niet echt.
0: Naar welke band kijk je dit jaar vooral uit op de line-up dan?
1: Ik vooral naar Fat Dog.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, er staan wel een paar heel goede bands op. Hè. Het ziet er heel hard uit ook qua muziekgenres dit jaar ook op Rockkerk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt.
0: Wat doe je zelf op het festival?
1: Ik doe de artist hospitality op het festival samen met mijn zus.
0: Oké. Okay. Het is echt een familiebedoeling.
1: Ja.
0: Ik heb ook al een paar keer horen vallen, Janne. En zeker van onze Thibaut Christiaanse hier op Studio Brussel, dat het de meest familiale en gezellige backstage van het land is daar op Rockkerk. Hoe leg je artiesten op de juiste manier in debat?
1: Ik moet Thibaut daar helemaal gelijk in geven. We werken eigenlijk allemaal samen met vrijwilligers aan het festival. Mm-hmm. We kennen elkaar al zo lang van de jeugdbeweging en zo. Dus dat maakt eigenlijk dat we een hele familiale uitstraling hebben.
0: Ja.
1: En dat proberen wij ook over te brengen aan de artiesten natuurlijk.
0: Maar het is wel tof dat zo'n festival groeit eigenlijk vanuit een groep vrienden. Dat het groot wordt, maar dat toch die familiale band kan blijven. Hè. Dat is bij veel festivals misschien moeilijk om het in de groei nog te behouden. Eten is ook belangrijk, zeker backstage. Ik heb ook iets gehoord vallen over een broodje Janne. Wat ligt daarop?
1: Ja, dat klopt. Een paar jaar geleden is dat ontstaan na het festival.
0: Ja.
1: De mannen van Goose hadden het festival afgesloten. Een hele super show. Er was geen aftershow food. Maar wij zorgen altijd voor lekkere broodjes. En er was nog heel wat eten over. En ze hebben beslist om heel veel verschillende soorten beleg om het broodje te doen. Dat ging van lentesla tot hesp, tot kaas. En toen is het broodje Janne ontstaan.
0: Ah, in Antwerpen zeggen ze wamemme, wat dat er nog is. Het
1: voilà,
0: was een broodje overschot. Dat is dan de succesformule voor goede liveshows, blijkbaar een broodje Janne. Janne, je mag ook een plaat kiezen. Gaan we iets van op de line-up spelen?
1: Heel graag, heel graag.
0: Welke plaat?
1: Basement Checks, Where's Your Head At?
0: Juist, die staan er ook.
1: Daar kijk ik ook naar uit.
0: Jazeker, voor het feest op Rockkerk. Veel plezier daarover. 2 maanden, Janne, op Rockkerk. Goed werken en fijne woensdag, hè.
1: Dankjewel.
0: Bye-bye. Merci.
2: Bye. Ben jij deze week een van de collega's?
3: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

What You Want, Angèle en Justice. Dit was mijn favorite for a long time in 2024. Bleef lang hangen. Doe deugd om nog eens te horen. Fontaine's DC, goedemorgen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

0: tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
4: Impressive.
3: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 4T Max.
5: Good shot, baby.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

the Wasseur heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasseur.be. Eliza Wasseur, unieke vakanties, weg van de massa.

I Know There's Gonna Be Good Times van Jamie XX. Muse hoeft als band niet meer te veel aan te passen aan de stijl. Het zou Muse niet meer zijn dan. Dus heruitvinden, vinden ze niet nodig. En jij als fan misschien ook niet. Dit zijn we gewoon van hen, Cryogen. Met die herkenbare gitaris.

Mamma Mia, wat een nummer nog altijd. Bohemian Rhapsody van Queen. Studio Brussel. Isaac Rue won de nieuwe lichting, dook daarna meteen hier en daar op met nieuwe muziek. Maar dan bleef het toch even stil. Hij zat op nieuwe muziek te broeden, die is er nu met Young Hearts. Dit weekend ook te horen op Gladiolen.

0: Montero, Lil Nas X. We gaan ons vastbijten in een sappig Prince-nummer. Iets over 10.
1: Ik snap dat hier niet van die...
2: Die tijdsregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. 10 uur, een heel goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
7: Het geweld van transmigranten en mensensmokkelaars aan de kust neemt toe. Agenten worden bekogeld met stenen als ze materiaal vinden van smokkelaars. En ook wanneer ze willen optreden op het strand, worden ze vaak aangevallen. Sinds kort gebruiken mensensmokkelaars zelfs gewelddadige ex-militairen om te voorkomen dat de politie de bootjes aan de kust kan leksteken. Dat zegt de korpschef van de politiezone Westkust.
8: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen. Men heeft daar een spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf, dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
7: Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Vorige zomer was al afgesproken dat de EU geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten. De VS zou dan een tarief van maar 15% invoeren op de meeste Europese producten. Maar het Europese parlement wilde dat akkoord niet goedkeuren, omdat het meer garanties wilde met de Amerikaanse president Trump. Die voorwaarden zijn er nu voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. Het is nog altijd geen evenwichtig akkoord, maar het is wel heel belangrijk voor onze bedrijven, zegt Europees parlementslid voor de N-VA Chris van Dijk.
9: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is, en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen, tureluurd van worden, hè.
7: In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat niet goed werkt. Dat blijkt uit een reportage op de Nederlandse zender NOS. Het probleem zit bij de draden van het Duitse bedrijf Biotronic. Die gaan sneller kapot dan die van andere fabrikanten en geven dan soms onnodige shocks aan de patiënten. Ook in ons land worden die draden gebruikt en is er al een verhoogd risico vastgesteld op problemen. Dat zegt cardioloog Frederik van Heuverswin.
10: Over de jaren heen hebben we wel gezien bij verschillende merken al dat er toch modellen geweest zijn waar dat er een verhoogde kans geweest is en nog altijd is op dergelijke elektrische problemen. En het grootste probleem dat zich daarbij presenteert natuurlijk is als die elektrode storing detecteert omdat de isolatie niet meer intact is, dat het toestel kan denken dat er een levensgevaarlijke ritmestoornis bezig is en die patiënt dus een onterechte shock zou kunnen krijgen. Heel onaangenaam.
7: Het weer is ook wat een jojo vandaag. Bewolkt met regelmatig een bui, in de loop van de namiddag wel droog met opklaringen en tot zo'n 19 graden. Morgen blijft het droog en wat warmer, tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we enkele zomerse dagen met veel zon en temperaturen tot 25 graden of meer.
6: Studio Brussel.
1: Joris Brijs.
0: Goedemorgen, we gaan wat tempo in deze voormiddag duwen. Zometeen eerst een hapje nemen van Prince met Peach.
6: Luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Beach van Prince. Wat kan Joachim van de Haunted Youth niet? Naast harde riffs en emo-nummers gaat hij nu op zijn nieuwe plaat Boys Cry 2. Soms ook meer richting punkpop of zo. Dit doet wat denken aan de punkpop van de jaren 90, begin jaren 0. Forget Me.

meesterwerk van Hans Zimmer, zoals altijd, maar ook van Ray en Click Clack Symphony. This morning you've got time for a hot home cooked breakfast. Misschien is dit de band piping hot in only 3 microwave minutes. Waar je deze zomer het meest naar uitkijkt. Op Rockwerchter komen ze, Gorillaz.

0: Zo meteen hoor je de headliner en de grote afsluiter van Rock Werchter dit jaar op de radio.
1: Rock Werchter, van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter. So don't stop, get it. Met onder andere The Cure, Gorillaz, Mumford & Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.

Just Like Heaven van The Cure. Zij komen Rockwerchter 2026 afsluiten op zondag 5 juli. En dan zeg je daarna meer dan waarschijnlijk ook wat er nu uit de mond van Lord komt. What was that?

0: Loco Loco, Remy Zonneveld. Vanmorgen werd het thema van de warmste week 2026 bekendgemaakt.
1: De warmste week.
0: Een warme thuis voor iedereen, daar draait het om op het einde van dit jaar. Een belangrijk thema dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving echt wel in het licht zet. Iedereen wil het, iedereen verdient het, maar zo vanzelfsprekend is zo'n warme thuis echt niet. Je kan via dewarmsteweek.be jouw project ook vanaf vandaag indienen om gesteund te worden door De Warmste Week. Ga eens kijken op dewarmsteweek.be voor alle info. Voor zo'n belangrijk thema dus dit jaar, een warme thuis voor iedereen.
2: Check alle info op dewarmsteweek.be.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Me gustas tú, Manu Chao.
2: Remedio chino e infalible.
1: En half elf laten wij ook al achter ons bij deze. Ik heb Sigma mee om te vieren.
3: Pinkpop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
4: Fantasia Festival.
3: Op zaterdag 11 juli in Hammezogge.
4: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
3: Andron Herrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
4: Koen,
3: Mark Whittaker en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
4: Tickets via fantasiafestival.be.
3: Samen met M&M.
5: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
6: Flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Studio Brussel.

Sigma Nobody to Love. Gisteren kwam Blue Eye met de primeur. Ze gaan op 26 maart volgend jaar hun grootste headline show tot nog toe spelen in de Roma in Antwerpen. Als je bij dat memorabele moment voor de band Blue Eye wil zijn, ex-nieuwe lichtingwinnaar. Nu vrijdag vanaf 12 uur start de ticketverkoop voor die show. Dit is Sober.

Iron Lion zijn, Bob Marley. Vrouwkje heeft toch een andere manier gevonden om over de liefde te zingen. Ze blijft weg van de melige clichés waar ja, ze ook over vreemdgaan zingt, bijvoorbeeld het gooit op tafel. Nu heeft ze ook iets geschreven over de fase in een relatie waarbij de extreme verliefdheid verdwenen is. Het moment waarop je echt kiest voor elkaar, ook zonder die verliefdheid. Ja.

0: Change van The War on Drugs. Goedemorgen, ik ga je na 11 nog een uur fijne muziek geven. Dus blijf luisteren.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: Het is heel moeilijk voor mij. To get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheire.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis.
11: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Horta.
15: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
16: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
17: Want knock, knock.
16: Who's there?
17: Justin.
16: Justin who?
17: Just in time to start investing.
16: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
17: Just in time, Adam.
16: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
18: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
19: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
20: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
21: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
18: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
19: Och, jongen. Dat is wel een meld, hè.
22: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
23: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
21: Immoscoop, man.
24: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
25: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
24: Ja, of twee abonnementen, of...
25: Twee? Dan kan ik mezelf volgen.
26: Of is dat vals spelen?
24: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
27: Go Yellow!
28: Dit is Studio Brussel.
29: Studio Brussel.
0: 11 uur, goedemorgen.
28: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
30: Problemen met een hartimplantaat. In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat niet optimaal werkt. Dat blijkt uit een reportage van een programma op de Nederlandse zender NOS. Het probleem zit bij de draden van het Duitse bedrijf Biotronic. Die gaan sneller kapot dan die van andere fabrikanten en geven dan ook soms onnodige shocks. Ook in ons land werden die draden gebruikt en is er een verhoogd risico vastgesteld op problemen. Dat zegt cardioloog Frederik van Heuverswin aan het UZ in Gent. Maar dit bepaald type elektrodedraad wordt dan ook al enkele jaren niet meer gebruikt in ons land. Het UZ Gent heeft dan ook een plan om hetzelfde probleem te vermijden.
31: Onze strategie over de jaren heen in ons ziekenhuis is altijd geweest om net om die reden te spreiden over alle verschillende leveranciers. Er zijn wereldwijd 5 grote bedrijven die die apparatuur leveren. En we hebben altijd voorgehouden om te spreiden over de 5 verschillende merken. Net om het risico dat je bij 1 merk zit waarbij dat er als een probleem komt heel veel patiënten hebt die met dat probleem geconfronteerd zijn, om dat toch enigszins te spreiden.
0: In Deelbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw overleden nadat ze uit een raam was gevallen. De juiste omstandigheden worden nog onderzocht. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade dan afgebroken. De arbeidsinspectie die toeziet op het welzijn op het werk voert nu een onderzoek. Vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingaangifte. Dat wordt georganiseerd door het VRT Consumentenmagazine Win-Win. Nog tot 5 uur kan je terecht op het nummer 078 353 456 met al je fiscale vragen. Het is
30: is best om de documenten over je vraag dan ook bij de hand te hebben wanneer je belt. Dat zegt deze medewerker van de overheidsdienst Financiën.
1: Bepaalde documenten klaarleggen. Stel dat zij een vraag hebben, ik zeg maar iets over kinderopvang, dat zij die attestjes bij hen pakken en even natuurlijk hun rijksregisternummer, dan kunnen we ook hun dossier opzoeken en kunnen we ook zorgen dat zij de juiste informatie krijgen die gericht is op hun dossier.
30: Ook zaterdag voormiddag kan je nog op hetzelfde nummer terecht. Bewolkt met af en toe een bui, in de loop van de namiddag wordt het wel droger en we krijgen temperaturen tot zo'n 19 graden vandaag. Morgen blijft droog en warmer, tot 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en tot 25 graden of meer.
2: Joris Brijs.
3: Ja, het lijkt misschien nog niet te gaan gebeuren als je naar buiten kijkt nu, maar we mogen uitkijken naar een paar echte zomerdagen. Ik zal al beginnen met een paar zonnige platen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Never Get Enough van Das Pop. Allee, deze nog eens. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, die het WK-lied mochten maken voor de Rode Duivels.

It's My Life van Talk Talk met de schitterende stem van Mark Hollis. Intussen toch ook al meer dan 7 jaar geleden overleden Mark Hollis. Ze zijn met veel daarboven de tijdloze legendes. Dit is So Cold van Baloo Brigada.

0: Justin Yesterday, Tame Impala over een minuut mag een bad guy naar voren stappen.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ketnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Bad guy Billie Eilish. Lin stuurt dat ze gisteren de concertfilm is gaan kijken van Billie Eilish. Onze hotshot verdeelt af en toe al eens die van deze week. Daar ben je ook ofwel keihard voor of tegen. Wat je niet kan ontkennen is dat de videoclip geniaal is. De beste.

These Are The Days van Inhaler, 11:30. En je zit misschien al meer dan 3 uur stil op je gat, op je bureaustoel. Dit is een doktersvoorschrift van Tom Novi en Michael Marshall om te moven. Your body

0: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness.
3: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel, live.

0: Geen probleem, wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op 4 maart.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Een ticket naar paradijs.
5: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Parijs.
5: Elke maand.
4: Leren surfen op Hawaii.
5: Elke maand.
4: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
5: Elke maand.
4: Pizza's proeven in Milano.
5: Elke maand.
4: Taco's maken in Mexico.
6: Win for life.
7: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
8: Elke maand, elke maand, elke maand.
9: Je leven lang.
10: Speel Win for Life online of in je winkel.
11: Vlaanderen, de toekomst is hier.
12: Update beschikbaar.
11: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
12: Update voltooid.
11: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdfestival.be.
13: Kom mee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10.

Sam Fender, Will We Talk. Ik wil hem nog eens live zien. Voorlopig staat er no upcoming shows op zijn website, dus moeten we geduld hebben. Meestal bij Sam Fender. Dit is Lenny, Leonard Korevits dus, met Tambourine.

Another Addict van Case Choice. Een paar minuten voor 12, Gunter D. staat met open armen te wachten. Om je te verwelkomen in 5 over 12. Fijne middag.

0: Morning Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Hier is Melina.
15: De UGent wil dat de actievoerders vertrekken. De Universiteit Gent is naar de rechter gestapt om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. Die actievoerders bezetten sinds vanochtend het rectoraat van de universiteit. De universiteit stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Volgens de UGent was die stap nodig nu er opnieuw vandalisme is vastgesteld, zegt rector Petra de Sutter.
16: Nu zien we dat de vredevolle protestactie, zoals ze begonnen was, echt wel totaal geëscaleerd is. Dat er geen dialoog meer mogelijk is. Maar ook dat er vandalisme optreedt, beschadigingen, kantoren worden bezet. Dus dit is echt wel iets waar we een einde moeten aanmaken. En de enige correcte manier om dat te doen is via juridische weg. Die procedure is intussen gestart.
15: In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam was gevallen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade afgebroken. Arbeidsinspecteurs die toezien op het welzijn op het werk voeren een onderzoek. De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijke ongeval in Braschaat kon nog niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Maar zijn toestand laat nog niet toe om met de politie te spreken, zegt zijn advocaat.
17: Omdat hij in het ziekenhuis ligt en natuurlijk niet in staat is om verhoord te worden, men moet natuurlijk wel capabel zijn om een verhoor te ondergaan. Ik zal ook voor de ouders tussenkomen en het is natuurlijk van belang te zeggen dat die mensen hun gedachten natuurlijk in de eerste plaats uitgaan naar de familie van de jongen die is overleden. Natuurlijk ook naar de andere slachtoffers toe.
15: En het Verbond van Belgische Ondernemingen, het VBO, is tevreden dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten het eens zijn geraakt over de uitvoering van het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat werd vorige zomer al gesloten, maar binnen de Europese Unie moest het dus nog goedgekeurd worden. De tarieven op de meeste Amerikaanse producten worden geschrapt in ruil voor een vast Amerikaans tarief op Europese producten van 15%. Pieter Timmermans van het VBO.
18: Dat is hoger dan wat het vroeger was, dus dat is op zich een spijtige aangelegenheid. Maar je moet het in de geopolitieke context van vandaag zien, die zeer onvoorspelbaar is, die zeer wispelturig is, en dan een vorm van stabiliteit creëren met uw belangrijkste handelspartner en ook met andere handelspartners in de wereld. Dat vind ik wel belangrijk.
15: Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in het oosten nog kans op een bui. En we halen tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken. En tot 23 graden dan. Vrijdag en in het weekend zomersweer. Dan halen we tot 28 graden.
13: Dankjewel Melina en tot straks.
19: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Studio Brussel.
20: 5 over 12.
0: Gunter Desamblant.
13: Een hele goede middag, het is weer 5 over 12 tijd. We gaan weer samen een top 5 maken van de leukste nummers. En dat na Goldband.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Goldband en alles kapot.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Er is er een jarig, hoera, hoera, en dat is Cher. Jawel, de Amerikaanse zangeres die is vandaag 80 jaar geworden. Ja, een gedeelte van haar lichaam is 80 jaar geworden, want ze heeft de voorbije jaren heel wat aan plastische chirurgie gedaan. Ze is nog altijd actief, en dat is bijzonder op die leeftijd natuurlijk. Daarom zijn wij benieuwd naar wat jij denkt dat haar geheim is om op haar 80ste nog zo actief te zijn. Stuur nu jouw muzikale antwoord door via de Studio Brussel app. Wat is volgens jou Cher haar geheim om op haar 80ste nog zo jong en actief te zijn? Ik ga beginnen. Ik denk dat al haar jonge vriendjes haar jong en actief houden. Daarom deze Young Folks van Peter, Bjorn en John.
2: Studio!
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Studio Brussel, live.

0: Bobby Bentel en Ella Eyre, dat was Waiting All Night. De Amerikaanse zangeres Cher, die is vandaag 80 jaar geworden en nog steeds loopt ze de rode loper af en staat ze op een podium. Daarom de vraag deze middag. Wat denk jij dat Cher haar geheim is om nog zo actief te zijn op haar 80ste? Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Flo uit Bilze die denkt dat Cher een hele hoop vitamine slikt om zo actief te blijven. Daarom deze vitamins van Mac Miller. Well,
1: take your vitamins.
0: Oké. En Warten uit Halle die denkt dan weer dat Cher zich vaak aan allerlei poses waagt op de yogamat. Daarom deze yoga van Tricky en Björk. Jammer dat we dit niet 3 minuten gaan draaien. Wat dan wel, dat ga jij bepalen, want weet jij er beter? Welk geheim heeft ons Cher? Laat het weten via de Studio Brussel-app. Wat is volgens jou haar geheim dat zij op haar 80ste nog zo actief is? Straks de top 5 van vandaag, eerst Teddy Swift. Studio
2: Brussel! Life is music.

0: Dat was Teddy Swims. En Mr. Know-it-all. Onze Mr. Know-it-all, onze grijsdubaar, de zegerschacht, die gaat nu op zijn gong slaan. Kijk, dat heeft hij goed gedaan, dat wel. En dat wil zeggen dat de inzendingen worden afgesloten en dat er zometeen een top 5 komt na de Vengeance.
1: Cactus Festival, 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele anderen. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Studio Brussel.

0: The Future. Studio Brussel. 5 over 12. Vandaag staan er op de taart van Cher maar liefst 80 kaarsen. Ze heeft het gehaald, maar hoe heeft ze dat gehaald? Dat is de vraag die we ons deze middag stellen. Wat is volgens jou haar geheim dat ze nog steeds zo actief is op haar 80ste? Ons grijsdeuwaarde Zegerschaken die heeft een top 5 gemaakt van jullie inzendingen. En op plek 5 staat de suggestie van onze Christophe uit Overijse. Goedemiddag Christophe.
1: Goedemiddag, Gunther.
0: En proficiat met die 5e plek. Yes, that's my boy. Ja, ben je een beetje fan van Cher, Christophe?
1: Oh, jawel, ik ben fan van Cher. Ja.
0: En is dat van haar lichaam of van de muziek?
1: Ze mogen er allebei zijn.
0: Hola, je valt op oudere vrouwen.
1: Onder andere,
0: oké, leuk om te weten. Wij zijn benieuwd, wat is volgens jou het geheim van Cher dat ze op haar 80ste nog zo actief is?
1: Wel, ik had gedacht, ABBA met Money.
2: Studio Brussel, 5 over 12, nummer 5.

0: Joe op Studio Brussel. En End of the Beginning. Of End of Beginning. Goed, ze heeft het gewoon gedaan. De 80 gehaald, ons Cher.
1: Jepla. Goed gedaan, Maske.
0: Jawel, zangeres Cher die is vandaag 80 jaar geworden. En wij zijn benieuwd wat jij denkt dat haar geheim is om op haar 80ste nog zo actief te zijn. We zitten op plek 4 van onze top 5. En op die vierde plek staat de suggestie van Stefan uit Antwerpen. Hij denkt dat dit het geheim is van Cher. Deze combinatie, dat ze op haar 80ste nog zo actief is. Sea, Sex and Sun.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk.
1: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: Another and Talk to You. De top 3 van vandaag, die heb je van ons nog te goed. En die krijg je zo meteen naar Gauthier.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar niet WK.
3: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.

0: Gauthier and Somebody That I Used To Know.
1: Studio Brussel.
2: 5:55.
0: Vanmiddag zetten wij de Amerikaanse zangeres Cher in de bloemetjes. Voorlopig nog geen chrysanthe, want ze is gelukkig springlevend. 80 jaar wordt ze vandaag en nog steeds actief. Wij zijn benieuwd naar haar geheim. Daarom vragen we jou deze middag. Wat denk jij dat haar geheim is om nog zo actief te zijn? We hebben een muzikale top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 3 staat de suggestie van alweer een Christophe. Deze keer niet uit Overijssel, maar uit Lier. Goedemiddag, Christophe.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw derde plek.
4: Ja.
3: Net niet de leukste, jammer.
0: Ja, jammer, jammer. Kan niet altijd prijs zijn. Wij zijn benieuwd, wat is volgens jou het geheim van Cher dat ze op haar 80ste nog zo actief is?
3: Dat is het liedje van JD met Plastic Dreams.
1: Studio Brussel. 5:55. Nummer 3.

0: JD and Plastic Dreams. Van de nummer 3 gaan we naar de nummer 2. We zijn op de 80ste verjaardag van Cher op zoek naar haar geheim. De reden waarom ze op haar 80ste nog steeds zo actief is. We zitten dus op die tweede plek. En die tweede plek is verzilverd door Ferre uit Willebroek. Hij denkt dat dit Cher haar geheim is om op haar 80ste nog zo actief te zijn. Een dagelijks gebedje. Daarom deze van Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: Bon Jovi and Living on a Prayer.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 geheimen die volgens onze luisteraars ervoor zorgen dat zangeres Cher op haar 80ste nog steeds actief is. Op 5 geld door ABBA. Money, money, money. Op 4 Serge Gainsbourg met Sea, Sex and Sun. Op 3 JD met Plastic Dreams van al die ingrepen. En op 2 Bon Jovi met Living on a Prayer. Een gebedje. Op 1 staat de suggestie van Bart uit Maldegem. Proficiat Bart.
2: Ja, goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag, jij schiet ook wakker, heerlijk is dat. Proficiat, jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste.
0: Hey, goed gedaan Bart. En wij zijn benieuwd, hè. Wat denk jij dat het geheim is van Cher dat ze op haar 80ste nog steeds actief is?
2: Ik dacht aan Kaat van Strellen met aerobics.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
4: Nummer...
5: Een los

Dat was nog Kaat van Stralen en Aerobics. Zometeen mijn kikkietje.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig, zie
6: ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker. Ja.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek. De UGent eist dat de actievoerders vertrekken. De Universiteit Gent is naar de rechter gestapt om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. Zij hebben vanmorgen het rectoraat van de universiteit bezet, omdat ze willen dat de UGent alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet door de oorlog in Gaza. Maar omdat er nu ook sprake is van vandalisme, stapt de UGent naar de rechter in kort geding, zegt rector Petra de Sutter.
15: Het is ook duidelijk, als je daar nu op terugkijkt, dat het nooit de bedoeling zal geweest zijn van de actievoerders om ergens tot een compromis te komen. Zij hebben een duidelijk statement dat ze willen maken. En dat betekent dat ze zelf ook wel weten dat dit niet kan eindigen op een andere manier dan met een juridische uitzetting. En dat is ook de reden van de escalatie, denk ik. Je ziet nu wat er gebeurd is. Totaal niet meer proportioneel. Dat kunnen we echt niet meer accepteren.
13: Bart Schoppen, jij staat aan het rectoraat van de UGent. Wat gebeurt daar nu?
16: Wel, ik verneem zo net dat de actievoerders samen beslist hebben om de actie zelf te beëindigen. Ze hebben buiten aan het rectoraat ook al opgeruimd. Ze zouden dat nu op dit moment ook binnen aan het doen zijn. Er zijn nog geen actievoerders aan het vertrekken, maar dat zou dus later zelf spontaan gebeuren. Of dat ook betekent dat ze in het gebouw hiernaast, in het IFO-gebouw, vertrekken, dat is onduidelijk. De UGent heeft rond 11:00 ongeveer de rechter gevraagd om de actie te laten beëindigen. Maar of daar al een uitspraak is en wat de gevolgen daarvan zijn, dat is op dit moment nog afwachten.
13: De Vlaamse regering wil van het Amerikaans theater in Brussel een Vlaamse culturele plek maken. Het theater was een deel van de wereldtentoonstelling in 1958 aan de Heijsel. Tot 2012 werd het gebruikt door VRT. Sindsdien zijn er enkele bewoners en kunstateliers. Nu moet het een innovatieve plek worden met private en publieke partners, zegt Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet.
17: We willen het een nieuwe bestemming geven als een innovatieve, experimentele plek voor beeld, geluid, voor innovatie. En dat gaat een stapsgewijze oefening worden met heel veel inspraak, met heel veel stakeholders, maar vooral met een heel straffe infrastructuurwerken die eigenlijk dit iconisch gebouw opnieuw moet laten stralen.
13: En werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen, in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Dat is niet ideaal, maar beter dan de onzekerheid van de afgelopen maanden, zegt VOCA.
18: Die 15% is zeker en vast een fors tarief, zeker als je weet van waar we komen. Dat was een veel lager tarief. En uiteindelijk moet ons doel wel zijn om dat tarief naar beneden te krijgen. merk ook op dat het handelsakkoord geldt tot het einde van de legislatuur van Trump. Dus we hopen natuurlijk dat er op een bepaald moment wel terug normalere handelsrelaties mogelijk zijn aan veel lagere tarieven. Daar wordt iedereen beter van.
13: Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. In het oosten kan er nog een bui vallen en tot 19 graden vandaag. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend zonnig en warm.
0: Update jezelf.
9: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
12: Brussel.
14: Kirsten Lemaire.
13: Ja, het is nog aftellen naar dat echt goede weer. Gelukkig is buiten spelen op woensdagnamiddag met of zonder regenjas altijd een optie.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Don't Ed Sheeran. Wat je zeker wel mag doen is je radio de hele namiddag laten opstaan. Gewoon genieten van de muziek. En nu even je hoofd helemaal leegmaken met Prosper en Clooney.

Beautiful Day van U2. Zeker voor de Belgische fans die vanavond naar Amsterdam trekken om daar Harry Styles te zien. Die zijn Kiss All The Time Disco Occasionally Tour aan het doen is. Hij had blijkbaar een Celine outfit liever aan een van de voorbije dagen. En Robin, die doet daar het voorprogramma. Zij doet dat op rode hakken met een kort wit broekje met zowat bloesjes erover. En daarop een glitterjas van Dries van Houten. Dus Belgisch gekleed, Robin, vanavond.

0: samen met Studio Brussel.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd?
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: zo had ik nog nooit nagedacht over Everywhere van Fleetwood Mac. Maar Gert uit Herenthout die stuurt ideaal plaatje om na te denken over wat eten we vanavond. Relax and chill. Ik hoop dat je intussen een gerecht in je hoofd hebt. Zeer benieuwd wat het geworden is.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Gisteren stuurden we nog heel wat luisteraars met duo-tickets richting het volgende festivalweekend met onder andere Gladiolen en Extreme Outdoor. Op dat laatste festival zitten we trouwens ook live met Studio Brussel. Vanaf nu, vrijdagavond, dat festivalseizoen is gestart en daarom kiezen festivalmedewerkers deze week de platen. Je mag daar vast voor werken voor dat festival, je mag daar vrijwillig voor werken. Het mag van alles zijn, we hebben al wat verschillende taken gehoord op een festival. De toog had ik gisteren iemand. Hulpverleners lijkt mij ook zeer belangrijk op festivals, dus ook zeer welkom hier op de radio. Maar het mag eigenlijk eender welke taak zijn. Laat het me maar weten als jij muziek wil kiezen.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: nostalgische gitaartjes op je radio. Je hoorde Black Box Revelation en Burn Me Down.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Heerlijk toch, dat weer dat gaat alleen maar beter worden de komende dagen. En dat festivalweekend dat gaat fantastisch worden met dan nog een vrije dag eraan geplakt op maandag. De festivalmedewerkers die kiezen deze week de platen. Goedemiddag, Wim.
3: Goedemiddag, Kirsten.
0: Aan welk festival werk jij mee en wat doe je daar precies?
3: Wij werken als trigger op Rockwerchter. Zoals reeds 20 jaar verzorgen wij de bemanning van een van de togen, een van de grote togen waar wij dagelijks aanwezig zijn, met 70 vrijwilligers. Vrijwilligers die eigenlijk vrienden zijn, die wij overal mee naartoe nemen. En dat eigenlijk een hechte groep is geworden.
0: Oké, je zegt wij, je spreekt in de wij-vorm. Wie is wij?
3: Wij doen dat eigenlijk voor de vereniging KFC Werchter. Dat is een voetbalvereniging waar dat eigenlijk het familiale karakter heel centraal staat.
0: Oké, en dit is eigenlijk een soort van teambuilding dan, als jullie allemaal vrijwilligers samen zijn op Rock Werchter, of moet ik het anders bekijken?
3: De teambuilding laat ons zo stellen dat er buiten de voetbal, allee, er zijn een aantal mensen van de voetbal die meegaan, maar die dagen van vrijwilligers zijn toch wel niet te onderschatten, want dat zijn lange dagen, dat zijn vermoeiende dagen.
0: Zal wel.
3: Er zijn ook een aantal mensen, allee, als de mensen een pintje willen hebben op het festival, dat vraagt toch dat dat proper en wel tot bij de festivalganger gaat. Het mag geen kermispint zijn, zoals wij zeggen in de volksmond.
0: Ja, wat ik mij dan afvraag, komen daar een soort van selectieproeven en zo aan te pas dan? Want ja, je moet wel kunnen tappen, hè?
3: Er worden tapcursussen gegeven door Alfie. Maar als je dat al 20 jaar doet, wij zetten ook de mensen die eigenlijk een goed pintje kunnen tappen wel op de juiste plaats binnen onze toog eigenlijk.
0: Ja, dus ik hoor daaraan ook dat je ook wel altijd meteen mensen vindt, want iedereen wil daar toch heel graag bij zijn.
3: Iedereen wil daar zeker bij zijn, maar het vraagt ook wel een beetje discipline van de mensen om eigenlijk hun shiften op tijd aanwezig te zijn. Er zijn mensen die al jaren meegaan en dan reken je ook op die mensen. Mm-hmm. En die doen dat ook met hart en ziel, met een glimlach. Die bedienen de festivalgangers. We krijgen daar ook heel veel van terug. Het is altijd plezant om daar te staan.
0: Oké, en dan neem ik aan, die shifts, ja, die zijn lang, die zijn vermoeiend, maar blijft er dan hier en daar toch nog wat tijd om hier en daar eens een band of een artiest te kunnen zien?
3: Zeker wel, want dat is eigenlijk ook wel een deel van de beleving die wij aan onze mensen willen geven. Wij zitten daar dagelijks, zoals al gezegd, met 70 man. Wij proberen onze shiften in 3 te verdelen, waar dat in 3 groepen. En waar dat er telkens 2 groepen aanwezig zijn om de garantie te kunnen geven dat de wachtrijen aan onze toog zo min mogelijk zijn.
0: Oké, als ik dus op Rock Werchter sta dit jaar, waar vind ik jullie? Aan welke toog is dat? Hoe kan ik mij oriënteren?
3: Als je toekomt en je hebt heel veel dorst, je komt aan de hoofdingang binnen, je gaat naar links. Ja. De eerste toog die je tegenkomt, daar staan wij. Toog okay. Nummer 7.
0: Toog nummer 7, daar moet je zijn voor perfect getapte pinten en een team dat voor discipline, maar ook heel veel plezier gaat. Zo begrijp ik het. Naar wie kijk jij bijvoorbeeld uit deze editie van Rock Werchter?
3: Deze editie kijk ik vooral uit naar Kalkbrenner.
0: Palken, de zondagavond in de barn, dat gaat nog lukken. De benen zullen dan nog niet te moe zijn, of het hoofd of de ogen. Ik weet niet, gaat dat allemaal nog lukken?
3: Dat gaat perfect lukken. Het zit allemaal in de mind. Als de mind goed zit, de rest volgt.
0: Oké, voilà. No goodbye, die gaan we horen. Wim, ik wens jou een prachtige Rock Werchter, een prachtig festivalseizoen en vele fris getapte pintjes en blij gezichten daar aan de toog.
3: Zullen we zeker voor zorgen.
0: Dag. Dankjewel.
2: De collega's.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

0: Bazaar gaat dus wel naar achter kijken, want ze gaan terugblikken op 10 jaar Bazaar met een zeer groot feest. Op dinsdag 29 juni 2027 zal dat zijn in de Roma in Antwerpen. En als je daarbij wil zijn, tickets zijn beschikbaar vanaf nu, vrijdag 22 mei, om 11 uur.
1: Oliver Tree in concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
2: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, dat heb
2: ik. KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Studio Brussel. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

kwart voor twee en je hoorde de liefdeskreet van John Newman. Love Me Again. Olivia Dean die kreeg al veel liefde met haar album, maar iedereen heeft haar na dat geweldige concert ook in het hart gesloten. En dit is sowieso een van de favoriete nummers van velen. Baby Steps.

Jack White die laat de gitaar spreken, roepen, zuchten, tieren en alles wat je maar wil. Dat belooft voor zijn twee concerten in de AB in Brussel. Dat is niet zo gek lang meer. Dit is Flume met Toro y Moi.

0: zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
3: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
4: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
7: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
6: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
7: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
6: Nee.
7: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
6: Ja, hè? Zoiets.
7: Je weet het niet, mama.
8: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wipo en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
12: Liantis. Oh, ik ben hier bezig met mijn...
13: Mobiliteitsbudget?
12: Ja.
13: Laten we samen eens kijken.
14: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
12: 2 uur, een goeie namiddag.
16: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek. De politie grijpt in aan de UGent. De politie grijpt in aan het rectoraat van de Universiteit van Gent. Enkele tientallen pro-Palestijnse actievoerders hadden het rectoraat sinds vanmorgen bezet. Ze eisen dat de UGent alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. De universiteit stapte naar de rechter om de bezetting stop te zetten. Bart Schoepen, jij volgt het daar aan de UGent. Hoe verloopt het daar nu?
17: Ja, op dit moment is de politie de groep actievoerders die uit het gebouw is gekomen aan het wegslepen. Die waren samen vastgeklonken in een soort van formatie op de grond voor het rectoraat. Er staat een grote politiecombi klaar om die mensen ook eventueel op te pakken. Maar dat gebeurt dus op dit moment. Intussen op straat ook heel veel politie aanwezig. Ik zie zeker 20, 30 oproerpolitieagenten met helmen, met harnassen, met wapenstokken, die ook gebruikt zijn om een betoging, een steunbetoging terug te dringen. Hier zijn ongeveer 100 mensen die in steun van die actievoerders slogans roepen en dus vragen om niet hardhandig op te treden. Maar er is dus beweging, dat kan je wel zeggen, die actievoerders worden door de politie op dit moment ontzet.
12: De Vlaamse regering wil van het Amerikaans theater in Brussel een Vlaamse culturele plek maken. Het theater was een deel van de wereldtentoonstelling in 1958 aan de Heizel. Tot 2012 werd het gebruikt door VRT. Sindsdien zijn er enkele bewoners en kunstateliers. Vlaams minister van Brussel en Media, Sieltje van Achter, stelde vandaag een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe culturele plek.
18: Er zal nog wel wat studiewerk nodig zijn, hè, want inderdaad is er een gebouw dat in een park ligt. Dus je moet denken aan geluid, er is brandveiligheid, er zijn heel wat aspecten die aan bod moeten komen, maar het is toch wel belangrijk dat van bij de start gekeken is, ja, is er interesse om met deze plek iets te doen en wat kan dat zijn? En dat is wat er eigenlijk ook in de haalbaarheidsstudie naar voren komt, hè, dat er inderdaad interesse is om hier een culturele pool van te maken. Het is nu kijken om dat invulling te geven.
12: En Rusland en China zullen nog nauwer gaan samenwerken. Dat hebben de presidenten Poetin en Xi afgesproken tijdens het staatsbezoek van Poetin aan China. China koopt vandaag al veel Russische olie en gas. En sinds de oorlog in Oekraïne is China zelfs de grootste klant van Rusland geworden. Al 10 jaar lang onderhandelen de twee landen ook over een grote gaspijpleiding via Mongolië naar China. Maar daar is nog geen volledig akkoord over gevonden. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. In het oosten kan er nog een bui vallen en tot 19 graden vandaag. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend zonnig en warm tot 28 graden dan.
19: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
20: Studio Brussel.
21: Kirsten Lemaire.
12: Welkom op het woensdagnamiddagfeest hier op Studio Brussel met zeer aanstekelijke plaatjes. Dit is zeker de eerste.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: Klinkt als een zomerse cocktail. Too many DJs and Destiny's Child and Dreadlock Women.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: We hebben deze week een hotshot van de Zweedse producer en rapper Young Lean. En je bent voor of tegen zijn stemgeluid. Dat is altijd heel duidelijk als we dat nummer spelen. Daar hebben Eva en Dries zich vanochtend ook al eens over gebogen. Nadat Laurien uit Aalter liet weten, is dit niet keivals gezongen. Het is zeker niet hoe je in de notenleer leert zingen. Maar ik denk ook niet dat Young Lean die stijl zoekt. Hij wil niet echt een zanger zijn. Het is zijn eigen stijl. Het is veel emotie. Het is rauw. Het is anders. En zo zijn er nog wel meer zangers die niet volgens de regels van de muziek zingen. Maar kijk, het kan maar aanstekelijk werken. En hopelijk werkt het bij jou ook helemaal. Dit is Storm 2.
1: De beste

Dat is genieten, zie. Lou Reed en Walk on the Wild Side. Ierland heeft er weer een geweldig band bij die nu ook tot bij ons is geraakt. Meer zelfs, je kan ze volgende week zien in Gent op 28 mei. En ze zijn live geweldig. Dit is Bleach 93 met Ceiling.

0: noemde het gisteren nog Wolkjes Jungle. Deze Kenya Grace en Strangers. Zometeen alle stress eruit schudden met Florence and the Machine.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Star Wars.
7: It's time.
6: Keer terug naar het grote scherm.
7: I'll be right behind you. Go. Go.
6: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
7: This is the way.
8: Studio Brussel.

Florence schreef het na een heel zware kater. En het is zeker, het is een nummer dat oplucht. Shake it out. Een heel erg goede namiddag. Woensdag namiddag. Hopelijk loopt die vlotjes bij jou. Ik heb alleszins M&M klaarstaan. Die zit mooi verstopt na dit surfnummertje van Sun. En dat heet gewoon ook Surfing.

0: Ideale muziek voor iedereen die nog een pittige training op het programma heeft staan vandaag. Lose Yourself van M&M. Het is iets over 2:30. En ik ga eerlijk zijn, mocht het gemogen hebben, dan zou ik mij zeker hebben ingeschreven hiervoor.
1: Studio Brussel.
2: Drie trio's spelen voor de festivalzomer van hun leven.
1: Oh yeah! Wie gaat deze zomer elk weekend naar een festival?
2: Met het gouden festivalbandje.
0: Serieus, het is echt de beste prijs ooit als je houdt van muziek, festivals en van je vrienden. Het gouden festivalbandje om de hele zomer elk weekend met je twee beste vrienden naar een festival te gaan. Daar wordt hier elk jaar om gestreden door drie trio's van op Camping Goud onder onze VRT-toren, waar ze ook kamperen 3 dagen lang. De strijd is gisteren losgebarsten, ze hebben al van alles moeten doen. Tenten gooien, dilemma's oplossen, een eigen frituursnack boetseren met bestaande snacks onder het keurend oog van Arno de Kit. En toen ik hier vanmorgen aankwam op het werk, zag ik iets staan voor een opdracht en ik dacht, als die finalisten maar geen hoogtevrees hebben. In elk geval, het wordt zeker een spannende en halsbrekende challenge waar Nona en Thibaut je straks alles over zullen vertellen. Wie wordt het gouden trio? Dat is de vraag. Luister elke dag vanaf 4 uur naar Nona en Thibaut om het allemaal te weten te komen. Live van op Camping Goud. Je kan ook alles volgen via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En dat gouden trio, hè, dat mag al meteen naar Extrema Outdoor dit weekend in het zonnetje. Maar ze zullen ook naar onder andere Moby mogen gaan kijken op Rock Werchter. En laat ons zeggen dat hij nogal in vorm was op Coachella een paar weken geleden.
1: Check alles van het gouden festivalbandje
2: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Er waren wat klachten van fans over slecht zicht tijdens die eerste concerten van Harry Styles in Amsterdam. Hopelijk wordt dat nog opgelost. Dit was in elk geval een extra dosis voorpret voor onder andere Jasmin en Femke die vanavond gaan kijken in Amsterdam. Veel plezier daar.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

Stijn uit Antwerpen is de grootste fan van Black Wave en stuurt in de app Yaha, A-Town, Finest Duo. Nu zal de zon er wel snel doorkomen. Ik hoop het in elk geval. We hebben daarnet nog Moby gehoord met Jacob Lusk live op Coachella, het festival in de woestijn in Amerika. En Joost die heeft daar ook gestaan en daarvoor had hij daar al een nummer over gemaakt. Dit.

Allee, vooruit. Al twistend hondjes knippen stuurt Aniek vanuit haar hondenkapsalon. Zou ik eens willen zien. I Get Around van de Beach Boys. En nu je Spaans weer even opkrikken met Rosalía.

Versión Franco Tiradora van Rosalía klinkt helemaal anders dan die eerste versie daarvan, maar ook wel heerlijker voor veel mensen. Laatste nummer voor het drie uur wordt. Dit zijn Arctic Monkeys.

0: Tralalala. Inderdaad.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
9: Onrust stijgt bij bedrijven.
10: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
11: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
12: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
13: Die tijdsregistratie bedoelt je?
12: Ja.
13: Daar kan ik u bij helpen.
14: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
15: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
16: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
19: Maak je afspraak op carglass.be.
20: Ik kan niet werken vandaag.
21: Maar, hoezo?
20: Sorry, Martins WK.
22: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
23: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
24: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
25: Immoscoopman!
24: Oh, Immoscoopman!
25: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
23: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
25: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
23: Ja?
25: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
26: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
27: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
25: Immoscoop, man!
28: Dit is Studio Brussel.
29: Studio Brussel.
30: 3 uur, goedemiddag.
31: VRT Nieuws.
30: Melina Verbeek. De bezetting van aan de UGent is gestopt. De politie van Gent heeft een einde gemaakt aan de bezetting van het rectoraatsgebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De politie was massaal ter plaatse gekomen om een 40-tal actievoerders weg te halen die sinds vanmorgen het rectoraat bezet hielden. De politie gebruikte zwaar geweld, zegt een van de actievoerders, Julian Burnham.
32: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden, en ga zo maar voor.
30: Er wordt al enkele weken actie gevoerd aan de Universiteit van Gent. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Mohamed Bakali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs, krijgt penitentiair verlof, dat schrijft La Capitale. Bakali had schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs, onder meer in concertzaal Bataclan. Hij zou ook praktische hulp hebben geleverd voor de mislukte aanslag op een Thalys hogesnelheidstrein. Daarvoor werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld, waarvan hij een derde heeft uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis voor een paar uur mogen verlaten. Nu krijgt hij langere penitentiaire verloven. Het parket van Brussel zegt dat het een negatief advies heeft gegeven, maar dat het niet in beroep kan gaan. Het vertrouwen van de Belg in de economie zakt naar het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De Belg is vooral pessimistischer geworden over de arbeidsmarkt. De gezinnen verwachten een lichte verbetering van hun financiële situatie, maar ze verwachten het komende jaar minder te kunnen sparen. En nog tot 5 uur kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën met vragen over je belastingaangifte. Dat wordt georganiseerd door het VRT Consumentenmagazine Win-Win. Bellen kan op het nummer 078-353-456. De overheidsdienst Financiën noemt enkele veelgemaakte fouten in de aangifte.
0: We zien vaak dat mensen een inkomen vergeten aan te geven. Dus dat kan zijn doordat er specifieke loonfiches ontbreken. Maar ook omdat het gaat over inkomsten uit het buitenland. Op nummer 2 staan de inkomsten op onroerende goederen. Bijvoorbeeld voor een garage of een tweede verblijf dat u verhuurt of vastgoed in het buitenland. En dan een derde zaak zijn de kinderopvangkosten. Daar komen effectief veel vragen over. En we zien dat het daar vaak misloopt bij de begrenzingen per dag.
30: Voor de belastingaangifte op papier heb je tijd tot 30 juni. Online kan het nog tot 15 juli. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. In het oosten kan er nog een bui vallen en tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend zonnig en warm.
1: Studio Brussel.
2: Kirsten Lemeire.
3: Terwijl jij je papieren bij elkaar zoekt en je belastingbrief probeert in te vullen, zorg ik voor de allerbeste platen. Dit zijn The Roots en Cody Chestnut.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Willem Lafayette, leuk om deze Roots-plaat nog eens te horen. De zon breekt verlegen door, maar vrijdag, of vanaf vrijdag, is de verlegenheid voorbij. Het zal wel zijn. Ik weet dat er sowieso Editors-fans aan het luisteren zijn. Waar gaan jullie deze zomer kijken? Je hebt 3 mogelijkheden om Editors live te zien, namelijk.

What?

0: shopping op woensdagnamiddag. Macklemore en Ryan Lewis en Thrift Shop. En ken je deze nog?
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Band uit de jaren 0. Dit zijn de Shins en Fant

0: lees hier net dat er een stukje uit dat refrein gebruikt werd in de Australische soap Home and Away. Voilà, dan weet jij het ook. Phantom Limb van The Shins. Zometeen halen die van Led Zeppelin hun gitaar boven.
1: Over Mono in concert. Pure Devotion World Tour. Het elektronische duo komt naar België. Met nieuwe muziek en al hun hits. Op 10 november.

0: samen met Studio Brussel.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ketnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: Even zwaar doen met Led Zeppelin en Whole Lotta Love. Het is bijna 4:30.
1: Studio Brussel.
0: Pianotapes. Op ons Studio Brussel kanaal op VRT Max staat intussen een prachtige collectie pianotapes. Allemaal artiesten en bands die de voorbije weken en maanden zijn langs geweest hier. En dan plaatsgenomen hebben achter onze paarse piano. Dat gebeurt altijd op een woensdag. En het is vandaag woensdag, dat wil zeggen straks een nieuwe pianotape bij Nona en Thibaut. En die hebben vandaag een special guest en zij heet Merel.
2: Ik ga het liedje Baby van mijn nieuwe plaat Leven de Fakes brengen op de piano. Voor het eerst, helemaal uitgekleed. En ik doe dat live op Camping Goud, waar ze nu aan het strijden zijn voor het Gouden Festivalbandje. Dus dat wordt hartstikke spannend allemaal. En ik heb er gewoon heel veel zin in.
0: Ja, en we hebben er ook heel veel zin in om dat te horen. Om de sfeer op Camping Goud helemaal mee te krijgen. Want dat is met live publiek te doen dan vandaag. Dus voilà, blijf luisteren. Dan hoor je het straks allemaal vanaf 4:00 bij Nona en Thibaut. En we gaan er nog eens eentje opdiepen uit ons rijke archief van pianotapes. Het is die van Dressed Like Boys met Healing.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

Doen alsof de zon al schijnt dankzij Mallgrab en Milky en Just the Way You Are. En nu gewoon genieten van geweldige Belgische gitaren. 4 keer het Koninklijk Circus gevuld, nog niet zo lang geleden. Volgend jaar grootste zaalshow ooit in de Lotto Arena op 25 maart 2027. The Haunted Youth en Forget.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Studio Brussel, live.
5: Super Lonely, wij zijn sowieso met twee en met nog veel, veel meer die nu aan het luisteren zijn. En straks gaan we allemaal samen genieten van Stromae.

0: Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, maar niet WK.
8: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
10: joehoe,
9: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra

Zeer dansbaar, uiteraard, want het is Stromae. Je hoorde Papa Oute, komt er nog aan. De Queen of Motown, die dit jaar de Locustenfeesten feestelijk zal openen. Eerst deze nog eens van Postal Service, die nooit gestaakt hebben, maar na de jaar nul niet meer hebben uitgebracht. Wel nog een reunietour hebben gedaan, een jaar of twee geleden, de Postal Service. En dit werd heel vaak gebruikt in de jaren nul in heel veel spotjes, in tv-series, in films. Dus we gaan er nog eens naar luisteren. Dit is Such Great Heights.

Dat moet op haar setlist staan op 31 juli in Lokeren. En dat zal ook wel zo zijn aan Coming Out van Diana Ross. De 9 finalisten voor het Gouden Festivalbandje die mogen nu figuurlijk uit hun tent komen op Camping Goud. Voor een paar nieuwe challenges bij Nona en Thibaut. Dus blijf zeker luisteren voor spannende radio net na 4 uur. Ik heb er voor jou nog eentje. Haar gaan we zien op Pukkelpop natuurlijk. Veel plezier zometeen op Camping Goud. Dit is

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
14: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
13: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
15: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
18: Laat het los, laat het gaan.
17: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
19: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
20: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Horta, horta.
23: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
24: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
25: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
26: Maak nu een afspraak op carglass.be.
27: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
28: Dit is Studio Brussel.
29: Studio Brussel.
30: 4 uur, een heel goede namiddag.
31: VRT Nieuws.
30: Melina Verbeek. Protest tegen de hervorming van levensbeschouwelijke vakken. Zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. De hervorming komt er in zowel het basis- als secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Sohel Demir wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden ook helemaal anders georganiseerd. Zo kunnen leerlingen uit verschillende jaren en richtingen samengezet worden in grotere groepen. Deze leerkrachten zien dat niet zitten.
32: Ik ben bang dat waar er nu ruimte voor is in mijn klassen om leerlingen zichzelf te laten zijn, hun eigen verhaal te vertellen en te laten luisteren naar elkaar, dat dat niet meer kan omdat mijn klassen in grootte gaan verdubbelen.
33: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten.
34: Zelf ben ik nog niet zeker dat ik kan blijven op de school, maar vooral ook voor de leerlingen, dat ze niet meer aan zingeving kunnen doen of zo in de klas, als ze in hele grote groepen gaan zitten, dat vind ik heel moeilijk.
30: De actie is georganiseerd door alle onderwijsvakbonden. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, maakt in totaal bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen ebola. Het virus verspreidt zich momenteel in Congo en Oeganda. Het gaat om een zeldzame variant waartegen geen vaccin of geneesmiddel bestaat. Toch legt de WHO voorlopig geen reisbeperkingen op. Volgens de organisatie is het risico op verspreiding lokaal hoog, maar laag buiten de regio. Tot nu toe zijn er al 139 doden geteld en zo'n 600 mogelijke besmettingen vastgesteld. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn er. De mosselen groeien anderhalf jaar aan dikke touwen in de Oosterschelde in Zeeland voor ze geplukt kunnen worden. Ook dit jaar zijn ze weer vroeg, de eerste mosselen. Dat komt door de klimaatopwarming. Hangcultuurmosselen smaken ook anders dan boromcultuurmosselen, zegt mosselkweker Julien Barbé.
0: Hangcultuurmosselen zijn mosselen die groeien aan touwen hoog in de waterkolom. Tegenover bodemcultuurmosselen die echt op de bodem van de zee groeien. In die waterkolom dringt bovenin veel meer zonlicht door dan beneden, dus dan groeien meer algen, ander soort algen, dus dat maakt dat de smaak iets anders is.
30: Volgens de telers zijn de mosselen dit jaar vlezig en lekker. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Hij verloor in drie sets van de Brit Samuel. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen neemt afscheid van de sport na dit jaar. Goffin lanceerde zijn carrière op Roland Garros in 2012. Vier jaar later haalde hij er de kwartfinale. Het was dan ook een emotioneel afscheid.
1: J'ai toujours été accueilli ici voilà, comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
30: Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. In het oosten kan er wel nog een bui vallen en tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later meer stapelwolken en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend zonnig en warm.
2: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: 140 kilometer file op dit moment. Het is file rijden naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten erbij. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost een half uur extra en op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook een half uur. Op de Antwerpse ring 50 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. In Antwerpen Centrum staat een defecte vrachtwagen op de linker rijstrook. Richting Gent ook een half uur extra van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Diegem door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. En op de buitenring 20 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En in Brussel staat een defect voertuig in de Madou-tunnel richting Zuid op de rechterrijstrook.
4: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: Studio Brussel.
9: Het Gouden Festivalbandje.
8: Live van op Camping Goud.
9: Nona en Thibault.
3: Ja, wie oh wie hangt er een gouden festivalbandje rond zijn of haar pols?
10: Dat is de vraag die ons de hele week in de ban houdt.

Wanneer gaat de zeldzame reuze aronskelk bloeien in de plantentuin in Meissen? Hoeveel mensen gaan er vanavond naar Harry Styles in Amsterdam? Maar vooral, wie wint hier dat gouden festivalbandje?

0: Vouwbandje.
1: Ja, en ik ruik het. Het is hier dag 2. Het is hier al iets of wat vunzig aan het worden op die camping. Camping Goud, weliswaar. Onze drie trio's die hebben hier voor het eerst een nacht doorgebracht op Camping Goud.
2: En die zijn ondertussen al goed bevriend. Ze zitten hier ook in een cirkeltje samen wat te babbelen. Daar gaan we straks verandering in brengen. Ze hebben deze nacht voor het eerst in hun tentjes geslapen. En deze ochtend waren die kletsnat. Hun kleren ook. Dus ze hebben al wat afgezien. Maar die weinig slaap, die hebben ze denk ik vooral te danken aan zichzelf.
1: Ja, grillige weersomstandigheden wel deze nacht. De zon begint af en toe ook al wel door te komen. Maar die weersomstandigheden, ja, dat draagt ook wel bij aan de epische strijd voor het Gouden Festivalbandje.
2: Het trio dat aan de hand van de opdrachten het meeste festivalbekers gaat verzamelen, die heeft morgen een groot voordeel in onze finale. En dan ontdekken we samen welk trio 2 maanden lang gratis naar de festivals gaat.
1: Ja, daar straks hebben ze ook alweer een opdracht gedaan. Noensi, dat geeft ons een tussenstand.
2: Team Ruben die staat op de eerste plaats met 9 festivalbekers. Daaronder is er een ex-eco tussen Team René en Team Pommelien. Die hebben allebei 7 bekers. Alles kan gewoon nog gebeuren dus.
1: Ja, we roepen die trio's er zo meteen ook alweer bij, want we gaan gewoon meteen door met de volgende opdracht, waarvoor we ook opnieuw een special guest hebben uitgenodigd. Iemand waarvan onze mondhoeken naar boven gaan als haar snaveltje open doet.
0: Het Gouden Festivalbandje.
3: Kijk live naar Camping Goud
0: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.

0: duurt. De zomer komt eraan. Ik voel het, ik voel het. Gert, dat is helemaal juist.
1: Studio Brussel.
2: Het gouden festivalbandje.
1: Nona en Thibault.
3: Terwijl onze drie trio's zich ondertussen voor de studio beginnen te verzamelen, hebben wij ook de eer om er de special guest bij te halen die deze opdracht zal begeleiden.
0: Ja, iemand met een trekkersrugzak aan ervaring als het gaat over radio en festivals. En ze kan babbelen met een hond met een hoed op, denk ik. Maar haar vettig koffietasje mag ze nog wel komen op...
4: Hallo!
0: Op ons bureau.
4: Ik ben hier al. Vorige nog lelijkere dingen over mij.
0: De Snoopies. Dag, hey, Pierre.
4: Dag, Snoopies. Hallo. En dank u voor de gekke verwelkoming op Camping Goud. Dus ik dacht, ik ga even kennis maken met de kandidaten. En ze waren waarheid durven of doen aan het spelen. En het was al onmiddellijk van... en jij moet dan haar kaka uit het toilet gaan halen. En jij moet dan uw borsten tonen aan iemand anders hier aanwezig. En ik vond het een leuke introductie. Dus ik gun het ze alle drie.
0: Ik wou zeggen, welkom op Camping Goud.
4: Dank u. Dus al, ik heb mezelf al welkom geheten.
0: Hoeveel goesting heb je eigenlijk zelf, Fien, in de festivals over?
4: Geen. Nee, echt geen. Ik haat het. Ik vind maar niks. Wat was dat nu voor een domme vraag, Thibaut? Ja, is dat niet van mijn gezicht af te lezen?
0: Ja, eigenlijk wel.
4: Heel veel. Alhoewel, ik ben ook niet de grootste festivalganger. Maar Rock Werchter is natuurlijk wel de aftrap van de zomer. Waarna ik in een soort hol kruip om dan gewoon te gaan uitrusten. Meer dan festivals af te schuimen en daar mijn ziel achter te laten.
0: Ja, de opdracht die jij hebt meegenomen voor onze festivaltrio's heeft ook wel te maken met jouw bezigheden op Rock Werchter.
4: Ja.
0: Wat moeten de trio's zo meteen doen?
4: Ja, ik zou natuurlijk denken, als er een hele zomer festivals worden bezocht, dan weten zij dat het essentieel is dat een artiest goed en leuk en enthousiast wordt aangekondigd op festivals. En dus ik mag sinds een paar jaar samen met Otto-Jan Ham en Stijn van de Voorde op Rock Werchter presenteren. Soms ook op de mainstage, wat de gekste ervaring is die ik ooit heb meegemaakt. En dus, beste kandidaten, mogen jullie zo meteen enkele artiesten aankondigen op ons imaginaire festival hier. Maar er zijn beperkingen of verrijkingen. Het is hoe je het zelf bekijkt. Er staan drie ratjes. Niet de knaagdieren, wel de ronde wielen om aan te draaien. En op die ratjes staat telkens een artiest die jullie draaien. Dan staat er een manier waarop jullie die artiest moeten aankondigen. Luid, zacht, gruntend, zingend, opera brengend, weet ik veel. En dan nog een woord dat zeker in de presentatie moet zitten voor de artiest.
0: Ondertussen staat team Ruben bij ons. Ruben, is dat duidelijk voor jou?
5: Het is heel duidelijk voor ons, ja.
0: Jullie zijn het eerste trio, dus jullie mogen al gaan draaien aan de ratjes.
4: Aan de ratjes. Kom maar, Anselo.
3: En we beginnen met een soort zegswijze waarop jullie moeten aankondigen. Dat kan rijmen zijn, dat kan grunten zijn, dat kan met een accentje zijn. Je mag draaien, Ruben. Ratatata, wordt aan het rat gedraaid. Wat zegt het, Ruben?
5: Grunten.
3: Weet je wat dat is, grunten?
5: Nee.
3: Dat is wat ze op Graspop Metal Meeting doen.
5: Ah, ja, ik weet wat het is.
4: Grommen,
3: voilà. Jullie mogen elkaar helpen. Dan gaan we voor een woord dat jullie moeten verwerken in jullie speech. Draai maar aan het rad. Dat is wel heel hard aan het rad gedraaid. Spannend, wat gaat het worden?
4: Maar dat is lief, die hebben elkaar echt vast.
3: Ik zie ik zie herexamen, maar het wordt de G7.
5: Yes, welgekende noot.
3: Ja, jullie hebben nog wat opzoekwerk te doen met grunten en de G7. Jullie moeten nog een artiest aankondigen natuurlijk. Draai maar aan dat rad. Welke artiest mogen jullie waar aankondigen? Artiest nummer 5. Thibaut, wat betekent dat?
0: Ik kijk in de computer, dit is artiest nummer 5. Ze hebben de artiest al herkend. Ja, Fien, waar ga jij rekening mee houden bij de aankondiging zometeen?
4: Of het vanuit de boak komt.
0: Oké, de andere twee trio's die mogen ondertussen ook al gaan draaien. En team Ruben, aan jullie is het zometeen. Dus bereid jullie allemaal voor.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: Renata, samen met Studio Brussel.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
4: Elektriciteitsnet slipt stilhandig.
5: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
6: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar hoezo?
8: Sorry, maar niet WK.
10: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.

0: En dan wordt hier druk overlegd door team Ruben.
1: Studio Brussel. Het gouden festivalbandje.
2: De volgende opdracht voor onze festivaltrio's die is hier daarnet uitgelegd door onze special guest, Fien Germijns. Fien, misschien nog eens even kort samenvatten. Wat moeten onze trio's doen?
3: Er waren ratjes aanwezig op de site om aan te draaien. Op die ratjes stonden aanwijzingen hoe zij een artiest op een groot festival zouden moeten aankondigen. Dus een manier van het aan te kondigen is bijvoorbeeld roepen, fluisteren, al opera zingend. Er moest verplicht een woord of een term in aan bod komen. En dus ja, de artiest, ze hebben telkens gehoord, artiest 6 of 11 of 12. We hebben nog geen hints gegeven, maar ze moeten zelf raden wie het is, want anders dan maak je geen kans meer op het Gouden Festivalbandje. Dan ben je het niet waard.
0: Team Ruben, ja, jullie gaan hier zo meteen beginnen. Wat waren de woorden die jullie gekregen hebben?
4: 6-7, Joe en Grunten.
0: Oké, okay, ja, want dit was inderdaad de muziek. Dat hebben jullie, verrassing, al correct herkend als Joe. Maar
3: het is grappig, want ze dachten even G7. Dat had ook heel interessant kunnen zijn, want dat is dan een of andere wereldtop dat samenkomt om gigantische problemen te bespreken.
5: Dat lag niet aan ons.
3: Dat lag aan mij. De G was wel degelijk door Nona van Brakel slecht geschreven. Het was een 6, 6, 7, meer jullie leefwereld, hè?
5: Ja.
3: Want jullie zijn 13. Oké. Okay.
0: Jongens.
3: En dus, mijn tip was, laat het vanuit een blak komen. En dan bedoel ik niet alleen het gegrunt, want dat is ook jullie opdracht, maar ook gewoon gevoelsmatig, lekker vanuit een buik. Ogen dicht, er staat een massa mensen voor u. Hoe kondigen jullie Joe aan? Laat het horen.
6: Hallo!
7: Hallo!
6: Binnen hoeveel minuten?
7: 6-7!
6: Wie komt er?
7: Joe!
8: Even een warm applaus voor Joe!
3: Als die ooit nog op het podium durft komen na deze aankondiging. Mijn felicitaties!
5: Was het sava?
3: Ik vond het eigenlijk wel goed.
0: Ik moet daar even van bekomen.
1: Het gouden festivalbandje. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Daarnet heeft team Ruben bij ons al gruntend Joe aangekondigd. Nu is het aan team Pommelien om te proberen om deze opdracht van Fingermijns tot een goed einde te brengen. Team Pommelien, wat waren de dingen die jullie gedraaid hebben?
1: Een accentje.
2: We hadden zwangergie.
3: En het woord was party tent.
0: Zwangergie aankondigen met een accent.
4: Om al in de vibes te komen. Oké, de drie dingen hebben jullie al. Nu is het natuurlijk het moment om dat ook op een gepaste manier aan te kondigen. Zijn jullie klaar?
1: Ja, we zijn er.
4: Take it away.
5: Brussel, ma vie, ik ben zwanger, Guy.
6: Voor een feestje met mij heb je niet veel nodig. Een party tint et beaucoup des amusements.
7: Rustig, tranquille, tranquille. Daar is nog veel, beaucoup de ticket.
6: Donc, stipt 6 uur radio. Bon, merci.
1: Au revoir.
8: Dit is zwanger, Guy.
4: Veel.
8: Ja. Kijk, ik zou... Ja, maar ze zijn nog druk aan het overleggen, feedback aan zichzelf aan het geven. En ik vond het accent... Allee, fantastisch. Dat is ongelooflijk goed gedaan. Maar, dames, hate it to break it to you. Jullie hebben de opdracht verkeerd begrepen. Ja, maar er stond 10.000 man voor u om zwangeregie aan te kondigen. En die ging daarna dan opkomen natuurlijk, hè? En jullie zeiden van, kom straks. Dus ja, ik neem wel mee dat jullie partytent heel goed verwerkt hebben, want dat rijmt ook op amusement. Maar ja, als zwangergie echt klaar stond in de coulissen, dan zou die van een kale reis thuis komen, denk ik.
4: Dat viel me nu ook wel op. Maar kijk, we gaan in beraad. Fien
8: beslist... Sorry, strenge jury, hè?
4: Ja, en Fien beslist straks welk trio het beste de

0: België.
1: Dat wordt bepaald door het aantal festivalbekers dat hier verdiend wordt op Camping Goud. 3 festivaltrio's die hier overnachten en opdrachten uitvoeren. En de opdracht die ze nu moeten uitvoeren wordt gegeven door onze special guest Finger Meins. Een professioneel aankondigster op festivals. En daarom moeten onze trio's bands aankondigen. De band voor Team René was...
0: Dank

0: René, daar kwamen ook nog twee voorwaarden bij. Die waren...
1: Raketijsje was ons woord en we moesten ook rijmen.
0: Oké, is dat gelukt in de voorbereiding?
2: Dat is zeker gelukt. Absoluut. Het is een prachtig stukje poëzie geworden.
0: Dan geef ik jullie spannende muziek. Steek maar van je walletje.
3: Goedemiddag, Camping Goud!
2: Ik weet dat je van het volgende houdt. Vier getalenteerde meisjes. Die durven al eens gaan zwemmen met daarna misschien raketijsjes. De zon komt er hierdoor, daar zorgen zij voor. De Pride is vorig weekend geweest en dat was voor twee van deze bandleden ook een feest. Queer, plezier, zon, zee en strand. En niet toevallig zijn ze hier nu op ons podium in het land. Blame Bread van de Beaches komt eraan, dus ga maar snel in jullie bikini staan.
3: Let's go!
4: Ja,
5: ik heb mijn bikini niet aan, dat vind ik nu plots erg jammer. Maar wervend!
2: Dank u zeer. Hard aangewerkt.
5: Heel hard. En het rijmde en het was de juiste artiest. En jullie hebben het publiek bij de nek volledig meegekregen.
1: Iedereen staat hier al te dansen. Ja. En er is nog geen muziek.
2: We zien het publiek hier ook al. Dit is ons podium, hè?
5: Ja, er zat een goede opbouw in. En mooi queer en de pride en de beach. Dat lijkt van tot roerend.
1: Er zat wat actualiteit in.
0: Inderdaad. Vind je het nu drie aankondigingen gehoord? Ja. Jij mag even een aantal minuten bezinnen.
2: Dank u.
0: Het laten marineren.
2: Ja.
0: En zometeen een winnaar aan.
2: Ik kom nog terug.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

Van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: kan je een artiest aankondigen op de festivals? Dat is de opdracht die we onze finalistentrio's hebben voorgeschoteld.
1: Studio Brussel.
2: Het gouden festivalbandje.
1: Nona en Tibo.
3: Ja, en dat klonk onheilspellend en chaotisch. Bijvoorbeeld Team Ruben, die hebben dat als volgt gedaan.
4: Hallo!
5: Hallo!
4: Binnen hoeveel minuten?
5: Zes!
4: Wie komt er?

0: Dus daar hopen we dat er geen kinderen in het publiek gaan staan. Dan was er ook nog Team Pommelien.
1: Brussel, ma vie, ik ben zwanger, Guy. Voor een feestje met mij heb je niet veel nodig. Een partytent en beaucoup d'amusement. Rustig, tranquet, tranquet. Daar is nog veel beaucoup de ticket.
0: Ja, ik weet ook niet of die de opdracht goed begrepen hadden. En tot slot was er Team René.
2: Goedemiddag, Camping Town!
3: Weet dat je van het volgende houdt. 4 getalenteerde meisjes. Die durven al eens gaan zwemmen met daarna misschien raketijsjes. De zon komt er hierdoor, daar zorgen zij voor. De Pride is vorig weekend geweest en dat was voor 2 van deze bandleden ook een feest. Queer, plezier, zon, zee en strand. En niet toevallig zijn ze hier nu op ons podium in het land. Blame Brett van de Beaches komt eraan. Dus ga maar snel in jullie bikini staan.
0: Poëzie van de bovenste plank, maar... Er moet natuurlijk een oordeel geveld worden. En dat doet onze opdrachtgeefster en expert als het gaat over aankondigingen.
4: Ah, je bedoelt hooggewaardeerde jury van vandaag.
0: Snoepie.
4: Je versprak je. Ja, en dat is heel moeilijk. Ik heb natuurlijk even in de Studio Brussel-app gekeken wat daar de tendensen zijn.
0: Ja?
4: Maar daar durf ik spreken van omkoperij. Want er zijn vele mensen die hebben gezegd... Ah, Team Pommelien, heel goed aangekondigd.
5: We hebben echt niet omgekocht.
4: Dat lijken allemaal familieleden en goede vrienden. Nee, we hebben niks gedaan, zeggen ze. Dan heb je Nele Stevens, die zegt... Team Ruben was te goed. Ja.
6: Dat is ook
4: van... Dat is geen familie, dat is gewoon een superfan. En ja, helaas hebben ze over de poëzie niks gestuurd. Maar mijn buikgevoel zal hier gevolgd worden. En ik beeld mij even in dat ik een festivalgangertje ben. Dat moet ik toegeven... Shit, ik ben jullie teamnamen vergeten. Hoe heet jij?
6: Pommelien.
4: Ah, Team Pommelien, ja, natuurlijk. Met Team Pommelien... Dat is de mensen in het duister. Zij weten niet goed wat er gaat gebeuren. Zij denken, is dit nu zwangere Guy zelf? Verkleed als 3 jonge meisjes? Ik ben in de war. En dan komt zwangere Guy, ja, chaos alom. Dan het team Ruben. Akelig. Wel heel, heel goed akelig. En ik heb het gevoel dat jullie echt uit jullie comfortzone zijn moeten komen. En dat apprecieer ik enorm. Dus daarvoor al grote dank.
7: Dank u wel.
4: Graag gedaan. En dan hebben we team René... Ja, jullie hebben iets gebracht waar festivalgangers vaak een tekort aan hebben. En dat is cultuur. Ja, maar die staan heel de dag in die zon gefrituurd, gemarineerd in de alcohol. Naar een artiest te kijken. En wat dan mooi zou kunnen zijn, is ja, mooie rijmende aankondigingen. Dus ik ben met mezelf in beraad gegaan. En ik heb beslist dat de ene beker gaat naar Team Pommelien.
5: Ja, helaas. Maar het is oké. We zijn ook content.
4: Dat de 2 bekers gaan. Naar Team Ruben. En de 3 bekers gaan naar... Ja!
5: Onze eerste winst. Oh my god.
8: De eerste win van Team René. Dat brengt hun op 10 bekers. Momenteel staan jullie op plaats 2 in de tussenstand. Ruben die staat nog bovenaan met 11 bekers. En Pommelien, jullie blijven een beetje beneden hangen met 8 bekers. Maar niet getreurd, we hebben nog een dag te gaan.
0: En dan moeten wij vooral ook een dikke merci en dankjewel zeggen tegen de expert.
4: Hooggewaardeerd jurylid.
0: Inderdaad, Vegermijs, dankjewel om langs te komen.
4: Hey, jullie bedankt om mensen blij te maken.
0: En hopelijk tot heel snel met ook nieuw radiotalent van de Grote Prijs Vegermijs. Dan hebben we toch maar even...
4: Ja, dank u.
0: Tot snel.
4: Dag.
9: Het Gouden Festivalbandje. De festivalzender.
10: Festivals à volonté.
11: Zoom met Win for Life.

0: Ondertussen zijn de tentjes van de festivaltrio's een klein beetje verzet, want er wordt hier een piano binnengerold.
1: Ja, die is voor iemand Ros. Het is niet Thibaut Christiaanse, maar voor Merel. Die komt een pianotape spelen. En daar hebben we heel veel zin in.

0: Geen probleem, wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op 14 maart.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
2: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
3: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
9: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw spannend Star Wars avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
10: Impressive.
0: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 4T Max.
11: Good shot, baby.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 5:00 een hele goede middag.
15: VRT Nieuws
14: met Selina Verbeek.
16: Protest tegen de hervorming van levensbeschouwelijke vakken. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die anders georganiseerd worden in zowel het basis- als secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Zoheldemir wil zo €100 miljoen besparen. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. Deze leerkrachten zien dat niet zitten.
17: Levensgaan draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of als meer leerlingen in één klasgroep samenzit, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
18: Bovendien zouden de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
19: Eigenlijk willen ze ons vak weg, he. Dat is uiteindelijk de bedoeling. He. Eigenlijk was het zo gezegd organisatorisch moeilijk om ons overal te zetten, maar nu wordt het nog veel erger.
16: De bezetting van de Universiteit Gent door pro-Palestijnse actievoerders is niet zonder geweld beëindigd. Al wekenlang zijn er acties en vanmorgen trokken de actievoerders het rectoraat binnen. Vanmorgen kwam de politie hardhandig tussen nadat er beschadigingen en graffiti waren aangebracht. Actievoerders hadden zich aan elkaar vastgeketend. 44 mensen zijn opgepakt, 2 agenten raakten licht gewond. In de gemeente Anderlecht in Brussel mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano. Lotfi Mostefa is voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en schepen van huisvesting voor de PS. Volgens medewerkers selecteert hij kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. En hij bepaalt ook wie welke woning krijgt. Dat blijkt uit persoonlijke berichten van de schepen die de redactie kon inkijken. De schepen reageert dat er nog altijd een controle gebeurt door het Brussels gewest bij de toekenning van elke sociale woning. De volledige reportage is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max om 9:15. In Antwerpen komt er een centrum voor jongeren uit de LGBTQ-gemeenschap. Dat heeft de stad beslist. Jongeren zullen er terecht kunnen met vragen of problemen, maar het wordt ook gewoon een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan zo'n centrum, zegt de VZW Weljong, die het centrum zal uitbouwen.
9: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+ geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
16: Waar het centrum juist zal komen en vanaf wanneer het zal opengaan is nog niet duidelijk. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Hij verloor in 3 sets van de Brit Samuel. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen neemt afscheid van de sport na dit jaar. Goffin lanceerde zijn carrière op Roland Garros in 2012. 4 jaar later haalde hij er de kwartfinale. Het was dan ook een emotioneel afscheid.
14: J'ai toujours été accueilli ici, voilà, comme
1: Comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
16: In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vannacht blijft het droog. Morgen brede opklaringen met enkele stapelwolken en tot 23 graden. De volgende dagen vaak zonnig en warm tot 28 graden dan.
14: Ondertussen zoek ik naar het verkeer en ik heb het gevonden hier in de computer. 190 kilometer file blijkbaar. Op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een half uur bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden dan naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten erbij. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook 30 minuten aanschuiven. Op de E17 vanaf Kruibeke ook een half uur. En op de E34 vanaf Melcelen ook. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Machelen. En op de buitenring 40 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Vilvoorde is de rechterrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen.
10: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
13: Studio Brussel.
15: Het Gouden Festivalbandje.
13: Live van op Camping Goud.
15: Nona en Thibault.
14: En wij hebben bezoek op Camping Goud. Hoog bezoek zelfs.
20: Leven de Feeks, leven Merel, leven de Pianotape.

0: Het leven in het algemeen, maar ook het leven op Camping Goud kabbelt rustig verder. Onze finalisten die mogen even in een stoeltje gaan uitrusten. Maar hier gaat het gewoon verder. Opdracht voor de finalisten op dit moment, maar wel muziek liever om de strijd hier even te verwerken.
1: Veel van mijn favoriete artiesten zijn Ros, Vrouwtje bijvoorbeeld en Equal Idiots. Maar de allersympathiekste, sorry Thibaut, luistert volgens mij nog altijd naar de naam Merel. Dag Merel.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het?
2: Goed. Heel goed.
1: Je straalt.
2: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel leuk om hier te zijn. Normaal nodigen wij jou dan uit in alle luxe van de VRT-toren hier achter ons. Nu nodigen we jou uit op een camping.
2: Ja, maar in het groen, dat is toch gewoon gezellig. In de natuur, lekker buiten.
0: Ja, wat vind je er eigenlijk van de camping?
2: Ja, ik vind het, we hebben hier lekker gechilled. We zijn spelletjes aan het spelen. Ik vind het hartstikke gezellig hier.
0: Heb je eigenlijk ook weet van de grote prijs die hiervan afhangt voor onze jongeren daar?
2: Ja, ik weet het. Er staat echt wat op het spel.
0: Twee maanden lang naar alle festivals gaan. Ik vraag me dan ook af, wat voor festivalganger is Merel zelf eigenlijk?
2: Ja, ik ben wel altijd, als ik naar festivals ga, dan ga ik er gewoon helemaal voor. Dus ik ga altijd een dag eerder en ook een dag later weg. Voor echt die full experience.
0: Ja?
2: Ik slaap in een tent. Ik douche niet. Meestal, de laatste jaren weer wel. Maar in mijn eerste festivaljaren niet gedoucht. En ik ga in het boekje wel omcirkelen waar ik naartoe wil en zo.
0: Okay.
2: Ja, ik ben wel een echte.
0: Oké, die hard. Ja. Heb jij dan eigenlijk ook tips voor de festivaltrio's? Mochten zij twee maanden lang naar elk festival gaan?
2: Ik zou zeggen, neem ORS mee. Dat is zo'n zakje poeder. Ook neem drugs mee. In een pindakaaspot. Pindakaaspot. Nee hoor, geen drugs. Zo'n zakje ORS, dat doe je dan in water en dat lost dan op. En dat gaat tegen uitdroging. Dus als je een avond veel gezopen hebt en je neemt die volgende, je gaat voordat je gaat slapen, neem je zo ORS met water. Dat is echt super.
0: Gouden tip.
2: Oordopjes mee, ook voor het slapen. Nou ja, god, ik hoef het ze denk ik niet te vertellen.
1: Waar gaan de winnaars van ons gouden festivalbandje jou zien deze zomer? Waar treed je op?
2: In België alleen op Pukkelpop dit jaar.
0: Oké.
2: Okay. Ja, echt zeer exclusief.
0: Ja.
2: Ja, heel
1: cool. Vast. Ook Best Kept Secret, daar mogen zij ook naar.
2: Oh, leuk.
1: Nederland.
2: Op Best Kept... Ja!
1: We hebben er al heel veel
2: Best Kept Secret ga ik vrijdag spelen met mijn band. Maar zaterdag ga ik mijn allereerste DJ-gig ooit doen.
1: Ik ben heel benieuwd naar jouw nieuwe shows, Merel. Want we mogen jou sinds kort een fakes noemen. Want
2: jij
1: je hebt een nieuw album, Leven de Fakes. Een nieuw hoofdstuk voor Merel ook wel echt, hè?
2: Ja.
1: Mag ik dat zeggen?
2: Ja, dat voelt wel zo. Het is wel echt zo'n heel fris album. En ik ben er gewoon heel erg blij mee met deze era.
1: Ik ben fan van het nummer Baby.

0: voor de beginners, waar gaat Baby over?
1: Baby gaat over alle gedachten die ik heb en alle twijfels die ik voel, alle angsten. Als ik denk aan, wil ik een kind of niet?
0: Valid. Ik denk dat veel mensen daar eigenlijk mee zitten.
2: Zeker een heel persoonlijk nummer dat je ook voor ons heel persoonlijk gemaakt hebt.
3: Pianotapes.
2: In de vorm van een pianotape. Merel, we hebben daar straks voor de eerste keer ooit misschien onze paarse piano naar buiten gerold voor jou. Je hebt een pianotape opgenomen van het nummer Baby. Hoe was dat voor jou zelf eigenlijk?
1: Ik vond het heel bijzonder om te doen, omdat ik heb de tekst van het liedje namelijk in de productie best wel tegengekleurd. Best wel een stevige rockproductie wel eronder gezet. Omdat ik het niet zo'n... Ik wilde gewoon niet een soort zijige liedje maken. En ik merkte nu het op piano deden, kwam opeens die emotie veel meer in dat liedje. Wat eigenlijk ook heel erg in die tekst zit. Dus het werd voor mij gewoon... alsof het liedje gewoon even uitgekleed werd. En zo, dit is eigenlijk de kern.
2: Vergissen wij ons als wij denken dat dat een van de eerste keer is dat we Merel zo enkel met een piano horen?
1: Ik denk dat het de eerste keer is,
2: Oké. Een primeur eigenlijk voor de Studio Brussel.
1: Ja, dat denk ik wel eigenlijk, ja.
2: Ik stel voor dat we zo meteen nog verder babbelen, maar dat we gewoon eerst gaan luisteren naar de pianotape van Baby. Laat vooral ook weten in de app van Studio Brussel wat je ervan vindt.
3: Pianotapes.
4: Studio Brussel.

in het leven. Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen.

0: Baby van Merel live hier op onze piano bij de Pianotapes. Ja, Merel, mag ik zelf al even zeggen dat ik het prachtig vond?
1: Natuurlijk mag je dat zeggen.
0: En ik ben niet de enige blijkbaar, want de app van Studio Brussel zijn heel veel enthousiaste mensen, zoals Rudolf, die zegt, wauw, heel mooi. Audrey van Massenhoven uit Oostende zegt, amai, I feel you, Merel. Zita Helleputte, die zegt, de pianoversie van Baby is echt prachtig, maar deze pianotapes zijn eigenlijk altijd magnifiek. Tim Bijloos, die laat weten, Merel, je bent een zangtalent met zalige teksten. Deze pianotape is echt zeer straf. En Raymond de Graaf, die laat ook nog weten, het komt heel intens over, maar het is zo mooi gedaan.
1: Oh, thanks. Mag ik ook nog even een shout-out naar Wieteke? Wieteke Wijten, die deed de piano en de backing vocals.
0: Bij deze, shout-out!
2: Misschien een idee om die piano eens mee te nemen, Merel? Of denk je, dat is toch iets te ver van waar ik vandaan kom?
1: Nee, ja, ik wil gewoon met deze plaat wil ik gewoon rocken. Ik wil gewoon gaan. Ik vind het heel leuk om dat hier te doen. Misschien ooit, ik weet niet, dat ik ooit een keer een pianotour doe of zo. Maar ik zit nu nog wel echt in mijn fase dat ik gewoon over dat podium wil rollen en gewoon hard wil gaan.
2: Hoe gaan jouw nieuwe shows eruit zien? Want ik heb op jouw Instagram al een paar previews gezien van andere shows die je gespeeld hebt. Het is echt wel iets dat ik nog nooit gezien heb. Voor mensen die het nog niet gezien hebben, wat mogen we verwachten deze zomer ook?
1: Nou, ik neem een geweldige band mee en een geweldige lichtshow. En ik ben waanzinnige outfits zijn we aan het maken. En verder ga ik gewoon proberen die liedjes zo goed mogelijk te performen. En de liedjes die vragen dat ook heel erg. Dus dat vind ik heel nice. Dat het vraagt voor mij een soort ander soort energie dan gewoon een soort vrijblijvendheid. Ja, ik weet niet. Er zit geen vrijblijvendheid meer in. Er zit gewoon veel meer emotie in die liedjes. Veel meer overtuigingskracht. Dus ik ga gewoon als de fakes die ik ben, ga ik jullie allemaal kapot maken.
0: En dat is hetgeen wat wij willen.
1: En dat willen jullie toch?
0: Sowieso. We gaan het meemaken. We gaan ons laten kapot maken door jouw Merel op Pukkel. Op bijvoorbeeld al, of tijdens je DJ-set op Best Kept Secret. Heel erg bedankt om langs te komen, om die pianotape te spelen. En vooral een hele fijne festivalzomer en veel succes ook met de nieuwe plaat.
1: Super lief, dankjewel.

0: Pop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de

0: is misschien moeilijk om er al aan te denken met de festivalzomer die hier voor de voeten ligt, maar we willen je toch al even meenemen naar de tijd waar je de voeten met pantoffeltjes moet gaan verwarmen.
1: De warmste week.
0: Want de warmste week komt er binnenkort. Ergens in de verre toekomst komt hij er wel aan. Maar ken je thema eigenlijk al van dit jaar?
2: Zo niet, spits je oren, want het is een thema waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Ze hebben het deze ochtend aangekondigd. Het is een thema waar iedereen wel iets bij voelt en waar iedereen ook wel iemand kent die erdoor geraakt wordt, denk ik.
0: Dit jaar gaan wij vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Voor een kleuter die wacht op pleegzorg bijvoorbeeld. Er staan nu al meer dan 1000 mensen op die wachtlijst.
0: Of voor een oude buurman bijvoorbeeld die niet alleen kan blijven wonen, maar geen oplossing heeft.
2: Of voor een vrouw die wil vluchten voor geweld in haar huis. 1 op 3 vrouwen krijgt ooit te maken met partnergeweld. Dat is zot.
0: Ja, en zo kunnen we nog heel veel situaties bedenken natuurlijk. Er zijn heel veel Vlamingen en Brusselaars die geen warme thuis hebben om naartoe te gaan. En daar willen we toch wel echt de handen voor in elkaar slaan. Wij gaan dat doen, samen met jullie, onze luisteraars natuurlijk. Maar er zijn ook al 3 ambassadeurs die het mooie woord verspreiden. Dat zijn
2: Hakim Chattar, Maureen van Herbergen en Wannes Lacroix. Zij kwamen deze ochtend langs bij Eva en Dries. Hakim die vertelde daar dat hij uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het thema dit jaar is.
3: Als vader wil ik sowieso zorgen dat ik altijd een warme nest kan bieden aan mijn kinderen. Ik ben zelf gelukkig opgegroeid in een warm nest, maar het was niet altijd heel makkelijk of zo. De omgeving waarin we leefden was niet echt evident om daar zorgeloos in op te groeien. Maar we hadden wel een safe haven. En dat was denk ik voor mij, als ik daar nu op terugkijk, heel belangrijk om thuis te komen bij een warm nest en u daar ook veilig te voelen.
0: Ja, en dat warme nest dat zo veilig voelt, dat zo belangrijk is, daar willen we dit jaar dus voor vlammen. Dat zegt ook Maureen.
4: Ja, we willen net heel veel warmte creëren dit jaar met de warmste week. Een warme thuis is iets. Je moet dat aan niemand uitleggen. Ieder van ons wil dat graag. Het zou een basisrecht moeten zijn. Ieder wil een plekje voor zichzelf waar je tot rust kan komen, waar het veilig is en waar je gewoon lekker jezelf kan zijn.
0: Maureen zegt het dus, een veilig thuis, een warme thuis, in welke vorm dan ook.
2: Als dit thema jou prikkelt en je denkt, tja, ik heb wel iets wat daarbij kan helpen, een project waar we samen voor kunnen vlammen, dan kan je vanaf vandaag jouw project indienen via dewarmsteweek.be.
0: En dan zorgen wij met heel Vlaanderen en Brussel er hopelijk ook voor dat dat project gerealiseerd kan worden.
5: Check alle info op dewarmsteweek.be.
0: En deze week nog in de Ancienne Belgique, Sienna Spyro. De nieuwe sensatie, zullen we zeggen. Material Lover, goedemiddag.

0: Nou, ja, ik wil even aan de weergoden iets vragen. Kunnen jullie beslissen wat jullie gaan doen? Wordt het regen of wordt het zonneschijn? Want wij staan hier buiten uit te zenden op de camping. Camping Goud. En dat is gewoon wel lastig, omdat we hier staan in een caravan met dan 3 festivaltrio's die aan het kamperen zijn, natuurlijk voor dat gouden festivalbandje. Maar ondertussen gaat de wereld gewoon verder.
1: Ja, ik heb dat gezien op Instagram. Fraukje, die heeft een 2e album aangekondigd. En daar word ik super, super, super blij van. Kijk je naar mij, gaat het heten.
0: Ja,
1: het komt.
0: Ah, zo gaat het heten. Ik was ook naar jou aan het kijken, natuurlijk.
1: Thibaut, je bent zo een vadermoppenmens. Maar bon. Het gaat Kijk je naar mij heten. De artwork is superleuk. Het is echt zij in een soort kikkerpak. Super Gen Z, zoals Fraukje ook is. Het komt uit op 2 oktober. Jaar na jaar kennen we al van die plaats. En dan tel ik af naar 2 oktober, dag na dag.

0: Concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree Live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Elisa Was Here, unieke vakantie.

0: Ja, ondertussen strijden onze drie finalisten trio's al 2 dagen. Ze zijn opdrachten aan het uitvoeren en ze moeten zoveel mogelijk festivalbekers verzamelen. Degene met de meeste festivalbekers, ja, die krijgt in de grote finale, joh, morgen een aanzienlijk voordeel. Maar welke opdrachten hebben ze ondertussen al zo wat moeten doen? Ja, ze hebben bijvoorbeeld met een tent moeten gooien, zeg maar, smijten. Zoals ze dat op de festivalcampings ook zouden doen. Het was team Ruben die die opdracht het best heeft uitgevoerd. Dat leverde hen toen al 3 festivalbekers op.
1: De trio's die moesten ook hun creatieve skills gebruiken om de beste festivalsnack te bouwen. En Arno de Kit die ging die dan beoordelen.
2: Het is een beetje festival vibes. Je hebt een podium met een beekman erop. Ik zal mezelf noemen. En een vol publiek. Cocktailsaus.
3: ASMR. Sorry, het smaakt echt keigoed.
1: Hij was goed aan het smakken en daarvoor kreeg Pommelien 3 festivalbekers met een originele DJ-tafel uit frituursnacks.
0: En vandaag zijn ze dan de dag gestart met krat stapelen. Ja, als je gewoon Nederlands kent, dat is gewoon het stapelen van kratten op elkaar. Degene die binnen de 5 minuten de hoogst mogelijke toren had gebouwd en er zelf ging opstaan, kreeg dan de meeste festivalbekers. Dat was spectaculair, maar je moet eigenlijk vooral de beelden zien.
4: Het is nog maar 2 minuten. Ik zou nog 1 bak en anders komt er niet.
0: Want dat is eigenlijk gewoon overleggen hoeveel kratten er op elkaar gestapeld gaan worden. In ieder geval, hoe gaat het met de teamkapiteins? Is iets wat ik mij afvraag. Dag Ruben, dag René, dag Pommelien.
1: Hallo.
0: Nu klinken jullie heel

0: rustig. Terwijl wij zo goed weten dat dat absoluut niet het geval is hier.
1: We zijn een beetje gekalmeerd. Beetje.
2: Ja, aan mijn stem te horen zijn we gisteren iets te los gegaan bij de karaoke. Maar het was wel echt een super toffe avond.
1: Morgen spelen we de grote finale. Dan weten we wie er dit weekend al ook naar een festival gaat. Extreme Outdoor. Hebben jullie zenuwen voor die finale? Wat verwachten jullie?
3: Ik heb enorm veel stress, omdat we niet weten wat er ons te wachten staat natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat... Ja, we gaan er alles aan doen om te winnen, maar... May the best win.
0: Zeg, zouden jullie durven zeggen van... Ja, eigenlijk zou het wel van pas komen als we wat aanmoedigingen kregen.
2: Sowieso. Absoluut.
0: Ja?
3: Ik zou dat leuk vinden,
0: ja. Zou dat tof zijn? Ja. Als wij zo wat mensen zouden inhuren die dan zeggen... Go, team Pommelien.
2: Publiek.
0: Ja. We hebben daarvoor gezorgd. We hebben iemand die jou wil aanmoedigen, Pommelien.
4: Hallo, uw oudste zus hier, Romy. Oh. Wie had dat kunnen denken dat jij met je heze stem ooit op de radio zou komen? Hey, maar wel lekker zwoel, hè? Lekker bezig. Het voelt ook alsof ik een beetje meestrijd, terwijl ik heb er absoluut niks mee te maken. Maar dat zussengevoel dat even boven komt, denk ik.
1: Wat denk je, Pommelien?
2: Schattig, hè? Oh, ja, mijn heze stem is nu wel heel accuraat. Ja, sorry.
1: René, we hebben ook een boodschap voor jou, van jou. Lief, René.
2: Ja, klopt.
5: Hello, girl.
6: Hello, boy.
7: Mijn naam is René Varewijn.
5: En mijn naam is Joy Janssens.
8: Wij zijn hier vandaag voor Team René.
7: Ja, en dan bedoel ik niet mezelf, maar René Meuris, mijn liefje.
8: Ja.
7: En Kate, uiteraard, en Amanda.
8: Voilà, wij willen jullie een hart onder de riem steken. Jullie gaan dat gouden festivalbandje mee naar huis nemen.
7: Inderdaad, en anders komt er niet meer binnen thuis.
8: Voilà, dat is gesproken.
7: Ah.
8: Allee, veel succes.
0: Dat zijn Lief en Vriend die dan jou aanmoedigen, René. Maar Ruben, jou zijn we absoluut niet vergeten. Jij gaf als eerste aan, ik kan wel wat aanmoedigingen gebruiken. Die hebben wij ontvangen.
9: Hey, Nuna en Thibaut, Michael hier. Ik heb een kleine boodschap voor Ruben en de Gouden Kloters. Ik heb gezien dat jullie heel goed bezig zijn. Dus ik zou zeggen, maak ons trots. De groetjes aan iedereen. En misschien nog een kleine tip voor Nuna en Thibaut. Let een beetje op met de hoeveelheid alcohol die Ruben daar drinkt. Want zijn dance moves zijn echt niet om aan te zien.
0: Jouw dance moves? Ruben, wat moeten wij daarover weten?
3: Ik hou ze verborgen, denk ik, want ze zijn niet zo heel goed.
0: Vanaf nu is het alleen nog maar fruitsap en platwater dat jullie te drinken krijgen. Maar heel veel plezier nog op jullie laatste avond hier op Camping Goud. En vooral ook heel veel succes morgen, want de tussenstand op dit moment...
1: Team Ruben, jij staat aan de leiding met 11 bekers. Daarnet onder Team René met 10 bekers en 8 bekers voor Team Pommelien. Maar alles kan morgen dus nog veranderen.
0: Succes, hè, mannen.
2: Dank je wel.
10: Wie gaat deze zomer elk weekend naar een festival?
11: Met het Gouden Festivalbandje.
10: Studio Brussel.
11: De festivalzender.
12: Festivals à volonté.
13: Deze zomer. Met Win for Life.

0: 21 Pilots deze zomer op Rock Werchter. Ik ben daarbij, maar waar ik ook bij ben zijn alle optredens van Alice May. Want die speelt ook nog heel veel deze zomer.
1: Ja, we gaan haar wel tegenkomen op wat festivals. En daar gaan wij ons gouden trio dan ook naartoe sturen. Morgen spelen we de grote finale.

0: belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, die zijn van de Rafblaadbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Goedenavond, 6 uur, VRT Nieuws met Melina Verbeek.
2: Er was een actie tegen de hervorming van godsdienst en zedeleer. In Brussel hebben zo'n 250 leerkrachten geprotesteerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het basis- en secundair onderwijs. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden ook anders georganiseerd. Koen van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijsvakbond ziet dat niet zitten.
12: In het besluit zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van eenzelfde graad in de verschillende onderwijsniveaus, ASO, TSO, KSO en BSO, samenzit in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
2: Vlaams minister van Onderwijs, Joël Demir, wil €100 miljoen besparen met de hervorming. Verschillende Europese landen, waaronder ook ons land, vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden van gevangengenomen activisten. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door Israël. Ze waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza. Veerle de Vos, wat zie je op die beelden?
13: Wel, op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
2: In de gemeente Anderlecht in Brussel mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano. Lotfi Mostefa is voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en schepen van huisvesting voor de PS. Volgens medewerkers selecteert hij kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. En hij bepaalt ook wie welke woning krijgt. Dat blijkt uit persoonlijke berichten van de schepen die de redactie kon inkijken. De schepen reageert dat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest bij de toekenning van elke sociale woning. De volledige reportage is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max om 9:15. De VRT heeft het onderzoek De Foto van Vlaanderen vrijgegeven. Over de studie was veel te doen omdat de VRT volgens sommige cijfers bewust weggelaten zou hebben over de herkomst van jongeren. Dat klopt niet, zegt minister van Media Siltje van Achter in het Vlaams parlement, waarvan middag ook vragen gesteld zijn over die studie. Ze roept de VRT wel op om transparant te zijn.
14: Ik hoop dat de VRT daar ook echt lessen uit trekt. Hè, van als je inderdaad met zo'n zaken komt, als je zelf uitpakt met een grote studie en ze dan niet publiceert, ja, denk daar dan eens over na, van wat geeft dat, wat heb je te verbergen? En dat geeft dan een soort van wantrouwen dat niet nodig is. Dus ik hoop dat er daar gewoon ook echt lessen worden uitgetrokken voor de toekomst.
2: En in de wielerronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 11e rit gewonnen. Hij versloeg de Spanjaard Enric Mas in een sprint met 2. Het is al de 3e keer dat Narváez een rit wint in deze Giro. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. In het oosten kan er nog een bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen krijgen we brede opklaringen met enkele stapelwolken en tot 23 graden. De volgende dagen vaak zonnig en warm tot 28 graden dan.
10: Er staat een half uur file op de E17 richting Gent tussen Beervelde en Gentbrugge door een ongeval met een vrachtwagen. De linker- en middenrijstrook zijn er dicht. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Ook 20 op de E19 vanaf Kleine Bareel. Een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. En ook 20 op de E34 vanaf Melcelen. Op de E19 naar Breda is bij Kleine Bareel de spitsstrook afgesloten door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel vertraag je 40 minuten tussen Strombeek en Machelen. En op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jeppe.
15: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
16: Your mind.
17: Out of office.
18: Bert van Steenbergen.
10: Een wisselvallige woensdag vraagt om een plezante playlist. Dat regel ik voor jou met de jeugd van tegenwoordig, Wet Like en uw Casso en Ray.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

als ik jou Prana geef. Sowieso een mooi cadeau, toch? Dat is als een goed begin van de avond wel, die Prana. Zometeen speel ik het leukste en ook vervelendste nummer van de wereld om te horen wanneer je naam Bert is. Je gaat het zometeen snappen na die aanstekelijke manche toe.

0: Jan Paap van Oosterwil dat je van alles met zijn hart doet. Ik ga je zoveel niet vragen. Ik vraag je wel één iets. Een heel goed nummer.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Ritwonder.
0: Een nummer dat zo goed is dat het eigenlijk voor jou altijd het perfecte nummer is om jou een boost te geven wanneer het nodig is. Zo aan het einde van de dag, zoals nu, iets na 6, lastige dag misschien geweest en je moet nog aan de avond beginnen. Wel, dan kies je misschien altijd dat ene nummer waarvan je weet, op een paar minuten tijd geeft het mij dat zo'n boost en de nodige energie om aan de avond te beginnen. Dat nummer is jouw Van Ritwonder. En ik wil het graag voor je spelen. Dus stuur dat nummer in de app van Studio Brussel. Dat nummer dat jou altijd de nodige boost geeft om aan de avond te beginnen.
2: Out of office.
0: En met dit nummer ben je nu al klaar voor die zomerse temperaturen. Dit is de sound van Maluji met Sam Harper. I feel the love.

0: concert. Pure Devotion World Tour. Het elektronische duo komt naar België. Met nieuwe muziek en al hun hits. Op 10 november in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Over Mono live. Samen met Studio Brussel.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Studio Brussel.

0: Ja, de nummers van Summer zitten intussen toch ook al goed in iedereen's hoofd, denk ik. En dat is nodig, want deze zomer gaat hier zijn in ons land.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Ritwonder.
0: Goedenavond, Ann.
3: Goedenavond, Bert.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze woensdag?
3: Ik geef deze woensdag een 8. Want het begon slecht, maar de zon komt erdoor en het mooie weer komt er terug aan.
0: Wacht, ik moet even zien. Ja, ik moest even naar het raam kijken. Oké, in Brussel komt er ook wat zon door. Waar zit jij?
3: In Gent.
0: Oké, dat is toch al een behoorlijke afstand met twee plaatsen waar de zon er terug doorkomt. En dat belooft voor de avond. Dan vind ik het fijn dat je daar een 8 op 10 voor geeft voor deze dag. Dat is mooi. Kan alleen maar beter worden met de juiste muziek. Wat is jouw One Rit Wonder?
3: Dat is Charlotte Witte met The Age of Love. Omdat het een instant ik word wakker nummer is. Ik word wakker, ik wil dansen, ik leef.
0: Ja, gebruik je dat nummer dan ook 's ochtends als wekker?
3: Nee, maar van zodra ik het hoor, is het een wekker.
0: Ja,
3: dus is het een wekker?
0: Ja. Ja. Ik snap het. Ja, instant wakker, maar het hoeft niet per se het nummer te zijn waar je echt wakker mee wordt 's ochtends. Dat is misschien ook een beetje te intens.
3: Ja, maar als ik het hoor, voel ik direct dat ik leef.
0: Oké, okay, je gaat nu ook weer voelen dat je leeft, die vernieuwde versie van een classic en een nummer waar we als Belgen ook trots op moeten zijn natuurlijk. Ann, geniet ervan,
3: ja,
0: en een fijne avond nog ook.
3: Voor jou ook, fijne avond.

0: beetje energie om die woensdagavond in te gaan. Sowieso wel welgekomen, denk ik. Loot and Down Under.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Goedenavond, Elena.
3: Hallo, goedenavond.
0: Het is woensdagavond, dat is al een beetje halverwege de week. Dan kan je misschien de balans al wat opmaken. Is dit een goede of een minder goede week bij jou?
3: Voor mij is dit vooral een blokweek.
0: Oh, sorry dat ik het heb gevraagd. Hoe gaat het met blokken?
3: Geen probleem. Goed, het verloopt heel vlot en ik heb er goede moed in.
0: Oké, dus eigenlijk niks aan de hand. Geen stress. Komt wel goed.
3: Ja, maar de stress begint wel al een beetje te komen.
0: Wanneer zijn de eerste examens?
3: Mijn eerste examen is op 4 juni, dus ik heb nog tijd.
0: Ja, wacht in 4 juni, ik ga even de kalender open doen. Dat is over 2 weken, safa. Kom aan, Elena.
3: Ja, ik heb nog veel tijd. Hey. Dank je wel.
0: Iedereen van Studio Brussel staat mee achter jou en is voor jou aan het duimen, goed?
3: Ja, super, dank je wel.
0: Oké, voilà. Zet je dan muziek op tijdens het studeren?
3: Ik zet meestal achtergrondmuziek op.
0: Ja. Oké, ik kon dat vroeger echt niet. Als ik nog studeerde, muziek tijdens het studeren, dat ging niet voor mijn brein.
3: Ik vind dat makkelijker, omdat ik dan meer geconcentreerder bezig ben met studeren. En het is een manier die mij wel echt helpt.
0: Goed, ja. Het kan wel zijn natuurlijk, als je dan de hele tijd muziek opzet, dat het in je hoofd blijft steken, in plaats van misschien de leerstof. Dus welk nummer krijg jij niet uit je hoofd?
3: Een liedje van Billie Eilish, genaamd Birds of a Feather.
0: Ja, een prachtnummer. Spreek ik met een zeer grote fan van Billie Eilish mogelijk?
3: Ik ben een enorm grote fan van Billie Eilish.
0: Ja, dan staat dat de hele tijd op wellicht.
3: Echt 24-7 staat die muziek te draaien.
0: Ik snap het helemaal en ik ga ervan uit dat jij onlangs ook naar die concertfilm van Billie bent gaan kijken.
3: Ik ben inderdaad met mijn zus gaan kijken en deze zondag ga ik nog eens gaan kijken met mijn zus naar de cinema.
0: Maar nog eens, je hebt groot gelijk dat je nog een tweede keer gaat. Ik ben ook al geweest en ja, kan je omschrijven wat voor een ervaring dat is? Want het is ook in 3D.
3: Ja, dat is echt een fantastische ervaring. Je hebt echt het gevoel dat je er zelf bent, dat je naast Billie Eilish staat en ik vind dat gewoon echt magnifiek.
0: Ja, ik wens je veel plezier dit weekend als je nog eens gaat. Dat is een goede afwisseling tussen het blokken eigenlijk ook, hè?
3: Ja, inderdaad. Het is iets super tof als activiteit.
0: Wel, ik wens je daar veel plezier, Elena. En vooral nog veel succes met blokken en de examens.
3: Dankjewel. Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

bijna 7 uur. Thomas is er zo met Radar. Ik stuur jou zijn de richting uit met beats van Fred Again en ook Ketama. Want Fred Again is intussen een grote naam over de hele wereld. Ketama nog iets minder.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieven Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op domein Tuijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
8: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
7: Dat is goed vastgezet, hè?
8: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
7: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
8: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
7: Ja.
9: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
12: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 7:00, goeie avond.
18: VRT Nieuws.
17: Met Lina Verbeek.
19: Boze reacties op de aanpak van activisten in Israël. Verschillende Europese landen, waaronder ook ons land, vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden van gevangengenomen activisten. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur ook op het matje. De activisten zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door Israël. Ze waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza. Veerle de Vos, wat is er op die beelden te zien?
20: Wel, op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
19: De rechter in Kortgeding geeft de Universiteit Gent toestemming om ook de resterende bezetters uit het UFO-gebouw te verwijderen. Eerder vandaag werd een bezetting van het rectoraat door de politie beëindigd. Volgens de activisten gebeurde dat hardhandig. Het is nog niet duidelijk of de pro-Palestijnse activisten vrijwillig zullen vertrekken uit het andere gebouw. De Russische president Poetin heeft zijn staatsbezoek aan China afgerond. Amper een week geleden was de Amerikaanse president Trump nog op bezoek in China. Presidenten Poetin en Xi benadrukten hun lange vriendschap en de bijzondere band tussen de twee landen. Er werden ook meer handelsdeals gesloten dan met de VS vorige week over de invoer van kritieke mineralen, technologische samenwerking en energie. Maar over de nieuwe aangekondigde gaspijplijn van Rusland naar China is er nog geen definitief akkoord getekend. En het graspollenseizoen is gestart, dat zegt Gezondheidsinstituut Cienzano. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen. Het is de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Je kan de hinder wel proberen te verminderen, zegt Cienzano.
21: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips. Gelijk zonnebril dragen, om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen. Of binnenruimtes verluchten net na een regenbui of helemaal in de ochtend, wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
19: Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. Het blijft droog vannacht. Morgen kans op ochtendgrijs. Daarna brede opklaringen met wat stapelwolken en tot 23 graden. Vanaf vrijdag vaak zonnig en warm.
22: Update jezelf.
23: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
24: Studio Brussel.
5: Joe from Idols.
6: I'm Charlie XCX.
15: Hi, I'm Jamie XX.
18: Wij zijn Kaat van Stralen.
23: Hi, this is Fontaines DC.
24: Ik ben Evie de Visser.
25: What's up, it's Gies.
26: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
27: We're listening to Radar.
28: Radar.
29: Thomas Michiels.
30: Goedenavond, je kan geen betere plek bedenken dan hier om je avond in te zetten. Tot 9 uur trakteer ik met de beste muziek. We starten met Taxes van Gies.
31: Je luistert naar
32: Studio Brussel.
33: Life is music.

0: vaste klanten in je playlist Geese. Dat is zo een stelletje twintigers dat ons deze zomer nog eens komt bezoeken op Pukkelpop. We zijn goed vertrokken in deze radar. Maar was jij er al bij op Rock Werchter 2 jaar geleden? Die fanclub van Vrouwtje bedoel ik. Ja, ik stel zo een vraag uit het oog gewis. Ik heb je gepakt in snelheid. We hebben het over Vrouwtje. Ze heeft toen een stampvolle barn helemaal plat gespeeld. 2 jaar geleden met haar debuutplaat Noodzakelijk Verdriet. Daarmee sloeg ze ons keihard aan de haak en ze heeft eigenlijk nooit meer gelost, laat ons eerlijk zijn. Vorig jaar deed Vrouwtje er dan nog eens een schepje bovenop, een dikke schep zeg maar. En ze stak samen met Estien onze hartjes in brand. Twee Nederlandse popkoningen die elkaar nog eens versterken ook. Ze maakten samen een EP. Frok en Steen. En ze verkochten daar 2 keer de Ziggo Dome in Amsterdam mee uit. Maar ze kwamen ook naar ons land. 2 keer een volle AB in Brussel. Moet je maar doen als 2 jonge Nederlandse artiesten. En als je denkt dat Vrouwtje dit jaar dan eens een beetje rustiger aan zou doen, dan ben je ook weer goed mis. Want ze komt dit jaar met een nieuw album. Dit jaar dus nog, hè, in 2026. Ze reigt die releases dus eigenlijk aan elkaar. De Kijkje naar mij era begint nu, posten ze op Instagram. Vrouwtje heeft dus 2 jaar in alle stilte aan die nieuwe songs gewerkt. Voor zichzelf. En op 2 oktober staan die netjes gebrand op een nieuwe langspeler. 2 nummers kennen we al. Jaar na jaar dropten ze 2 weken geleden nog maar. En ook Iedereen gaat vreemd is wel een veelbelovende voorbode voor haar nieuwste plaat. Vrouwtje, Vrouwtje, Vrouwtje toch. Het wordt jaar na jaar beter en beter. Maar Iedereen gaat vreemd, daar moeten we ons ja, soms iets langer vragen bij stellen.
1: Studio Brussel. Radar. Studio Brussel.
0: Of gewoon goed luisteren naar de tekst, dan weten we misschien wat ze bedoelt. Nieuwe release is alleszins een feit dit jaar.

0: elektrische gitaren van Florence Road. Wat een plezier om die bijna iedere dag in de playlist van Radar te hebben. En te weten dat een van de gitaristes van Florence Road pas tijdens COVID is begonnen met gitaar leren spelen. En nu staan ze al op dat niveau. Ze komen naar ons land, naar Rockwerchter, op zaterdag 4 juli. Net als Romy trouwens. Die komt met DXX haar comeback maken een dagje vroeger op 3 juli. Dit is Romy.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Met een duidelijke boodschap. Love who you love.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad.

0: manutan.be.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, zie je even niet.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Studio Brussel.

0: absolute power van de Lamborghini Girls. Cult of Celebrity, hun allernieuwste.
1: De warmste week.
0: Na die grijze, natte dagen begint het zonnetje er eindelijk weer terug door te komen. En nog een klein beetje. We krijgen een hele week volle zon en 30 graden. Weekje bakken in een lichtstoel of met een barbecue erbij. Het kan allemaal. Ik hoor je al plannen smeden tot hier in de radiostudio. Doe maar. Avolonté, we hebben er lang genoeg weer op moeten wachten. Het goede weer is daar eindelijk. Dan mag het al eens met alles erop en eraan zijn. Maar de allerwarmste week van het jaar, die valt in december. Dat weet je ondertussen. Misschien was je er al eens bij. In Brugge of in Genk, die afgelopen editie. Dan weet je dat de warmste week gelijk staat voor duizenden hartverwarmende acties. Misschien heb je er zelf ook al wel eens zo eentje opgezet. Veel centjes die worden ingezameld. Vorig jaar bracht de warmste week maar liefst meer dan 9 miljoen euro op. En dit jaar gaan we dat opnieuw proberen in Mechelen. Het thema van dit jaar werd vandaag bekendgemaakt. Een warme thuis voor iedereen. Want iedereen verdient een plek waar liefde, respect en veiligheid vanzelfsprekend zijn. En zo is dat maar. Wannes Lacroix, Maureen van Herbergen en Hakim Chattar die zetten hun schouders mee onder het project als ambassadeurs. Word jij ook geprikkeld? En wil jij je steentje bijdragen voor de warmste week? Dan kan dat al. Vanaf vandaag. Registreer jouw project via dewarmsteweek.be en vlam mee. Voor een warme thuis voor iedereen. Mechelen, better be ready trouwens. Want de warmste week staat ieder jaar ook garant voor de warmste live optredens. Vorig jaar kwam onder andere zwangere Guy langs in Genk. En dat klonk zo.
2: Check alle info op dewarmsteweek.be.
3: Lieve mensen, we zijn al aan de laatste aangekomen. Maar de laatste is mijn lievelings. De laatste is eentje dat alles bij elkaar brengt. Ik wil niet weten hoe blij dat ik hier ben. Ik sta niet graag zo hoog, moet ik zeggen. Ik sta liever veel dichter. Dus ik ga er nou ook niet afspringen. Ik moet nog naar huis, naar mijn dochtertje, mijn klein schatje. Maar lieve mensen, the next one is voor ons. Zijn jullie ready om een beetje te dansen? Ja? Een beetje warm krijgen? Allee, let's go.

0: Mooie nieuwe nummer en de diepe stem van Benny Boo.
1: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De Zweedse rapper Young Lean is terug met nieuwe muziek. En voor de opnames van zijn virale videoclip, die al door miljoenen mensen is bekeken, kwam hij naar ons land, in een school in Eigenbrakel. En daar moest het dan lijken alsof hij omcirkeld was door een troep schooljongens, stuk voor stuk uitstekende dansers, die uit alle hoeken van de wereld kwamen, zoals dat dan gaat bij grote wereldsterren, bij grote muzikanten, bij grote artiesten, die verzamelen de allerbeste rond zich. En Cornel uit Gent, die was daar ook bij.
2: En dan kregen we een kleine speech van de choreograaf en de regisseur. En daarin werd dus gezegd dat het voor Young Lean was. Ik wist al wie het was, maar er waren veel mensen die toen nog niet wisten wie het was. En dan uiteindelijk op de tweede dag, denk ik, was hij zelf aanwezig op de set.
0: Ja, je moet je dus geen zorgen maken als je nog nooit van Young Lean had gehoord. Je bent dus niet de enige. Ook die dansers die daar rond hem stonden, moesten eens twee keer nadenken. Wie is dat ook alweer? Weet gewoon dat het een bekende Zweedse rapper is, dat hij terug is met nieuwe muziek, een straffe choreo laat zien in die nieuwste video en dat danser Cornel uit Gent daar ook ergens tussen staat.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Generation and Young Lean. Storm 2.

0: Track and Field van J. Jerome 87. Zo meteen die beestige Angèle & Justice remix van Fuckers.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Dit zijn Fuckers, Shani en Jackson uit New York. Ze brachten 2 maanden geleden hun debuutalbum uit en komen ook op een paar shows mee met Harry Styles als support. Maar ze maakten ook deze zalige remix van Angèle en Justice, precies de jaren nul. Een beetje later dan 10 jaar geleden, want toen maakten we kennis met Nothing But Thieves. En dat vierden ze vorig jaar al met een pak coole liveshows. Onder andere op Rock Werchter stonden ze. En ondertussen staan er al 4 albums op hun palmares. Op 10 jaar tijd, dat is niet slecht gewerkt. En ze kunnen dan ook tevreden terugblikken op zo'n straffe decade. En dat doen ze ook, met nieuwe muziek. Studio Brussel. First play. En als ik zeg nieuwe muziek, is het echt nieuw. Het is een gloednieuw nummer dat zo net pas is uitgekomen. En zo meteen hoor je het hier op je radio. Maar ik geef je graag eerst nog wat context mee. Want de titel van het nummer is Evolution. En het gaat ook letterlijk over de weg die ze hebben afgelegd als band. De mensen in en rond de band, waarmee ze de wereld rondtoeren eigenlijk. En ik quote hun even. The human moments on stage and the connection we make with those who come to our shows. Je zou het dus een beetje kunnen interpreteren als een liefdesbrief, die nieuwe song van Nothing But Thieves, voor het punt waar ze nu staan. En waar ze dus heel dankbaar voor zijn. Een wholesome momentje wordt het nu, want we gaan luisteren naar dat nieuwe nummer. Ik heb het zelf echt ook nog niet gehoord, hoor. Dus ik luister samen met jou voor die allereerste keer. Jij moet 1 ding doen. Laat me weten in de app of die zogezegde liefdesbrief voor jou ook liefde op het eerste gezicht is. Of niet. Mag ook, hè. Als je het niet goed vindt of het heeft nog een paar draaibeurtjes nodig, mag je dat ook laten weten. Dit is Evolution. De brand new single van Nothing But Thieves. Studio Brussel. Radar. First play.

Voilà, dat was hem, de first play van de nieuwe Nothing But Thieves. Net uit, Evolution. Ja, ze blikken terug op hun 10-jarige carrière en ze doen dat in stijl. Wouter die stuurt Hans, Devil Horns in de lucht. Ja, dat het een pak aan trokken is, dat kan je wel zeggen. Het gaat supersnel. Deze botst iets trager.

0: Feel It All van Osayuki. We varen gezellig naar 8 uur samen. En we doen dat met nog 1 extra nummertje van Danny L. Harl. Die staat deze vrijdag op Les Nuits Botaniques.
1: Radar. Studio Brussel.

0: Annie L. Harrell speelt deze vrijdag op La Nuit Botanique samen met onder andere Muramasa en Dorian Electra.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: Very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Lente, mooi weer. Dus fietsen op de fietsendrager en wegwezen. Maar zorg wel dat je je fietsen veilig vervoert. Let op het gewicht, want elektrische fietsen wegen al snel 25 kilo. En zo zit je al gauw aan de maximale belasting van je trekhaak of dakdragers. Voel ook of alles goed vastzit. Kijk bij elke stop de spanbandjes en bevestigingen na en trek ze indien nodig vaster aan. Valt je fiets toch van de drager? Dan dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto wel de schade aan de andere weggebruikers, maar niet de schade aan jouw fiets. Dus even checken. Zo kan je in alle vertrouwen de weg en het fietspad op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe veel strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
11: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
10: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangengenomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht te luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. In Bangladesh in Zuid-Azië wordt een grootschalige vaccinatiecampagne opgestart tegen de mazelen. De bedoeling is om zo'n 18 miljoen kinderen te vaccineren. In maart is in Bangladesh een zware mazelenepidemie uitgebroken. Intussen zouden al zo'n 50.000 mensen besmet zijn. Bijna 500 kinderen zijn al aan de ziekte overleden. En in Gent houden pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een tweede gebouw van de universiteit bezet, nadat de voorbije dag het rectoraat werd ontruimd. Dat rectoraat hadden actievoerders vanmorgen bezet, maar de politie heeft hen daarna de middag weggehaald. 44 mensen werden opgepakt en er komt ook een onderzoek naar de schade die is aangericht in het gebouw. De rechter in Kortgeding heeft de universiteit intussen ook de toestemming gegeven om de resterende bezetters uit het tweede gebouw te verwijderen. De actievoerders hebben beloofd dat ze dat zullen ontruimen en de universiteit hoopt ook dat ze woord zullen houden, want het vertrouwen tussen actievoerders en universiteit is nu wel weg, zegt collega Thijs Nijrink.
9: De universiteit hoopt alvast dat ook die actie snel ten einde zal zijn. Want zij zeggen, we zijn een beetje het vertrouwen kwijt in de actievoerders. Er is inderdaad een grens overschreden, dat hoorden we ook de rector zeggen. En daardoor is er niet veel ruimte meer voor nog gesprek met die actievoerders, volgens de universiteit, over het echt inhoudelijke thema, namelijk die samenwerking met die Israëlische instellingen.
10: De actievoerende studenten eisen dat de Universiteit Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen opzegt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Studio Brussel.
12: This is Joe from Idols.
13: I'm Charlie XCX.
14: Hi, I'm Jamie XX.
15: Van Stralen.
16: Hi, this is Fontaine's DC.
17: Ik ben Evie de Visser.
18: What's up, it's Geese.
19: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
20: We're listening to Radar.
21: Radar.
20: Radar.
21: Radar.
20: Radar.
21: Radar.
20: Thomas Michiels.
0: Er staat nog een gevuld uurtje voor je klaar met Overmono, Lola Young en een nieuwe pianotape. Eerst hoor je de Ierse rockers van Bleach 93.
8: Je luistert naar
22: Studio Brussel. Life is music.

0: Bleach 93 en Ceiling. Wat een single. En dat is nog maar een debuut-EP.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Vandaag is het 20 mei. Dat wil zeggen dat de plaat van Merel al 20 dagen oud is. Op 1 mei bracht ze Leven de Fakes uit.
3: Met deze plaat wil ik vooral mezelf van schaamte bevrijden. En de stoere, onverschrokken vrouw zijn die ik ben. En gewoon niet meer bang zijn in het leven.
0: Dat is ze wel, die stoere vrouw. Songtitels als Uitstekende Kut, Skin Routine, Bikinilijn en Rat spreken voor zich. Het is electropop met een heerlijke punksaus erover. Binnenkort staat Merel ermee op Best Kept Secret. En ook bij ons op Pukkelpop. En of ze daar zin in heeft.
3: Ik denk echt dat het zo'n vette show gaat worden. We hebben zulke wilde plannen. En ik heb er zoveel zin juist om het in België. We hebben één festivalshow en dat is Pukkelpop. Dus al mijn geluk, al mijn overgave, alles wat ik jullie te geven heb, zit in die show.
0: Als het een wiel was waar ze een muntje op moest leggen, dan heeft ze alles gelegd op Pukkelpop om de Belgen te overtuigen van haar nieuwe festivalshow. Ik heb al horen vertellen dat het met een prachtige outfit gaat zijn. Maar stiekem kregen we hier bij de VRT al een ander voorproefje, een exclusief voorproefje.

0: Merel die heeft halt gehouden op Camping Goud en ze is daar haar nieuwe nummer Baby op onze piano komen brengen voor de pianotapes. En ja, dat is heel leuk geworden, heel mooi zelfs. Op Camping Goud, je moet het je inbeelden, daar zijn een paar jongelingen aan het strijden voor een Camping Goud ticket. Wat wil dat zeggen? Alle festivals doen deze zomer. Ze moeten daar opdrachten voor afleggen, maar in die herrie heeft Merel zich achter die piano gezet en het is een hele mooie pianotape geworden van Baby dus. Staat ook op haar nieuwe plaats.
1: Pianotapes.

0: De Britse grunge rock van Kyo. Opgericht door twee broers. En dan springen we naar andere broers, maar die maken dan weer deep garage of zelfs dubstep. Studio Brussel. Radar. In het Nederlands, we springen van Kyo naar Overmono. Dat zijn de Britse broers Tom en Ed Russell. Ze brengen begin augustus een nieuw album uit, Pure Devotion, en ze gaan daarmee op wereldtournee. Ken je Overmono nog niet? Laat je dan begeesteren door luisteraar Luna.
1: Hallo, ik ben Luna en ik ben een hele grote fan van Overmono. 2 jaar geleden zag ik ze op Pukkelpop en stonden we op de eerste rij. Het was echt een insane sfeer. Zotte beats, coole lichten, coole visuals. Ik ben super excited als ze naar de ING Arena komen en ik kan niet wachten om erbij te zijn.
0: Ja, vandaag kan je al tickets scoren trouwens voor die ING Arena show van Overmono. Ik denk aan Luna en dan denk ik Overmono. Ik maak er een combinatie van, maar het is Overmono natuurlijk. Ze spelen in de ING Arena op dinsdag 10 november. Dus make dinsdag great again. Zet het in je agenda, koop die tickets en ga dan lekker feesten. Net als Luna. Van begin tot eind stampen.

0: Oef. Deftones. Met Infinite Source. Ze staan zaterdag 22 augustus op Pukkelpop. Er is weer iets nieuws voor alle muziekliefhebbers. De Music Room Series.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Dat is een nieuw concept van Apple Music, waarbij ze een artiest uitnodigen om een paar nummers uit hun repertoire op een andere manier te brengen. In een intiemere setting. En er mag ook een klein publiek bij aanwezig zijn. Eigenlijk is het voor de Studio Brussel-luisteraar een mix van onze Studio Brussel Showcases, waarbij een artiest naar hier komt voor een klein publiek speelt, en onze pianotapes met een gestripte versie van een bepaald nummer. Zo, het is een crossbreed tussen die twee formules. De eerste artiest in die Music Room Series is meteen een hele grote naam. Lola Young. Die ken je natuurlijk als zangeres van de wereldbekende hit Messy. Maar ook deze One Thing staat op haar nieuwste album dat vorig jaar uitkwam. En voor de Music Room Series koos ze nog een ander nummer van haar nieuwste plaat. Can We Ignore It? Ze heeft gekozen om dat eens in een nieuw jasje te steken. En dat is een performance geworden, mannetjes, die we helemaal niet kunnen negeren. See what I did there? Can we ignore it? De naam van het nummer, maar nee, je kan er niet naast kijken. Het nummer start met een lang uitgesponnen instrumentale intro, staat zo meteen voor je klaar. En dat is al helemaal anders en veel langer dan de plaatversie, wonderschoon. En daarna valt Lola Young in. Je kent haar stem, dat is een klok van een stem. En ze cirkelt dan rond in die kleine studio als je het videootje eens wil gaan bekijken. En ze vertelt al zingend dat verhaal van dat nummer. En het lijkt wel alsof ze dat tegen jou aan het zingen is. Dat publiek dat erbij was, ja, die hebben iets heel moois meegemaakt. Can We Ignore It gaat over angstig zijn en je willen afsluiten voor iets zonder erover te moeten praten. Soms voelen we ons een beetje verplicht om altijd maar te babbelen en te babbelen over de dingen die misgaan of slecht gaan in je leven. Maar hier is het anders. Lola Young wil net bezingen dat dat niet altijd hoeft in die song. En de gezichten van de fans in die studio, die spreken boekdelen. Tijdens die hele performance van dat nummer houdt ze die mensen vast. Zie je mensen in tranen. En vooral veel verwondering natuurlijk voor het onmiskenbare talent van Lola Young. En dan op het einde voegt Lola Young er nog aan toe, heel mooi en ongedwongen, dat kunst en zingen voor haar datgene is waardoor ze hierover net kan praten. Zonder muziek geen expressie. Zeker niet voor Lola Young. En zo zijn die Music Room Sessies al meteen wonderschoon van start gegaan. Meer artiesten die gaan nog volgen de komende maanden. Dus hou het in de gaten. Maar dit is alvast dat pareltje van Lola Young. Can We Ignore It? Live voor de Music Room Series.
1: Studio Brussel.
0: Lange intro. Het nummer bouwt 2 minuten op met een instrumentale intro. En dan zo meteen pakt Lola Young je bij je nekvel. Dit is muziek, dit is Radar. En dit is Can We Ignore It? Helemaal live van Lola Young.

Paul vat het fantastisch samen. Die zegt, wow, fantastisch. Ja, is er eigenlijk een beter woord om dit te omschrijven? Die music room sessies van Lola Young. Zeer straffe artiesten, prachtige instrumentatie. Een heel nieuw jasje gegeven aan dat nummer Can We Ignore It van haar laatste nieuwe plaat. Ga zeker ook die video eens checken. Nu Big Thief. Die staan op 2 juni in Vorst Nationaal. En spelen daar hun grootste Belgische show tot nog toe.

mooie concerttip hoor. Voor binnen 2 weken Big Thief in Vorst Nationaal. Er zijn nog tickets, nog niet uitverkocht. Dus waag je kans en ga dat zien. Nu Charlie XCX en haar nieuwste Rock Music.

heerlijk, die vier pianonootjes. Om deze Sam-remix in te leiden. De Belgische DJ staat dit weekend op Extrema Outdoor. We hebben al een paar edities heel slecht weer gehad, maar die gaan niet mogen klagen dit jaar. Lekker zonnetje daar. En verkoelingspalen gaan ook wel welkom zijn. We zenden daar natuurlijk live uit iets om samen naar uit te kijken. Dit is een remix van de Bouwsam.

0: op Studio Brussel.
1: Je hoorde Water From Your Eyes. Topband toch wel. Hebben een van de betere platen van vorig jaar uitgebracht. Hebben daar ook mee in ons land gespeeld. En ze gaan nog eens terugkomen, want ze spelen het voorprogramma van Hayley Williams. Die kan je kennen van Paramore. Blijft een steengoede plaat. Morgen gaan we ook luisteren naar de steengoede plaat van Kami Yembe. Ze is 29. Ze komt uit Brussel en ze weet heel goed dat ze maar één kans heeft om indruk te maken met haar debuut.
2: It's my first album. We don't have a second first album. So it's a moment very important for me.
1: Ja, het zal wel zijn. En voor elke artiest eigenlijk. Hè. Ze gooit hoge ogen in de vakpers. Niet alleen in Frankrijk, maar ze is stilaan ook bezig aan een verovering hier bij ons. Ze speelt op Pukkelpop onder andere deze zomer. En wil je morgen goed voorbereid zijn, dan moet je zeker luisteren naar Radar, naar die albumpremière van Kami Yembe.
0: De beste albums hoor je eerst in Radar. Op Studio Brussel.
1: Deze single Rien à fêter gaat daar ook op staan. Maar morgen heeft ze dus wel iets te vieren. Een nieuwe plaat. Haar aller

0: Morgen nog veel meer van dit. Kami Yembe is klaar om haar nieuwe plaat aan jou voor te stellen. Gewoon luister naar Radar. Meer moet je niet doen en dan maak je kennis met haar debuut vanaf 8 uur. Nu heb ik nog een boyband voor je klaarstaan.
1: Er is een nieuwe boyband in town. Super cool, super nice.

Joost, Karidja en Tommy Cash. Een beter trio bestaat er niet. Maar straks, na 9 uur, heb ik wel de boys van Abattoir Anvers in de aanbieding. Die zitten klaar voor 2 uur cultuur met een grote Q, zoals ze zelf zeggen. Je vaste afspraak op woensdag. We gaan eruit met Angine de Poitrine. Een gestipt duo uit Canada. En ze hebben laten weten dat ze tegen AI zijn en dat ze volgende week vooral in een uitverkochte botaniek staan. Ze spelen op La Nuit Botanique. Benieuwd wat dat zal geven. Hun allereerste keer in ons landje.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
1: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept daarover de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. En in het onderzoek naar de brand in een bar in Crans-Montana in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het gaat om een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op oudjaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente Crans-Montana de betrokken bar al jaren niet meer gecontroleerd had op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar werden eerder al aangeklaagd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Hoogstraten aardbeien.
0: Studio Brussel.
4: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote Q.

0: Radio Brussel.
1: Abattoir Anvers.
2: Faisal Englins, nog steeds in de triekste Antwerpen. Ons huis weg van huis in de stad die steeds een beetje stinkt naar... onder andere. Wat doen we hier, Faisal?
3: Wij doen ons best om elke week door alle cultuur over de hele wereld te gaan. We kiezen daar de beste cultuur uit en serveren we hier op een cultureel plaatje.
2: De essentie is natuurlijk dat cultuur geschreven is met de grote Q en dat we ze wekelijks serveren aan jullie, onze trouwe volgelingen, de kunst.
3: Ja, man.
2: Met de grote Q uiteraard. Het is alweer de voorlaatste aflevering, denk ik.
3: Jongen.
2: Jaargang 6.
3: Crazy, en ik ben nog lang niet uitgepraat.
2: Nog steeds niet ontslagen en vooral nog steeds niet uitgejept.
3: Wat wild is, want wij doen echt ons ding en wij appreciëren Studio Brussel super hard dat wij ons ding mogen blijven doen.
2: Absoluut.
3: Maar we doen het ook, en laten we eerlijk zijn, soms niet goed.
2: Soms niet goed,
3: wij
2: maar
3: doen
2: wel
3: ons
2: echt.
3: Ding wel vaak, of nee, niet vaak. Wij doen ons ding soms gewoon echt helemaal niet goed.
2: Nee.
3: Maar wel altijd
2: echt.
3: Met chest.
2: Echt. En geloof in jezelf. Dat is het boodschap die ik vandaag wil verspreiden aan de mensen. Is geloof in jezelf. Alles kan. De wereld staat in brand. Dus er is absoluut geen reden om het niet te proberen. En voor je het weet, dan werk je voor een portie boterhammen en een cola en een zakje chips voor Studio Brussel.
3: Ja, dat doen wij ongeveer. Kunt je die geloof in jezelf parallel nog eens doen, maar dan in reverse, alsjeblieft?
2: De wereld brandt, ja.
3: Ja, dus dat is super interessant. Wij zijn dus Abattoir Anvers. We doen het hier elke week met plezier en met chest.
2: We doen het vooruit, achteruit en elke...
3: En links en naar achter. We hoorden net als eerste track Too Hard for the Radio.
2: Ja, Drizzy Drake.
3: Drizzly Drake Lee.
2: Het is stil geweest voor een hele tijd na de Kendrick beef. Het hele Not Like Us verhaal. En toen, blijkbaar was hij heel lang bezig met ik was niet super goed op de hoogte, moet ik eerlijk zijn, met de rollout van zijn nieuwe album Iceman. Had jij er veel van gezien op voorhand?
3: Ik heb gezien dat hem die ijsblokken in Toronto heeft gezet. En dan heb ik gezien dat hem een hoop kort ziet. Ik zou het in Nederlands willen zeggen, maar ik weet niet wat dat
2: zitjes.
3: Kort ziet. Zitjes. Wat is kort ziet in Nederlands?
2: Kort veld. Dus aan de rand van het veld, van het basketbalveld zitjes.
3: Veel minder sexy. Dus dat een hoop aan de rand van het basketveld zitjes had afgehuurd. En daar ook zo'n soort van ijslaag op gedaan. En dus alles een teken van het album Iceman.
2: Iceman, yes.
3: Iceman is een album waar er al een jaar over gepraat en gespeculeerd wordt. Al heel erg lang dat de naam al vast stond.
2: Ja.
3: Dat er wel subtiel werd gehint in livestreams. En Iceman. Maar ik weet nu niet, is dat dan gedelayed geweest? Of nee, was het Nederlands voor delay?
2: Vertraagd.
3: Ja, nee. Vertraagd is geweest. Door heel die beef met Kendrick. Maar dat maakt niet zoveel uit, want het is er nu.
2: Ja.
3: En iedereen dacht van, oké, Iceman, het komt eraan. Iceman. En dan had hem dus een hoop ijsblokken...
2: Ja.
3: Op een of ander veld in Toronto gezet met daar in het midden de release datum. Wat is release datum in het Nederlands?
2: Datum van uitbrengen.
3: Ja. En dan had hem dat dus daar in het midden gezet en dan waren mensen ook helemaal crazy aan het gaan. Was crazy in het Nederlands?
2: Gek.
3: Om te kijken wat er aan de inside was. Inside in het Nederlands?
2: Binnenkant.
3: In de inside van die release date was release date.
2: Release datum.
3: En daarin, dus mensen gingen, het was wereldwijd nieuws. Was nieuws?
2: Nieuws.
3: Mensen gingen helemaal wild en iedereen was enthousiast. Dan kwam het er eindelijk.
2: Wacht, want het ding was, ik wist dat het uit ging komen, omdat jij mij gezegd had, vorige week denk ik. Mm-hmm. Gisteren was de laatste plaat van Kendrick, GNX.
3: Ja.
2: Waar dus veel Drake disses op staan, offline. En de dag erna stond het terug online. De dag erna was ik dan opzoekwerk aan het doen. Mm-hmm. Of was ik dan zo, wat is er gebeurd, waarom?
3: Research.
2: En las ik onderzoek.
3: Onderzoek.
2: Wat is onderzoek in Engels?
3: Research.
2: Oké. Okay. En dan heeft hij dus de plaat uitgewerkt. Wat is de plaat in het Engels?
3: Record.
2: De dag erna stond het terug online. Online? Op het web, denk ik.
3: Ja, op het web.
2: Mensen speculeerden dat was omdat Iceman uit zou komen. En dat Kendrick zijn poging was om ervoor te zorgen dat hij toch nog, dat Drake niet die nummer 1 zou kunnen behalen eventueel. Ik weet niet of dat waar is. Misschien is het fake news, maar hey, you heard it here. En dan was het zover en dan kwam het uit. Maar...
3: Ja. Maar tot ieders grote verbazing dropte dropte in Nederland.
2: Kwam het uit?
3: Liet viel uit. Liet Drake niet één album vallen, maar liet hij er drie vallen.
2: Drie.
3: Dus Iceman, de lang gespeculeerde album. En dan was er ook nog Habibti.
2: Habibti, yes.
3: Die is meer op de R&B flavor. Ja,
2: voor de girls, girls.
3: En dan kwam er ook nog een ander album waar ik de naam zelfs niet meer van weet.
2: Het was in het was Iceman. Het was Habibti en Maid of Honor.
3: Maid of Honor, juist, ja. Oh nee, dat was de R&B album.
2: Dat was het R&B album.
3: Al sinds dus iedereen kreeg eigenlijk het stukje Drake wat ze verwachten, kregen ze op een afzonderlijk album. Dus je weet ook, als ze alleen Iceman had gedropt, dat iedereen zei van, oh ja, ik wil wat meer R&B, ik wil R&B Drake. Als ze alleen een R&B plaat had gedropt, dat hij van, ik wil gewoon rappen. Dus hij heeft gewoon gezegd van, ik ga
2: kies zelf.
3: Kies zelf maar wat je goed vindt. Hier zijn 40... 50 tracks.
2: Ja.
3: En daar bovenop komt ook nog eens dat hij nog drie platen moest releasen onder zijn huidig contract.
2: Echt?
3: En dat was waarschijnlijk de reden dat hij dat heeft gedaan. Om nu helemaal uit die deal uit te zijn. Hier zijn er drie in één keer. Dat gebeurt wel vaker, zo'n soort van label.
2: Dat was dat label van Birdman nog.
3: Dat kan wel heel goed zijn.
2: Maar dat was het hele ding van, hij had gesigned bij Birdman en kreeg maar 20% of zo van de inkomsten van de verkoop.
3: Ja, wat dat echt...
2: Wat wel sip is als je drinkt.
3: Ja, dat is wel... sip is echt
2: slechte
3: een exacte
2: deal.
3: Woord.
2: Ja.
3: Frank Ocean heeft dat een tijd geleden ook gedaan. Hè, dat hem ook een twee deal...
2: Ja,
3: twee
2: moest nog een plaat doen.
3: Nog een plaat doen en heeft hem zo van visueel...
2: Endless en visual, lange, meer ambient plaat gemaakt. Om dan daarna zijn echte album.
3: Prince is daar ook notoir voor. Dat hij ook vaak bullshit albums released. Als hem een deal, bepaalde deal van een bepaald label beu was. Dat hem dan ineens een hoop troep ging releasen. En iedereen zei, Prince is niet meer zo goed. Maar dat was eigenlijk gewoon dat hij geen goede muziek wou releasen. Onder die plaat. En hij heeft natuurlijk de chance dat zijn reputatie zo sterk is. Dat hij gewoon een dubstep album kan
2: releasen. To be Prince.
3: Drake komt dan met die drie albums. En dat is toch wel een goede 48 uur nieuws geweest.
2: Ja, alle records weer geshatterd.
3: Michael Jackson record zelfs.
2: Ja, hij, ook op de cover van Iceman heeft hij ook de handschoen aan van Michael Jackson.
3: Ja.
2: De befaamde bedazzled.
3: Ja.
2: Was bedazzled in Nederlands?
3: Beduizeld.
2: Beduizeld. Oké, mooi. Handschoen van Michael Jackson.
3: Wat ook trouwens een heel bewuste keuze was van Michael Jackson. Om die ene handschoen te dragen.
2: Ja.
3: En ook na heel... Of heb jij mij dat verteld? Na dat Pepsi-incident, dat hij dan buiten kwam en zei van... Ik moet mijn handschoen hebben.
2: Ja, toen Michael Jackson zijn gezicht is er ooit half afgeblazen... tijdens het maken van een Pepsi-commercial. Reclame. Pepsi-reclame. Ja. Pepsi-reclame, denk ik. Eigenlijk, om correct te zijn. En toen rolden ze hem weg op zo'n bedje. En hij heeft heel bewust toen zijn handje boven het teken gehouden... om te wuiven, om te twisten dat dat iconische beelden gingen zijn.
3: Ja, met dat handschoentje.
2: En ik denk ook dat Drake... heeft hij die handschoen niet op die cover gezet... omdat Kendrick zichzelf had vergeleken met Prince... en had gezegd dat Drake Michael Jackson was in die vergelijking... en dat Prince beter was in die equation. Ik denk het wel.
3: Interessant. Wie is er beter? Ik wil het antwoord geven, ze zijn anders.
2: Ze zijn anders.
3: Ze hebben niks met elkaar te maken.
2: Nee.
3: Het is niet omdat ze alle twee popmuziek maken... en zwart zijn... en uit Amerika komen door het dezelfde.
2: Yep.
3: Toch?
2: Vind ik mooi gezegd.
3: Ik vond het al drie... En nu moeten we het nog
2: even... Heb je geluisterd?
3: Ja, dus ik heb geluisterd naar de albums.
2: Alle drie al?
3: Niet alle drie, maar ik ben toch wel door een heel groot stuk geweest. Of ja, ik heb er schuin door geluisterd. Dus als iets me echt niet aanstond, dan skipte ik wel gewoon. Maar tot mijn grote verbazing staan er echt bangers op.
2: Ja? Op de welke dan vooral?
3: Allemaal wel eigenlijk. Op elk album staan wel een paar bangers. De grote favoriet is, denk ik, dus ja, ik weet niet of het nu Habibti is of die plaat over zijn moeder. Het is voor ieder wat wil. Het is gewoon, je kunt er niet rond. Hij werkt samen met de beste producers ter wereld.
2: Ja.
3: Hij zelf heeft 20 jaar ervaring, gewoon bangers on bangers on bangers.
2: Ja.
3: Dus het gaat gewoon iets. Als je hem de ruimte en hij heeft vooral de tijd gekregen om het echt goed te krijgen, dan hoort je het wel dat er echt wel gewoon liefde in zit. De honger om terug naar boven te klimmen. En dat is iets waar dan veel artiesten, als ze even van boven staan, missen ze het vaak. De honger, waardoor het vaak begint af te vlakken.
2: Maar de echte grootste artiesten, dat gapend gat graag nooit gevuld.
3: Juist, ja. Ja, daar kan ik. Dat is trouwens de titel van mijn eerste roman. Dat gapend gat raakt nooit gevuld. En dus er staan een hoop bangers op. Ik zou het zeker aanraden om eens te checken. En als je niet wilt, whatever. Mijn leven gaat het niet per se veranderen.
2: Nee, oké. Okay. On that note.
3: Wel onze levens gaat veranderen, is een goede vriend van de show. Yes. Zwanger Guy heeft ook niet blijven stilzitten. Hij heeft onlangs nog die track met
2: San Andreas.
3: San Andreas uitgebracht.
2: Wat zou ik zijn zonder trappen van Sint-Katelijn? Oh, wat zou ik zijn zonder banken van de Corellin?
3: Dat was een uitstekende imitatie van de laatste single van Zwanger Guy en San Andreas. Maar Zwanger Guy zat vandaag in onze DM's met een exclusive.
2: What?
3: We hebben gewoon de allernieuwste track van Zwanger Guy.
2: What?
3: Hier bij ons klaarstaan voor de allereerste keer ooit.
2: Wat wordt het? Weten we het?
3: We weten de titel.
2: Is de release pending?
3: Dat weet ik dus allemaal niet. Dat heb ik ook allemaal niet gevraagd.
2: Soms denk ik dat hij u gewoon dingen doorstuurt om uw mening te vragen. En dat jij dat dan meteen op de radio draait.
3: Dat is voor ongetwijfeld al wel eens gebeurd. Maar ik heb het wel eens expliciet gecheckt van morgen het op de radio spelen.
2: En hij stelt mij gerust.
3: Ja, maar daarna heeft hij nog een andere versie gestuurd. Maar die heb ik wel niet meer gedownload.
2: Oké.
3: Dus we krijgen eigenlijk echt voor de allereerste keer en misschien wel de enige keer ooit deze versie te horen van de track.
2: Ik kijk er naar uit. Hoe heet hij?
3: Kim Kleisters heet hij.
2: Alright.
3: Of zij heet Kim Kleisters, maar de track heet Kim Kleisters.
2: Belgian.
3: Maar de vrouw heet Kim
2: Kleisters. Icon.
3: En moet ik er nog iets over zeggen?
2: Laat het horen, man. Zwanger Guy exclusive Kim Kleisters. Misschien binnenkort uit.
3: Misschien ook niet. Inshallah.
0: Brikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret, roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Dat is die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ja,

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Studio Brussel, live.
2: Het ding is, het is interessant wat er aan het gebeuren is, want ja, we zien de teloorgang van de traditionele partijen. In Engeland is dat nu heel duidelijk geweest, er waren verkiezingen, lokaal. En normaal gezien heb je de Tories en Labour, dus centrum rechts en centrum links. En die zijn allebei absoluut gekut. En diegenen die aan het winnen zijn, zijn enerzijds de Greens, dus de Groenen. En anderzijds Reform. Reform is de partij van Nigel Farage. Die daarvoor gezorgd hebben dat Brexit gebeurd is voor een heel groot stuk. En eigenlijk die beide partijen speelden het op één topic. En dat is betaalbaarheid. De betaalbaarheid van het leven. En hoe duurder alle dingen worden. Nu bij Reform is de uitleg daarvoor heel duidelijk. En zeggen ze, het zijn de buitenlanders en ze komen uw geld afpakken. En uw vrouwen. Nee, als je gelijk hebben ze absoluut niet. En anderzijds heb je nu de Greens die daar meegaan in de boodschap van guys als, laten we zeggen, Gary Economics, leider van de Greens, Zach Polanski volgens mij. Dan gaat het over tax the rich, die toestanden. Ja. Dus het is heel duidelijk, voor alles in het centrum, niets werkt als je niet afkomt met een heel ding van hoe gaan we het probleem van de groeiende ongelijkheid oplossen. Maar ik raad toch aan om niet op de Farage-achtige figuren te stemmen, want die zijn gefund door biljonairs.
3: Ja.
2: Dus, en het eerste wat die doen, net als een Trump, die ook helemaal verkozen is geraakt op het ding van de dingen te goedkoper te maken.
3: Iedereen buitensmijden.
2: Het eerste wat ze doen is tax cuts voor de ultra-rijken doen. En dat creëert natuurlijk het probleem, want daardoor is er meer geld dat die ultra-rijken kunnen steken in de politiek te beheersen. En plots was Abattoir Onvers een politiek podcast.
3: Ja, juist. Als we het nu hebben over ultra-rijken, hebben we het dan over mensen die gemiddeld meer of minder dan 200 euro per jaar verdienen?
2: Dat valt natuurlijk te bekijken. Hè. Hangt er vanaf hoeveel nulletjes dat er achter die 200 staan.
3: En welke leeftijd dat ze hebben. Hè? Want als je een ultra rijke bent, ik zeg nu 200 euro, maar als je 8 bent, is 200 euro crazy.
2: Dat is waar. Dat is wel waar.
3: Ja. Weet je nog dat
2: perspectief is al. Perspectief is alles.
3: Weet je nog de eerste keer dat je een briefje van 50 euro mocht vasthouden of zag? Een briefje van 20 euro, zo'n blauw briefje.
2: Ik ben rijk!
3: Ja, ik had het gevoel dat ik gewoon
2: zeker, man.
3: Een jacht kopen. En dan gewoon samen met een hoop vrienden gewoon lollies kopen.
2: Crazy.
3: En gewoon suiker eten. En
2: gestoord.
3: Los daarvan, de wereld staat nog steeds in de fik. Yes. Maar wij, Abattoir Onvers, zijn jullie brandversnellers.
2: Whatever you want us to be, Barry.
3: Net sneller gaan. We zijn al sinds jullie. Kijk, whatever. Het gaat sowieso de afgrond in.
2: Ja.
3: Maar wij zijn daar met jullie.
2: Met jullie. En we bouwen samen de parachute.
3: En wij hebben een gigantische boombox. En ik heb die scène uit die ene film dat die gast daar beneden staat met zijn boombox.
2: Ja.
3: En dat raam open gaat.
2: Ja.
3: En wij staan daar beneden. Een wereld in de fik. Gewoon dit aan het spelen.
2: Samen met jullie.
3: You and me, baby.
2: We zitten er samen in.
3: Samen in de fik.
2: We komen er samen uit. Of niet.

0: heel veel gescheld wel, maar we vinden het mooi.
1: Fuck schelden eigenlijk.
0: Ja.
1: Wie de fuck scheldt nog?
0: Ja, slaagt om niks.
1: Fucking kunst schelden. Loop.

leven op die YouTube beats. Gedownload op cd's, gekerfd. Een studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, wiet Breda en hash maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden, frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren jacka's, zwarte Jordans. Skip de school om niks.

0: zo terug. Blijf bij ons. Het is even nieuws. Vermoedelijk gaat dat gaan over de wereld die in brand staat. Maar hey, daarna zijn wij terug met nog een uur cultuur.
1: Oké, nu moeten we gewoon nog 6 seconden vullen.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS klaagt Castro aan voor zijn rol bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in het Litouwse luchtruim aan het toenemen is. De voorbije dag was er opnieuw een drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten worden overgebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in het land. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van Litouwen, maar ook op dat van Letland en Estland. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. VRT-directeur Karen Donders blijft erbij dat het onderzoek, de foto van Vlaanderen, relevant is. Dat onderzoek kwam gisteren onder vuur te liggen na een debat in het televisieprogramma De Afspraak. De discussie ging erover of de VRT de herkomst van mensen verborgen wilde houden bij een vraag over transpersonen, maar dat bleek niet het geval. Tegelijk bleek wel dat bijvoorbeeld zeer weinig mensen van Marokkaanse of Turkse origine hadden meegedaan aan het onderzoek. Donders zei in De Afspraak dat ze in een volgende studie meer deelnemers van Turkse of Marokkaanse origine wil zien, maar die groep is moeilijk te bereiken.
3: Ik hoor van het onderzoeksbureau dat men daar effectief, en niet alleen bij bevragingen voor media, want het is een onderzoeksbureau met een mooie reputatie en dat ook onderzoek doet voor andere bedrijven, dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
0: En in het wielrennen zal Lennart van Eetveld morgen niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotto-ploeg kwam vandaag ten val en liep daarbij enkele blessures op. Van Eetveld brak onder meer een vinger. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is de kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, Schrijft u cultuur met een grote Q.

0: people go in a trance. Nee, oh, ik ben verkeerd.
1: Je bent verkeerd.
0: Oké.
1: Okay. We gaan het gewoon opnieuw doen. Alsof het nooit gebeurd is.
0: Johnny and the Expressions. Nee,
1: ja,
0: nee,
1: juist. Ja, zeker. Ja. Wacht, ik ga terug naar het einde van Kanye en dan gaan we doen alsof dat nooit gebeurd is. Okay.
0: Sorry. Iedereen maakt fouten.
1: Oké, als iedereen gewoon kan doen alsof het de laatste 15 seconden nooit zijn gebeurd.
0: Yes. Stability. I'm a superhero. Yikes. I'm a superhero. Johnny and the Expressions, now that you're mine. Maintenant que tu es le mien. Le mien, la mienne.

0: Express.
1: Faisal en Glint.
2: Met de cultuur, jouw portie.
1: Cultuur.
2: 2 uur. We zijn in de 2e uur ook geschreven met de grote Q op een of andere manier. Kuur. Ja, je kuurcultuur.
3: Mm.
2: Cultuurkuur. 2Q, dubbel Q, abattoir en vest, dubbel A, dubbel Q. Maar dat was, waren veel woorden. Ja. Ik vond het zelf ook een beetje veel.
3: Ja, ik vond het zelf ook een beetje veel. Maar een beetje veel is de baseline van deze show.
2: Zeker. Een beetje ook wel van de levensstijl, denk ik.
3: Ja. Er is veel informatie, er is veel muziek, veel cultuur, veel vriendschap. Heb ik al informatie gezegd?
2: Informatie.
3: Oké. Okay. Veel...
2: Informatie. Vroeger hadden we de informatie-jingle.
3: Oh, die staat er misschien nog wel ergens op.
2: Ja, dat was wel, dat was leuk. Informatie.
3: Maar ik heb een andere USB-stick.
2: Informatie. Ondertussen zal ik een beetje vertellen. Hè. We hebben de zomer zit eraan te komen. Hopelijk zit het weer een beetje mee binnenkort. Dat gaat zo zijn, want eind deze week wordt mooi weer. Maar de festivalzomer is alleszins al op gang gekomen.
3: Hell yeah, want dit weekend spelen we onze eerste show.
2: Yes, klopt.
3: Wacht op de informatie.
2: Ah ja.
3: Ik ga nu even...
2: Het was niet onze eerste show. We hebben dit weekend al gespeeld.
3: Ah, ja,
2: jij bent het al vergeten. Hoewel je het misschien niet gelooft, was het wel... memorabel. Fijs zoekt ondertussen de informatie-jingle. En dan kunnen we jullie een beetje informatie geven.
3: Oh.
2: Als hij het vindt. Maar misschien vindt hij het ook wel niet.

0: Dit weekend, Glintzal, je kent ze wel, Glintz en Faisal samen te zien op het podium van Gladiolen. Daarvoor te bezichtigen Jong Yellow, de jongste der Yellianen. Daarna Pommelien, die heeft geen achternaam, dat is zoals Madonna en Zendaya. Maar dus ook Glintzal.
1: Informatie.
0: Ik start de petitie, breng de informatie jingle back.
2: Ja. Jammer dat we er nu zijn opgekomen, want we hebben nog maar één show te gaan.
0: Yes, maar volgende week gaan we hard gaan met ja, informatie. Ja.
2: Oeh, ja, we moeten misschien allemaal informatie gaan zoeken.
0: Volgende week is er ook een gast.
2: Ja, volgende week hebben we een
0: gast. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik kan vertellen dat zijn naam Thomas Azier is.
0: Oké.
2: Dat het een uitstekende producer is, uitstekende songwriter, imposante gast.
0: Okay.
2: Hij, niet alleen mentaal, want hij is een heel slimme en vriendelijke jongen, maar ook gewoon fysiek.
0: Oké, op welke manier? Groot?
2: Hij is een grote man.

0: ja, een speciale gast gewoon.
1: Misschien moeten we ook in pack komen dan.
0: Oeh.
1: Could be the move. Laatste, ja. Ook wel de laatste van het seizoen. Misschien is dat wel... Hè, misschien moeten we ons wel, wel mooi aankleden.
0: Ja, moet gewoon, ik wel nog een pak zoeken waar ik in pas.
1: Ja.
0: Van een moeilijke.
1: Ja. Mocht ook onderstuk mag jogging zijn.
0: Ja,
1: laat okay. ons dat afspreken.
0: Ja, nou is gelijk, gelijk een politieker op een Zoom gesprek.
1: Ja.
0: Die dan
1: of broekloos.
0: Of broekloos kan ook. Ah ja, wie was ook alweer?
1: Meerdere mensen al, denk ik.
0: Meerdere mensen? Ah ja, nice. Ja, kijk, er is... wat we gewoon nog even zeggen, dan gaan we gewoon meer cultuur spelen. Er is heel veel informatie, misinformatie out there.
1: Zeer veel misinformatie.
0: Er wordt van alles beweerd over jonge gasten. Maar wij zeiden dat straks al in het eerste uur. Jonge gasten zijn de future. En wij moeten hoofd opleiden.
1: Absoluut.
0: Wij zijn vrienden van iedereen. Avatar van Vers zijn vrienden van...
1: Voor de people, man.
0: Voor de people gewoon.
1: With the people.
0: Voor jonge mensen, maar ook even goed oude mensen. Yes. Iedereen die er tussenin zit.
1: Iedereen die de night shift doet.
0: Iedereen die de ochtendshift doet.
1: Iedereen die de middagshift doet.
0: Mensen die in een broodjesbar werken.
1: Mensen die in het gevangen werken.
0: Mensen die aan het gevangen verkopen.
1: Mensen die in het gevangen zitten.
0: Mensen die kroketten eten.
1: Mensen die niet van kroketten houden.
0: Mensen die eigenlijk alle soorten jobs doen en alle soorten maten en gewichten zijn... Behalve...
1: Is dat wat ik moet zeggen?
0: Ja.
1: Behalve racisten.
0: Ah, voilà, oké. Okay. Hey, Avatar on Vest for the people. Wij zijn vrienden en jullie ook.
1: Dave and Thames, Rain Dance. Belangrijk dat je dans zegt en niet.
0: Ah ja, Rain Dance.
1: Rain Dance, dan wordt het ineens wel heel drizzy Drake, vind ik toch? I need a Rain Dance.
0: Oeh, van, misschien moeten we deze beat remixen dan ja. Drake. Okay. Wacht, ik ga even... Wacht, tempo is wel oké, denk ik. Misschien...
1: Ja, wel, werkt wel.
0: Zo'n Drake...
1: Oké, we gaan iets doen, hè.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer. Studio Brussel, live.
2: Het blokje cultuur van vanavond, gelukkig hebben we er volgende week nog eentje.
3: Uitstekend.
2: En dan zit het er weer op.
3: Weet je waar nog een blok cultuur zit deze week? Deze zaterdag op Gladiolen, want yes. Daar is onze eerste Belgische festivalshow van de zomer. We hebben de show vorige week een keer getest.
2: Yes, in Groningen.
3: In Groningen, op Krasnapalsk.
2: In Verre Nederland.
3: Het was heel goed. Ik loefde het. Ik vond het heel indrukwekkend dat ze in Groningen ook Nederlands praten.
2: Ja, ongelooflijk.
3: Heel cool. Er was ook een singles dating club in het gebouw aan grenzen.
2: Klopt,
3: van het festival.
2: Single plus single heette het, denk ik.
3: Dus daar kon je ook... Maar het was los van het festival.
2: Ja,
3: maar wij hebben ook wel de tip gegeven aan de vrouwen.
2: Het was een groot terrein. En eigenlijk was er nog een ander feest aan de gang. Of zou er een ander feest aan de gang
3: er was ook
2: zijn geweest.
3: Een soort van barenclub
2: seksfeest.
3: Maar die hebben hun eigen uitgekocht.
2: Ja, ze hebben die uitgekocht en gevraagd van... Please, niet tijdens het festival in de singles meet singles. Hoewel eigenlijk het mij net de ideale opzet leek voor de singles meet singles.
3: Ongelooflijk. Als je een singles plus singles event hebt... De deur daarnaast is een seksfeest.
2: Ja.
3: En de deur daarnaast...
2: Is een glinstalshow.
3: Is een glinstalshow.
2: What a life.
3: Hey, als dat...
2: Klinkt als de avond van uw leven, toch?
3: Dan weet ik het ook niet meer. Ik vind het echt te sterk. Weet je op welke manier dat dan gebeurt, zo'n glinstalshow?

0: voor de laatste uitzending van dit seizoen. En tot die tijd...
1: Peace in the
0: Middle East!
2: Dit is Studio Brussel. Life is music. Studio Brussel.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten. Dat beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
4: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
3: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Morgen wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
5: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
3: Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, de Engelse club, heeft zijn favoriete rol dus waargemaakt.
6: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
3: En dan nog het weer vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel. Het is middernacht. Goedenacht. 14 nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba en deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. De komende dag wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd vanwege een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch geëvacueerd worden. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
3: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen de komende dag vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Jeroen de Lodder.
5: Disco uit 2026 van Bausa en Kristen Velvet, maar ook 80s disco van een Italiaan in Canada. En om te beginnen, 70s disco uit Algerije van Zora. Zora, niet van Tu Fabiola.
4: Studio Brussel.
6: I can't give you a definition for disco music because

disco uit 2026 van Bausa en Kristen Velvet, maar ook 80s disco van een Italiaan in Canada. En om te beginnen 70s disco uit Algerije van Zora. En dat is niet die van Tu Fabiola.

0: Disco Donderdag.
1: Jeroen de Lodder.
2: Studio Brussel.
0: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: 1 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Er is de voorbije nachten al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sing Safari in Antwerpen. De grote kermis opent zaterdag. Verschillende woonwagens van voorkramers zijn onderzocht en er zijn waardevolle spullen meegenomen. De politie is een onderzoek gestart en heeft ook camerabeelden. De uitbaters vragen extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd na een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch worden geëvacueerd. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
3: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
1: Het blijft overwegend droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon bij maximaal 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
0: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Twee uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaat